Een heel goede avond, beste voetballiefhebbers. Welkom bij Tazoon. Welkom vanuit Gent, waar een zomersfeertje hangt, maar toch ook eentje van spanning. Europese spanning, want al heel vroeg op het seizoen, we zijn nog maar eind juli, is het al één van de wedstrijden van de waarheid voor de Gantoise. De terugwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League met het bezoek uit Oekraïne. Vorige week de wedstrijd tussen LNZ, Cherkasy en KAA Gent geëindigd op een droge 0-0 in het Poolse blok. En daar bleek AA Gent achteraf dan tevreden over te zijn. Maar ze hadden het daar toch al kunnen afmaken. Zeker een viertal echt zeer doelrijpe kansen voor elkaar gevoetbald. Maar de bal die wilde er nog niet in. Nog niet die eerste goal van de nieuwe voetbaljaargang. Maar dat geldt natuurlijk ook voor het kleine LNZ Cherkasy. Voor hen natuurlijk een heel avontuur. Voor deze mensen meer dan 2000 kilometer afgelegd om tot in Gent te geraken. Misschien ook wel wat Oekraïners sinds enkele jaren wonend in ons land. Maar voor hen is het dus een hele avontuur. Want zij zijn een nog veel jongere club dan AA Gent. In voetbaltermen eigenlijk een puber. Want nog maar in 2006 opgericht. En nu nog maar bezig aan hun allereerste Europese campagne. Hun tweede Europese wedstrijd dus. Als het goed is speelt AA Gent hierna dus nog twee wedstrijden van de waarheid. Want als ze vandaag doorstoten na die 0-0. Dan wacht er nog de derde voorronde. En als dat goed afloopt, dan moeten ze nog naar de knockouts om uiteindelijk dan een groepsfase van de Conference League liever te bereiken. In de volgende ronde zou AA Gent het moeten opnemen tegen ofwel Göteborg ofwel Levadia Tallinn. Maar zij zijn op dit moment nog aan het spelen als ik het goed heb. En dus is het nog even koffiedik kijken wie er daar gaat doorstoten en tegen wie Gent dan al dan niet volgende week zou uitkomen. Maar eerst natuurlijk hier de klus klaren. In principe had je het gevoel bij die heenwedstrijd dat dit Cherkasy zeker te pakken is. Dat ze voetballend toch echt wel de mindere zijn. Dat zij vooral teren op een goede organisatie, op vechtlust. En op een paar stevige fysieke jongens. Geholpen met een grote portie vaderlandsliefde natuurlijk. De Oekraïense vlag gedrapeerd om de schouders van de mannen van LNZ. Want hun stad, hun land, natuurlijk nog steeds verwikkeld in die vreselijke oorlog met Rusland. En dus is het ook iets om het thuisfront eventueel mee op te vrolijken in zeer donkere tijden. Eerste thuiswedstrijd van het seizoen dus voor AA Gent. Twee maanden na datum. 31 mei speelden ze hier tegen Racing Genk liever om de Europese voorrondes af te dwingen. En hier staan ze voor de beslissende in deze tweede voorronde toch. Grotendeels dezelfde ploeg van Rick de Mil. Eén wijziging daarvoor in met Max Dien. En die vervangt de geblesseerde Kanga. Heeft een klap gekregen op de enkel tijdens de trainingen. Heeft het uiteindelijk toch niet de selectie gehaald. Rick de Mil hoopt er wel op, maar dat is niet gelukt. En achterin het vertrouwde viertal, moet je bijna zeggen. Dezelfde in elk geval van vorige week. Maar UEFA zet hen dus in een viermansdefens. In principe gebeurt dat in opbouw. In balbezit wel eens. Maar het is toch vaker Van der Heijden, Burgess en Ngom die met z'n drieën achterin de dienst uitmaken. Araujo en Correa. Voor hem natuurlijk een nieuwe positie daar op die rechter wingback. Het is maar tijdelijk. Maar hij zou er dus opnieuw gaan staan. En ook de driehoek op het middenveld blijft dezelfde. Dit is de ploeg. Marjov liever. En ook net als bij Gent, één wijziging achterin. Die Horin staat het hier. Gorin hebben wij het opgeschreven. Op zijn Oekraïens of op zijn Engels. Die komt dus centraal achterin in de ploeg in de plaats van Pashtuk. Dat is een centrale middenvelder. En daardoor verwachten we dat Didik opschuift naar het middenveld. Maar verder dus dezelfde 10 namen bij de paarshemden. En zo laat, het zich geraden. Eenzelfde recept. Daar gaan we toch vanuit. Met, zeker in het begin van de wedstrijd, een lastige tegenstander. Met intensiteit, veel duels. En de Gentenaren hoog gaan opzoeken. Maar dat zagen we dan ook in de heenwedstrijd. Heel lang hielden ze dat niet vol. En dan konden ze ook wel terugplooien op een geweldig stugge organisatie. Een paar keer kwam Gent er dus door. En deze man trof de lat, Hilario Ngoré-Bigo. Hij kwam er het dichtste bij die eerste Gentse goal van het seizoen. En belangrijker zou het zijn. Maar was er dus nog net niet. 8 Oekraïners, 2 Nigerianen en een Ghanees. Dat is de ploeg van Cherkasy. En de scheidsrechter is een Kosovaar. Deze Jens Nusa. Zevenvoudig Kosovaars scheidsrechter van het jaar.
zijn er al begonnen. Meteen een lange bal. En een eerste luchtduel. Bij Cherkassie meteen. Een eerste mannetje die zich laat voelen. Nog wel wat lege zitjes. Natuurlijk nog volop in de zomerperiode. En het is natuurlijk al een paar jaren een dingetje hier in Gent. Omdat de tribunes al te vaak leeg of te leeg zijn of ogen. Een beetje ongelukkig is dat meestal die tribune aan de overkant net die het vaakst in beeld komt. Het is natuurlijk ook geen sexy affiche, maar het is toch een weerzien. Met hun Buffalo's en met een paar bekende gezichten natuurlijk. Net als vorige week er vier van in de ploeg, waaronder dus deze Burgess. Die al bij zijn debuut blijk gaf van het gelijk van het Gentse bestuur. Niet dat iemand erover twijfelde om hem naar de Gantoise te halen. Lange bal van Gomme, kruispas. Controle Araujo naar het centrum gesneden. En dan met zijn buitenkant als een moeilijke bal. Want moet een paar tegenstanders passeren. Matthias Delors, hij dus nog steeds met dezelfde twee jongens daar centraal op het middenveld. Pinnes en Da Silva. Dat is een klein beetje wat te doen onder de Gentse fans over het feit dat Tibbe de Vlieger op de bank start. En dus vandaag ook. Toch de man van de einde seizoensweken bij Gent. Gaf ook aan er best wel teleurgesteld mee te zijn met die plek op de bank. De Mil wees dan weer naar wat fysieke kwaaltjes in de voorbereiding. Een paar keer al de lange bal, maar daar hebben ze bij Gent sinds kort dus ook wel een antwoord op. Met Christian Burgess. En is rondtikken achterin in de opbouw, zij dus ook met z'n vieren. Of iets wat daar op moet lijken. Kijken naar de positie van Drambaev en Kusik daar op links. Dan lijkt dat meestal ook net als bij Gent een wat hybride systeem te zijn. Bikkel op het middenveld. Nusa heeft een foutje gezien.

we gaan weer hervatten met de enige nieuwe man in de ploeg. Oleg Gorin, het was best wel een verhaal dat die man heeft. 26 is hij. En vorige week was hij geschorst. En dat kwam omdat hij in zijn laatste Europese wedstrijd 3 jaar geleden met de Dnipro rood pakte tegen Trnava. En dan sta je 3 jaar na datum nog eens in een Europese wedstrijd te voetballen. Mag je niet in actie komen. De jongen speelt er ook garmen. Een handvol in zijn hele carrière. Nu staat hij er toch weer bij. Araujo en de kaats van López da Silva, die altijd doet wat nodig en ook niet meer dan dat. Dat is ook een kunst, vraag dat maar aan Amadou Onana. Janouza zag een duwfout. Weinig tot geen beklag bij Van der Heijden dus. Kosovaar lijkt het bij het rechte eind te hebben.

van deze Kuzik. De man om in het oog te houden. Bij Cherkassy. Dennis met de voornaam en de man. Met op zijn hoofd de grootste marktwaarde. 2 miljoen euro. Om het in perspectief te plaatsen. Dat is evenveel als Matthijs Volkaart bij Gent. Laatste aangeraakt op door een Gentenaar leek me. De Lorge. Was hier toch nog bij. Ja, Burgess gaat hem even wijzen toch. Op zijn vermeende foutje. Jens Nusa. Het is moeilijk te zien, maar we geloven best. Dat hij de bal nog even raakte, even schampte. Daar komt de eerste hoekschop van de partij. Ja, bal die blijft hangen. Bal nog eens voorgesmeten. En dan moet een Gom scherp ingrijpen net voor de neus van Davy Roef. Ja, gevaarlijke voorzet toch. Kwam snel. Een Gom kon erger verijden. Moet wel een tweede keer een corner toestaan.

maar eens met zijn linker. Burgess het hoogste en dan vanuit het halve maatje een schot. Dan is er een Oekraïner met zijn linker. Deze Ryabov. Arthur Ryabov zag zijn kans schoon. En oké, dat mag dan. Ngom kopt weg net voor de neus van Goré liever. En het is afwachten hoe die twee elkaar gaan vinden. Want dat was toch een van de voornaamste werkpunten vorige week. De automatisme tussen twee heren die ten eerste al voor het eerst met elkaar aan het voetballen zijn. En ten tweede waarvan er eentje niet echt op zijn geliefkoosde positie staat. Ngom iets te lang aarzelen en dan uiteindelijk bal kwijt aan Mark Essener, de clubtopschutter van vorig seizoen. Met 8 goals en zo al bijna clubtopschutter aller tijden. Dat zegt eigenlijk heel veel over dit Tcherkassy. Tyshchenko scoorde er 13 in een wat verder verleden. Is nog 5 keer scoren en is nog clubtopschutter aller tijden. En dat heb je als je nog maar 5 jaar in het profcircuit meedraait. Ophouden met Ngom en met De Loge. Dat is de man die je daar aan de bal moet kunnen krijgen. Dat zagen we vorige week ook al. Veel diepgang en flankwissels. Van der Heijden en Burgess. Ngom een beetje zoeken. Hij heeft in principe wel de voetballende kwaliteiten die De Mil wilde voor die positie.

Gent mag de bal wat voelen achterin. En Cherkassy laat het dus ook toe. Even een moment van verpozing. Omdat die eerste 8 minuten toch licht paars gekleurd waren. 2 corners, afvallende bal. Marchuk nog niet aan het werk gezet, de Oekraïense doelman. Arrojo vindt de aansluiting bij een teruggetrokken Maxi. Controle was niet helemaal zuiver. Uiteindelijk ziet Nusa een fout. Dan is er het duimpje van de vervanger van Kanga. Het is te laat komen toch wel op. Ik denk dat het Laszlo Binnis was. En zo ook aan de overkant. De eerste keer een vrije trap. Hier is er dus die Oleksiy Palamarchuk. Er moeten alvast zeer goede huizen komen om hem te kunnen kloppen. Voor de Oekraïense ploegen was dat zeer moeilijk, want in zijn eerste seizoen, Cherkassy, was hij de doelman met de minste tegendoelpunten. 11 in 25 wedstrijden. Hij komt er los met een oud swinger, een kopballetje. Met een eerste kansje top. Niet te moeilijk voor Palamarchuk, want er zat nog een verdediger tussen. Leek het me Vergara die in deze keer kon kopen.

opruimwerken. Lopez da Silva. En zo weer Gent balbezit uiteindelijk. Met Davy Roef nog steeds aanvoerder. Deze man droeg hem ook al eens een kapiteinsband in de voorbereiding. De afwezigheid van Roef.

is dat eigenlijk toch voor Juan de Bon, maar daar anticipeerde Vergara een beetje te laat op. Zo verovert Cherkassi weer het balbezit. Rauw zo'n armen wijd bij Burgess. Een beetje onheelkundig weggewerkt. Niet echt weg. Er is een tweeën nu wel erbij. Waardoor er hier eentje wat te veel ruimte krijgt. En dat die gevaarlijk doorbots. Tot aan de tweede paal. Maar bijna deze Corey David kon scoren. Het is door de tik van zijn spitsbroeder Van Essener. Dat ook de verdediger van Gent zich erop miskijkt een beetje. Maar Cody David zelf was ook nog te verrast om er echt iets goed mee te doen. Zo één kansje langs de beide kanten. Dat zal wel als een moeilijke bal recht door het centrum met veel paars volk voor zich. En dat is toch iets te veel afval dan achterin. Burgess zit ernaast en dan een schot waar Roef echt wel in actie moet gaan komen. Eerste echt grote kans van de wedstrijd. Ja, die vorige kon ook al wel tellen eigenlijk. Allebei voor de Oekraïense bezoekers. Net als vorige week. Goede save. Toen zijn 75ste wedstrijd voor Gent. Ook in nummer 76 kunnen ze op hem rekenen. Open. En dan is dat gevaarlijk tackelen toch? Voor de neus van de scheidsrechter, maar nog geen gezeur bij Cherkassi, dus oké. Het zal dan een zuivere zijn geweest alsnog. Een belangrijke rol weggelegd natuurlijk voor Vergara en voor Max Diem. Om die bal te proberen vast te houden, kijken ze natuurlijk vooral naar deze man afgelopen week. Of afgelopen weekend. 19 geworden. Nog wat groen achter de oren, maar wel getoond in de vorige wedstrijd. Waarvoor Gent hem gehaald heeft, potentieel is duidelijk. Burgess op ervaring. Dan krijg je zelfs nog de overtreding. Hij had gerust verder kunnen laten voetballen, deze Nusa. Want er was gewoon Gents balbezit. De man met veel Europese ervaring. De laatste jaren, ja, een paar wedstrijden in de Conference League groepsfase. Voornamelijk actief in zijn thuisland. Toch maar weer eens kijken naar Cherkassi. Dat zeker meedoet. Dat is het minste wat we kunnen zeggen in deze eerste 14 minuten. Op de flank met Passig naar zijn linker. Goed gelezen door een Gom die wist waar hij stond en wie er al dan niet in zijn buurt stond. Indraaiende bal was het van deze Gennady Passig. Een lange bal en dan weet je wie Davy Roef zoekt, maar het was zowel niet in de buurt van Gore en ook niet naar Vergara. Nee, Gent moet een beetje ondergaan in dit openingskwartier. Dat is toch niet hoe je in eigen huis wil beginnen. In principe toonde Gent vorige week toch dat het meer voetballend vermogen heeft dan dit Cherkassi. Anderzijds eindig je ook niet zomaar tweede in de Oekraïnse competitie na Shakhtar Donetsk. Beste prestatie in de clubgeschiedenis afgelopen seizoen. Goed stoorwerk van Goré. Vergara kappen. Klein beetje ruzie met de bal. Wat afloopt op een sisser. Op sommige vlakken een beetje denken aan Kevin Rodriguez van Union. Het is nog zeer vroeg voor echt pertinente vergelijkingen.
maar groot. Stevig, snel. Soms een beetje last met de bal. Zomaar in de voeten deze uittrap van Araujo. En dan weet je wat hij in zijn schild voelt. Dat wist Pas zich niet echt voorzet. En dan gaan ze met z'n tweeën naar de bal. Afvallende bal tot bij Goré. Die moet hem dan wel nemen. Raakt hem te laat. Een afzwaaier. Een eind over het doel van Bolamarchu. Gent toont wel dat het leeft. Hier was van communicatie weinig sprake. En het had nog naar PNS gekund, een korte aflegger. Goré ging voor zijn eigen geluk. Vorige week soms, ja, toch wel. Als een vis op het droog op de wingback-positie. Het loopvermogen heeft hij ervoor. Opletten, want daar wordt Van der Heijden bijna in zijn rug gepakt.

opvallende opbouw dus met de kop als een meer klassieke rechtsachter. En met Goré die dan doorschuift op de plek van rechterflankaanval. Dat is wel zo. Zo zei Rick de Milne eerder deze week dat ze in het tussenseizoen bij Gent de voetballijn met het bestuur echt wel op scherp hebben gesteld. Dat ze voluit gaan kiezen voor een driemansdefensie, op papier dus. In de opbouw zie je dat dat al verschilt. Maar voor de profielen die dus daarin passen, en niet toevallig, past dat ook wel een beetje veel op het lijf van ene Christian Burgess. Die daarover natuurlijk ook de nodige gesprekken heeft gevoerd bij of voor zijn komst. Rick de Mil die zo afstapt van zijn stokpaardje toch, een 4-3-3. Waarmee hij Club Brugge, Westerlo en Charleroi liet voetbal. Van der Heijden dus, op die manier, als meer zuivere linksback. En de Raujo die nog hoger staat, misschien nog beter ook tot zijn recht komt, sneller aan een voorzet kan denken. Burgess die weet al dat hij een zeer goede voorzet heeft, zijn Portugese ploegmaat. Bijna was er al de eerste goal van deze man vorige week. Een paar koppeltjes op het veld. Dat belet Gent soms om gemakkelijk uit te voetballen. Dat zagen we eigenlijk ook in de eerste helft vorige week. Weinig tempo in de eerste fase. Toch wat zoeken. Hebben ze vaak toch dit plan B naar Vergara, die wat voelde in zijn rug van de aanvoerder was dat, van Nazaré Moravski. Typische Burgess-actie. Binnen de grenzen van het toelaatbare, even in de weg gaan lopen bij Cody David.

Da Silva is natuurlijk niet de man om daar op dat moment zijn ploeg aan het voetballen te gaan brengen. Daar is hij wat te beperkt voor. Met alle respect, want hij heeft heel veel andere kwaliteit. Dan zie je het liever de Lorge aan de bal. En je ziet ook meteen waarom. Die wordt niet te vaak bereikt. Wordt, denk ik, best goed uit de wedstrijd gehouden. Gaan we even opletten. Daar heb je. Positie gewisseld met Burgess. We zijn op rechts. Tackle van Da Silva. Die toch weer resulteert in een corner, denk ik. En het is wel een ploeg die daarop durft te rekenen. Cherkassi, The Guardian. Belangrijke Britse krant ging op bezoek in Oekraïne, in Cherkassy, op training naar aanleiding van hun eerste Europese avontuur. En daar waren ze met stilstaande fases bezig en er werd er heel vaak Arsenal geschreven. Beetje lachend, maar serieus natuurlijk ook. Maar deze moesten ze toch wat beter gaan uitvoeren. Benes wil natuurlijk snel hervatten. Een paar heren van Cherkassy voor de bal. Is het geduldig of is het te passief als je de lichaamstaal van de Lorge mag lezen? Eerder dan tweede, maar het is wel een geweldige bal van de truienaar. En dan is het toch weer Vergara die moeite heeft met zijn controle. Tweede keer dat het opvalt. Araujo moet in de achtervolging. Hier David, ja, die denkt aan schieten. Cody David maakte vorige week zijn debuut voor Cherkassy. Was de eerste wel die naar de kant werd gehaald door deze man na 55 minuten. 1,35 miljoen of 350.

een sterk scouting systeem. Ze willen besturen op een andere manier. Ze hebben de jongste CEO van het Oekraïense voetbal, Vasil Kajuk, 26 is hij. Ze geven geen monsterlonen. Om maar te zeggen, dat klinkt best bekend in de oren. Van Von Rijden die de bal natuurlijk zelf laag ging zoeken met het hoofd. Maar Nusa kiest de zijkant van het verhaal. In principe een logische voetbalbeweging van Essener. Voorbij de helft van de eerste helft. Je mag Vergara nog eens gaan proberen. Derde keer balverlies toch? Dan komt er, kleeft er meestal eentje op zijn huid, maar toch. Verticaal gevoetbald. Dit was wat te scherp, dat had Marozo wel doorzien. Levert dan weer zomaar in. Dit is dan toch wel uitkijken voor deze Yakubu met zijn linker. En je ziet dat het zijn minder is. En dan komt Gent daar toch best goed mee weg. Het feit dat Adam Yakubu naar zijn mindere linker moest. Ja, zullen zeker niet ontevreden zijn met wat ze voorlopig te zien krijgen. De betere kansen. Aanweziger daar waar het moet. Yakubu nog niet kunnen scoren op Europese bodem. Zijn laatste goal dateert van in het vaderland Nigeria, januari 2024. Het zou wat betekenen, sowieso voor eender wie scoort natuurlijk. Roef nu zomaar weer tot bij een Oekraïner. Het is geen indrukwekkend AA Gent, het is nog vroeg natuurlijk. In de voorbereiding 5 weken nu onderweg. Vorige week hadden ze het excuus dat ze nog maar 4 weken aan het trainen waren. Korte, maar pittige voorbereiding. Excuus van WK-gangers, zoals bijvoorbeeld Club Brugge dat wel kan gebruiken, dat hebben ze eigenlijk niet. Alleen Jean-Kevin Duverne. Die is alweer terug naar zijn moederclub, naar Nantes.

En Lok is de enige die zich een beetje aanspeelbaar maakt. En nu probeert er binnen is het ook. Om toch de ruimtes te gaan vinden. Bij Cercassi krijgen ze het voorlopig allemaal best goed toegelopen. Een paar keer al de rechtstreekse lijn naar Vergara geprobeerd. Maar die raakt maar moeilijk in de wedstrijd. Vorige week had hij een Kaka als bliksemafleider. Nu is hij het allereerste aanspeelpunt. Die laat zich inzakken. Controleren en doorgaan.

Sturgis kiest ervoor om de Lorze over te slaan. Meteen naar een kom te spelen, maar dan weer. Snel balverlies. Te weinig kwaliteit aan de bal. Het is een vrij fijne wedstrijd. Op intensiteit hebben ze het de jongste minuten niet echt laten afweten. Misschien wat meer in het begin wel.

Slobin S die ook voelt, ja, ik probeer mijn ploeg hier aan het voetballen te krijgen. Net als vorige week lukt dat moeilijk en laat hij zich uitzakken. Toen eigenlijk de flauwste van de vier debutanten, toch weer het vertrouwen vandaag. Je zou natuurlijk ook met Diebe de Vlieger kunnen spelen. Die heeft een paar keer ook hoger op het middenveld gestaan afgelopen seizoen. En kan ook zeker samen met De Lorze spelen.

zei deze man afgelopen maandag nog in een interview met DAZN dat spoedig te vinden zal zijn in onze app. Toch wat ruimte voor Riabov van de sokken gelopen. Maar Nusa heeft er een duidelijke blik op en laat verder voetballen. En dan toch weer een verkeerde keuze tussen Benes en de Loge. Onvrede bij de Slovaakse international. Maar nee, het is een flauw A-agent voorlopig. Het is warm, akkoord, het voelt als 25 graden. Zo de weerapps mogen geloven. Maar als voor Cherkassy natuurlijk hetzelfde. Dit heeft echt wel iets te veel en alleen oog voor de tegenstander, voor de Rambaev. Een man die u zou kunnen kennen als u een echte kenner bent van het Belgische voetbal of een zoutwaardige fan, want op een blauwe maandag in 2022 en 2023, dat seizoen, nog actief op de linksback bij SCV. Seizoen onder Leijen. Twaalf keer in de ploeg gestaan. Eerste profgoal gescoord uit zijn carrière tegen Club Brugge. Kleedkamer gedeeld met Jelle Vossen, Ruud Vormer en co. Het was ook wel het seizoen van de degradatie. Start nu aan zijn derde seizoen in het thuisland. En is ook wel polyvalent. Dan is een van de drie achterin. Was zuivere linksback in schakel. En daar stopt ook zowat iedere Belgische link. Wandelvoetbal. In minuut 31 in de Planet Group waarin. Kleine versnelling van Arauzo. En Doré probeert er het beste van te maken. Het ziet er wel slemielig uit tegen nog paarse overwicht. Wel weer herwonnen Gent's balbezit, maar kijk, we krijgen de zin zelfs niet afgemaakt. Nu is het weer een kop met een verkeerde pas.

0: Cool.
1: Cherkassy vindt gemakkelijker de weg naar de gevarenzone, speelt wat verticaler op.

En dat is gevaarlijk meegerissen wat David kan doen. Van der Rijden blijft hem wel vol. En zo doet toch weer Cercassie zijn duit. In het zakje met verkeerde passes. En dat zakje zit toch al behoorlijk vol. Moeten we helaas met u vaststellen na een dikke 32 minuten. Maar het wedstrijdbeeld, ja, dat is dat van linksboven. Twee schoten voor AA Gent, vijf voor de bezoekers. Het balbezit, dat zal wel in het voordeel van de thuisploeg zijn. Een kopje in het algemeen toch wat minder. Een foutje. Op die dik was dat. Als ik het goed heb.

vrije trap in de eerste zone op het hoofd van Max Dien. Schot uit de tweede lijn. Dat leek goed te vertrekken. Arthur Riabov controleren en uithalen. Maar niet op het kader. Een van de velen in het verleden bij Rook Lviv. Andere Oekraïense ploeg. Maar niet toevallig. De huidige trainer ook. Hiervoor aan het werk was. Max Dien. Agent Soar een eerste keer in de 16. Echt gevaarlijk zijn. Half gekraakt. Ook beroerde bal. Maar Max Dien tekent toch voor het eerste Gentse gevaar. In een goede 25 minuten tijd. Dat was dat kopballetje van Vergara. Nu mag zijn spitsbroeder ook eens wat doen. Wat vroet het diepste Stijn. Kreeg er wel nog een schot uit, Max Dien. Gent op zoek naar een smoel, een identiteit, zo lees je heel vaak. Als er eentje is die dat niet zoekt, een smoel, dan is het wel Max Dien. 2 jaar geleden 3 keer gescoord in de kwalificatieronde van de Conference League. Het was zijn entree in Gent. Balverlies de Lorge. Zijn op rechts met Trambayev, gevaarlijke bal in de 16. Net op tijd de opruimwerken van Lopez da Silva. 10 minuten nog tot de rust. We zien geen stijgende lijn in vergelijking met een week geleden. Integendeel. Sime van der Heijden zijn weer bevriend en gaan inwerken met deze Trambayev. Doorkoppelen en dan zit Vergara ernaast. Opletten met die afvallende bal. Met zijn linker en zoveelste afstandsschot is het van Cherkassy deze keer van Passig. Overwicht in de kansen. Echt secuur springen ze er niet mee op. Max Dien. Scheutje Skouser erbij. Hij natuurlijk in de wolken met de komst van een landgenoot, Christian Burgess. Beide dezelfde droge Britse humor, zo zei Burgess. Tijdens het interview maandag. Hij kan misschien wel wat inzitten. Want eindelijk is wat jongens van Cherkassy voor de balruimtes die zich creëren. Die zich vormen. Vergara tegenover een zeer ervaren aanvoerder Murawski. Hij kan zich er snel voorzetten. Is het geen beginnen meer voor Vergara. Je zou hem ouder schatten, Murawski. Hij is nog maar 26. Een beetje teruggedrongen. Die 5-3-2 formatie. Alweer een verkeerde bal van Lars Lopenus. Het was blikverlengd. Dat kan je wel steken op automatisme natuurlijk. Wie komt er daar in de bal, wie niet.
enkele weken met elkaar aan het trainen. Maar in wedstrijden vraagt het toch wel tijd om het geheel te kneden. Zo blijkt heel duidelijk uit anderhalve wedstrijd Gent tegen Cherkassy voorlopig. Van Rijn, voilà, is initiatief dan maar een van de achterste pionnen. Overtreding van Vergara. Hoewel de Panamees zelf ook naar de enkel tast. Klopt. Het raakt Gori stevig met de stuts tegen de enkel. Deze keer ook eens met wat ruimte, maar alweer. Misbegrepen, zullen we het daar maar op houden. Hij is toch een man die de twee dingen in zich heeft die Gent het hardst zocht tijdens de mercato, of zoekt. Namelijk creativiteit en métier. Als Slovaakse international met Bundesliga ervaring. Tussen 2017 en 2025 in de eerste en de tweede Bundesliga gespeeld. De meeste tijd doorgebracht bij Borussia Mönchengladbach en HSV. En dan afgelopen seizoen een tijdje bij het Turkse Kayserispor gezeten. Nu op zijn 28e toch nog de ambitie om er in het Europese voetbal wat van te maken. Zo met een wel heel vroege voorzet. Curve is op zich best aardig, maar is Sommer onderweg. Want hij uiteindelijk telegeleid in de handen van Panamarchuk beland. Intussen is ook de mogelijke tegenstander, of de zekere tegenstander voor een van beide ploegen hier bekend geraakt. Want het is afgelopen tussen Levadia Tallinn uit Letland, of Estland liever, en Göteborg uit Zweden. Het zijn de Zweden die het hebben gehaald na verlengingen met 1-3. Göteborg vorig jaar vierde in Zweden, maar nu maar het nummer 13 in de vaderlandse competitie. Zou je denken, dat is een haalbare kaart. Dat denk je natuurlijk ook van dit LNZ te Cherkassy. Gent is reekshoofd, vandaar dus een op papier haalbare tegenstander. Dan is het over 1 week en over 2 weken een nieuw dubbelduel. En dan dus nog play-offs in de Conference League. A.k.a. 3 voorrondes overleven. Of een einde aan de Europese droom. Daar waar ja, een club als Gent toch thuis hoort met de ambities die het uitspreekt. Vorig seizoen dus, al een seizoentje zonder de loge. Met een goede voorzet, Vergara teruggelegd en dan kan Gore afdrukken. Maar reikt de bal niet ver. Een goal. Momentje van opwinding. Het geeft de Gentse burger moed. En het begon bij een actieve de loge hier in deze zone. Combineren nu met Araujo, kan door de beentjes. Araujo in de 16 en dan net op tijd de terugkeer. Van Passig. Opflakkering. Beter momentje. Van de thuisploeg. Geschilderde bal. En Vergara is een bewaker met moeite, maar wel kan afhouden. Ondanks truitje trek. Een schot van Gore op zijn dichtstbijzijnde verdediger. Ze voeren wat in hun schild. De bal een paar keer over het hoofd van deze Mohamed Ngom. Viel ook al op vorige week. Als verdediger neemt hij veel stilstaande fases voor zijn rekening. Geen erg zekere Panamarchuk. Uiteindelijk
via een schot nog het hoofd van Vergara. Toch een kans voor Gent. Indraaiende bal. Dat kan in principe gewoon klemmen. Scheert even het hoofd van die en hier dat van Vergara. Nu aan het scheren. Krijgt hem redelijk hard op het hoofd, waardoor hij er ook totaal geen richting meer in kan brengen. Want het was geen voorzet, maar een schot natuurlijk uit die tweede lijn. Burgess, soeverein, zodra het boven de 2 meter zich afspeelt. Verder niets nieuws onder de zon. En natuurlijk op sinds kort een landgenoot van ons, Christian Burgess. Want in het voorjaar is een aanvraag gedaan om Belgisch staatsburger te worden. En zo vertelde hij bij dat zoon, dat is in orde geraakt. Hij is dus in het bezit van een Belgisch paspoort naast dat van een Engels. En Mark van Bommel mocht hem gerust eens bellen, maar was realistisch genoeg om te zeggen dat dat niet meer ging gebeuren. Zijn thuisdebuut. Van de Buffalo die een leider moet worden, dat eigenlijk al is. Hier zelf 3 keer gespeeld. Of 6 keer liever. 3 keer gewonnen met Union en 3 keer gelijk gespeeld. Het doorzettingsvermogen van Goré. Dat uiteindelijk toch bestraft wordt. Eindigt met een klein trekfoutje. Raakt er niet meer voorbij. Dan is er even de handoplegging op de schouder van Kuzik. En zo gaan we rusten na een flauwe eerste helft van AA Gent. Het is dat er niet veel volk zit. En dat de fluitjes maar in de verte weer klinken. Maar anders zou het fluitconcert toch wat grotere allures aannemen. Vrees ik voor de mannen van Rick de Mil. Pas te weinig op vele vlakken. De betere kansen waren er voor de Oekraïners. Gent dat kon rijgen via Vergara en die. En een goede voorzet die bijna werd afgerond door Goré. Maar in het spel heel erg veel afval en misverstanden. En dan voel je aan alles dat het vroeg is in het seizoen. En dat het donderdag 30 juli is. Cherkassi mag best terugblikken op een goede eerste helft. Zij dus de beste kansen, plus heel wat afstandsschoten. 3-4-tal. En ook 50 kilometer verderop in Anderlecht ziet het er maar benard uit. Daar staat Hammarby op voorsprong met 0-1 tegen Anderlecht. In de heenwedstrijd werd het 1-1, dus een virtuele uitschakeling Europees voor Anderlecht. Nu al in de voorronde van de Europa League. Dus er moeten wat zeilen worden bijgezet, zowel in Gent als in Anderlecht. Want er nu al uitgaan, dat zou natuurlijk een blamage zijn. We gaan afwachten wat Rick de Mil doet in de rust. En dan zijn wij zo dadelijk bij u terug. Want tijdens de rust kan u genieten van een interview. Een deel van het interview dat we hadden met Christian Burgess. Tot zo.

Een valse start voorlopig voor AA Gent in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. De terugwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League. Het enige positieve aan die eerste helft waarin niets leek te lukken is dat het nog 0-0 staat. En dat dus alles nog mogelijk is om het in de derde voorronde op te nemen tegen het Zweedse Göteborg. En ja, het Gentse publiek krijgt waar het denk ik om smeekte. Of aan wie het toch het veldst dacht om hier wat aan te veranderen. Tim, of Tieve, de vlieger liever, die komt in de ploeg. Een Gentenaar pur sang, sinds zijn 9e al in het truitje van de Buffalo's. De revelatie natuurlijk ook aan het einde van vorig seizoen. En er werden toch wat vraagtekens geplaatst bij het feit dat hij zowel vorige week als ook vandaag op de bank moest starten. En nu komt hij er dus in. Nog eventjes samen met u ontdekken in wiens plek dat dan is. Maar het was natuurlijk duidelijk dat er iets moest veranderen. Want er zat heel weinig idee in het voetbal van Gent. En de paar voetballers die dan een idee hadden, die voerden dat zeer matig tot slecht uit. Er zat weinig voetballend vermogen in. Het enige kwam zowat van de loge. En een alweer bleke penis. Nee, die kon daar weinig aan verhelpen. En hij heeft dat al moeten bekopen. Zo horen we nu de bevestiging via de stadionomroeper. Opletten hoor. Daar was plots Max Dean aan het zweven. Na een tiental seconden in die tweede helft. Maar die Slovaakse international been is dus naar de kant. Dat is toch niet echt scoren in je eerste twee wedstrijden. Twee keer de eerste Gentenaar die naar de kant wordt gehaald. Kreeg dus nog maar eens het vertrouwen van Rick de Mil vandaag. Maar zat gewoon niet in de wedstrijd. Veel afval, veel verkeerde pas. En nu dus Tibre de Vlieger in zijn plek. En kijken ook hoe ze dat te gaan invullen. Wat dat betekent voor het takenpakket op het middenveld. In principe deze man als laagste. En nu twee jonge Belgen die de driehoek gaan vervolledigen. Oh, opletten, deze bal buitenkant voeten, de Lorge in de voeten van David lijkt me dat. Of is het Asinor? Nee, het is Asinor. En dan heeft Gent geluk dat Cherkassi weinig doet met de kansen die zich soms op een dienblaadje aandienen. Echt killers zijn het niet daarvoor in. Ze hebben de beste kansen gehad. Nu misschien met een afstandsschot afgeweken, dat is altijd gevaarlijk. Maar Roef was er wel gerust in. Volledig vrijstaande Ryabov op de kuit van Siebe van der Heijden en dus een corner. Dat is de eerste echte kans van helft nummer 2. Toch weer eentje voor de Oekraïners. Kusik met de corner. Wordt het onorthodox via Van der Heijden maar weggewerkt. En vindt dat de mogelijkheden zoekt op een counter. Met een Goré die ook geen goede eerste helft heeft gespeeld. Dat kunnen we eigenlijk van geen enkele Gentenaar behalve Davy Roef zeggen. Gent naar dit tweeluik trapte, dus in de ploeg. Twee maanden geleden was het. Toen befaamde interview met de Indianentooi op het hoofd, heeft dat een mooi plekje gegeven bij zijn man van de match trofee die hij in de playoffs verzamelde. En er was dus een ja, wat licht andere uitleg bij trainer en bij speler omwille van die basisplek. Deze man wees naar zijn fysiek. Ik vind ook dat hij nog wat meer constant in zijn spel moet kunnen leggen. Volgens Tibre de Vlieger zelf was het meer tactisch. Foutje intussen van een Ngonga. In tweede instantie komt hij nog even terecht op de enkel. Maar je weet natuurlijk wel wat je dan hebt als je hem inbrengt. Tibre de Vlieger. Wees
De man uit deze Gentse selectie met de op 1 na hoogste VO2 max. Dat zegt dus alles over zijn conditie, want dat vertelt hoeveel zuurstof je lichaam maximaal kan opnemen. Statistiek waar Hein van Haasbroek in zijn tijd bij Gent heel veel belang aan hechtte. Maar alleen Mohamed El Hadfaoui, jonge Belgische Marokkaan van 18, staat nog boven de vlieger op dat conditionele vlak. En is natuurlijk ook een man die scherp is in de recuperatie, net als deze Da Silva. Het enige werkpuntje, ons belangrijkste werkpunt, de productiviteit die omhoog mag. Dit kwam best wel aan bij Da Silva. Hier kreeg hij al eens een tik op de schenen en hier kreeg hij een serieuze kwak van een beer van een vent. En voorlopig houdt Nusa iets wat verrassend de kaarten op zak, want vorig seizoen in eigen land, hou je vast, in Kosovo in 25 wedstrijden 160 kaarten getrokken. Dat is een gemiddelde, een niet echt laag gemiddelde, van 6,4 kaarten per wedstrijd. Zijn record in september 12 keer geel in een wedstrijd tussen Dukajni en Lapi. Nu voor het eerst in zijn carrière een Belgische ploeg. Een wedstrijd van een Belgische ploeg een goede baan aan het leiden. En nog geen kaart. Cherkassi plooit wat terug. Gaan de echte machtsverhoudingen zich dan toch ook weer spiegelen op het veld? Zoals je dat zou mogen verwachten als je kijkt naar de intrinsieke kwaliteiten van de ploeg. De Lorze had wat inventiefs in gedachten. In één keer er voorbij dacht hij. Dat mislukte. Ingehouden tackle van de vlieger. En zo komt de Gentse defensie plots wel in het blootje te staan. En er is buitenspel gezien. Het scheelde niet veel, denk ik. Aan die opbouw. Want ze leken geen idee te hebben hoe ze aan het voetballen konden geraken. Vaak die lange bal. En dat bleek heel vaak toch niet de juiste keuze. Met een onervaren Josué Vergara. Van der Heijden. Die doorstond. Rauzo en Burgess, de laagste man, tot bij een goal. Hij de duurste aankoop bij Gent, voorlopig deze zomer. Rick de Mil hoopt dat die statistiek snel van de tabellen zal zijn, want wil er nog wel wat bij. Vooral een vervanger voor Skouras op de wingback, dan kan je niet gaan blijven voetballen met Gorré. In principe vroeg en kreeg hij ook wel de snelle transfers die nodig zijn om zo vroeg aan het seizoen te beginnen. Met onder meer deze goal op de borstkas van Max Dien. Nou wil hij wat gaan suggereren. Ja, suggereren, opeisen. Burgess. Ja, hij moet het afleggen op snelheid. Hij heeft natuurlijk altijd nog zijn compagnon, Siebe van der Heijden. De Union-connectie en niet alleen die, ook de connectie tussen de twee heren zelf. Koppeltjes, daar denken trainers in. Hier nog eens kijken, Max Dien wilde aannemen. En trapte dan eigenlijk gewoon op Murawski.

Araujo stopt met voetballen. Wil hem overtreding. Toch maar blijven opletten. Thiago. Want deze man mag weer zeer ver komen. En nog maar eens een afstandsschot. En Lopez da Silva die moest kiezen. Stond er alleen voor tegen twee man. Dat gaf dus de ruimte voor alweer een schot dat toch ook alweer niet binnen de drie palen eindigt. Kleine fluitjes te horen bij het naar binnen gaan bij de rust. Ja, maar was het in Anderlecht nog een pak erger. Daar is het zo goed als uitverkocht. En gingen ze met een 0-1 rusten. Intussen is de schade daar voorlopig wel hersteld. Die heeft Danilo Sican orde op zaken gesteld. Burgess met een koprol. Gent even met een maaltje minder in de achterhoede. En dat is net deze man natuurlijk. David die vrij kon inkoppen. Mag je ook al aan de oorsprong van de tuimelperten van Burgess. In elk geval Davy Roef. Die is niet in slaap gevallen. Ondanks die vele afstandsschoten. Die altijd toch een heid uit zijn buurt verdwijnen. Dus voor deze man betaald aan Grasshoppers. Via Letland, waar hij de titel pakte met Riga. Een halfjaartje Zwitserland. Waar hij tegen de degradatie vocht met Grasshoppers. Dan als een transfer versiert naar ons land. Dus zeker ook nog niet heel geroutineerd, ondanks zijn 26-jarige leeftijd. Roef probeert vaart te maken. Gorre. Een tikkel leek op de bal, maar uiteindelijk hebben ze allebei wat gevoeld aan de enkel. Zowel Kuzic als Gorre.

krijgt Gent aan het voetbal. Dit is een goede inspeelpas van Araujo. En een goal. Een klein beetje ruimte. Gent schuift met mondjesmaat op. Op een zeer behapbaar tempo voor Cherkassy. Ruimte is er centraal voor de Loorsen. Die kan dat gat in. Verkiest ervoor. Of verkiest om te blijven hangen. Araujo krijgt er een corner uit. Probeert het thuispubliek een beetje op te zwepen. Een beetje mee te krijgen in deze Europese missie. Want ze zijn al vanzelf kritisch ingesteld. Ze zijn al snel aan het neuten. Dan zal deze anderhalve wedstrijd tegen Cherkassy daar weinig goeds aan gedaan hebben. Momentenverkoop die gelijkaardig verloopt met vorig seizoen, zo horen we. Twee handen de lucht in bij Mohamed Ngom. Scherp aangesneden. Nu is dat Palamarchuk erbij. Weer niet klem. En een nieuwe corner. Goed aangesneden. Het is uiteindelijk zijn verdediger Oleg Gorin die kan wegkomen. Die wel een herkansing geeft aan Ngom. En natuurlijk uitkijken naar Christian Burgess. Wat zou het geven bij zijn thuisdebuut meteen kunnen scoren? Maar zo goed die eerste, zo slecht zijn herkansing.

Araújo. Minzame, vriendelijke Portugees. Geboren in Porto, geboetseerd bij Benfica. Met een voorzet. Bergara met het achterhoofd. Afvallende bal. Goré, die wel zijn schot wapende, maar niet tot schieten kwam. Duwe trekwerk. Tussen David en Da Silva. Jens Moussa lost het op met de glimlach. Weinig bewegingen, dus probeert de Lozo het ver en rechtstreeks naar Josué Vergara, deze man. In principe in een ander ritme aan het voetballen is. Het seizoen in Letland gestart in maart. Speelde 25 juni zijn laatste wedstrijd bij Auda. Verliet hen dan in het midden van het seizoen met 14 goals in 20 wedstrijden. En als topschutter van de Letse nummer 3. Hier zit misschien wel wat in. Ai. Hilario Goré. Het is toch echt ver beneden niveau. Nou, ook al geklungeld bij Cercassi. Een sterk opzittende de vlieger, daar zal hij wel punten mee scoren. Het leek me toch ook zuiver op de bal. En dan had Goré de ruimte, de opties. Maar alles behalve de uitvoering. Het is een niet zo fijne snaren halen het soms van zijn tomeloze inzet. En ook wel van zijn neus voor goals die hij heeft. Dat is moeilijker als je van zo laag moet komen. Want deze raakt die compleet verkeerd. Cercassi. Van op rechts. En een opdrijvende David. Ik weet niet helemaal zeker wat dat was. Zijn naam Assinor in beeld, maar het was wel degelijk de grote Cody David. Ja, cool. En dan al zo niet zonder risico, wel mooi uitgevoerd. Een vlieger naar een goal. Hier. Goré niet gevonden. Daar is Essener van aan de zijlijn. Goal, we willen niet te veel tijd gunnen. Wel nog inwerpen voor LNZ. Zo heet het lokale landbouwbedrijf. Dat eigenaar is van Cercassi. Gespecialiseerd in zaden. Maar kunnen ze oogsten vandaag? Dat is de grote vraag bij hun eerste Europese avontuur. Dan kwam het wel plots heel dichtbij. Van der Heijden deed net genoeg. Binnen de grenzen van het toelaatbare, zegt Moussa en zeggen zijn assistenten. Ruimte op de tegenaanval. Max Dien. Eentje er voorbij. Overstapje. En nu dan niet te veel vaart eruit halen. Toch alle 11 Oekraïners terug. Engel, wie voor zich? Vlieger en een inschuivende Van der Heijden. Tot bij Araújo. Beetje steun natuurlijk welkom als je tegen twee man staat. Baltempo al een beetje de hoogte in. Maar het is nog iets te braaf, de keuzes. Dit is wel goed werk van Goré. En dan kwam die een fractie van een seconde te laat. Overtreding op Essener. Van Christian Burgess. Geen bal, alleen maar man. Goeie lange bal. In de voeten van Kuzik. Een uitstekende voorzet hoor. En dan zie je twee
hunkerende voetjes tippen naar voren uitsteken. Geen van beiden komt eraan en dat is maar goed ook voor Gent. Overtreding nu in het voordeel van Gent. En dan nog Yakubu die een bal wegtrapt na het fluitsignaal.

0: Matthias de Longe minder aanwezig.
1: En in de Heemitsen.
0: En ook Jens Nusa.
1: Leert Christian Burgess kennen. Wil hem graag wat korter houden. Burgess nu on the loose in de 16. Goede kopbal was dat. Stevige kopslag. Behoorlijk wat kracht in. Het was Siebe van der Heijden. Het was ver van de goal. Dus alles behalve een gemaakte doelpunt. Maar wel een goede kans. We schrijven hem op. Want de hoop doet leven. Geen overtreding op David. En aan het rollenbol. Tijd begint nog niet echt te dringen. Maar 25 minuten. En we gaan naar verlengingen. Dat kan Gent toch missen als kiespijn. Over 10 dagen de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen KV Mechelen. Dan naar La Louvière en thuis tegen OH Leuven in principe. Gelden er dan weinig excuses voor die eerste 3 wedstrijden. Nadien is het wel al tegen Club Brugge. Max die met de goede baltoets krijgt terug van de vlieger. Araujo. De neus naar voren. Vroege voorzitter, maar daar is alleen Vergara. Die zit stevig in de tang daar achterin. Het is moeilijk voor hem om de lijn door te trekken van vorige week. Toen hij misschien ook wel meer had dan Kanka. Die meer verdedigers naar zich toe zocht. Nu hij de grote, sterke man. Dan heeft hij het moeilijk. Door Rick de Mil. Half fluisterend, want durf het niet goed uitspreken. Maar toch, getipt als revelatie van dit seizoen. Is nog maar. Dus afgelopen zaterdag 19 geworden. 1,96 meter. Moeilijk van de bal te zetten, zagen we een week geleden. Vandaag loopt het minder op wieltjes. Maakt die kennis met een stel stevige Oekraïense beren daarachterin. Gorin en Muravski. Allebei ook richting de 1,90 meter aan tickets. Scherp ingegrepen van een kom en dan bijna Max Dien. Grote kans aan Gent van de publieksmennen. Max Dien. Klein kansje in de eerste en grote kans in de tweede helft. En kom rook zijn kans. Speelt zuiver de bal in. Tot bij Dien. En dan een schot wegdraaiend. Goeie meter zal het zijn voor de kooi van Palamarchuk. Een wissel. David eruit. Miki Tishin erin. Arthur Miki Tishin. Flankaanvaller. Ook wel gebruikt als spits. Dus dan zal hij wel gewoon komen te staan. Het is in de heenwedstrijd dus de eerste invaller voor Cherkassy. En ook hij nog maar aan zijn eerste maanden bezig bij zijn nieuwe club. 1 keer gescoord in het voorjaar. Ibrahima Cissé wordt de volgende nieuwe pion van de Mil. Want dus geen Kanga. Vroege voorzitter. Van der Heijden opgepikt. Door Muravski. Vergara, ja, hier moeten zich kunnen zetten. Goeie balverovering, handen op elkaar op de bank van Gent. En dan loopt het toch weer te gemakkelijk verkeerd. Is Goré een pak te laat. Balvoordeel gegeven door Nusa. Yakubu. Wat krijgen we zo richting het slot? Wie toont de meeste drang om het af te maken in de reguliere speeltijd? zou je in principe verwachten van AA Gent. Zij de grotere ploeg, zij de thuisploeg ook. Kunnen ze toch niet maken. Sowieso niet om er vandaag uit te liggen. In hun eerste Europese tweeluik. Vorig seizoen voor het eerst in 7 seizoenen niet in de Europese groepsfase geraakt. Dat is geleden van 2018-2019 en het was zelfs 2 seizoenen op een rij toe. Want het seizoen ervoor ook. De kans is dus reëel dat ze voor het eerst sinds toen 2 seizoenen op een rij niet op een Europese leagueface geraken. Josue Vergara. Kopje toch naar beneden. Ander gevoel dan vorige week. Deel van het leerproces. De kennismaking met zijn nieuwe thuisfans niet zoals gehoopt. En Ibrahima Cissé. Zo pril. Hij nog is als voetballer. Als mens is ook nog maar 18. Zo geliefd natuurlijk hier in Gent. 12 wedstrijden vorig seizoen gespeeld. 1 goal tegen KV Mechelen hier bij een droomdebuut. En dan waren er de tranen voor zijn ouders. Allebei kort geleden overleden. Een diepe conga in principe. Hij heeft dus al mooie dingen laten zien. Verschillende Europese clubs en competities. Zijn hem op het spoor. Gent heeft er een prijs van 15 miljoen euro opgeplakt. Dat zou dan toch afschrikkend moeten werken als je het meegrijpt. Een man die nog maar net zijn eerste profmaanden achter de rug heeft. Lyon, Paris FC, Bournemouth, allemaal geïnteresseerd. Zo lazen. En dit is wel een lekkere binnenkomer voor Ibrahima Cissé. Corner AA Gent. En de vlam wat in de pan. Minuut 72, erg lang. Heeft AA Gent ook niet meer om het te flikken binnen de 90 minuten. In de tank bij Mouravski. En hij raakt hier niet helemaal voorbij. En dat had misschien wel een overtreding kunnen zijn van de Oekraïense aanvoerder. Vanaf de rechterkant Tibor de Vlieger bij de hoekschopvlak. Strak over de grond. Tot bij de Lorze. Alert de Oekraïners meteen 2 man er naartoe. Dat is een bal die lang onderweg is van de Lorze. De Vlieger, kleine duw voor de ogen van de vierde scheidsrechter. Nikitishin uit evenwicht.

Met het slotkwartier in zicht lijken ze toch wakker te schieten bij de Gantoise. De bal kampeert niet zo lang meer bij de voeten die het passeert. Lopez vrijstaan naar Araujo. En dan moet hij de juiste man uitkiezen. Zoekt die in de strafschop. En krijgt hij hem niet van James Musa. Iets te zeer gesolliciteerd lijkt het dan van Max Dien. Controle te ver van de voet. En dan was zijn enige vluchtweg nog. Klein duikje. Of daar lijkt het dan toch op. In het oordeel van Musa. Afwachten wat de herhaling ons vertelt. De Lorze, allebei zijn spitsen diep lopend. Cissé krijgt hem met wat geluk voor de voet. Bijna kon hij uithalen. Hij is na een schot van aan de rand van de 16. En voor het eerst deze wedstrijd mengen de Gentse fans zich. Voelen ze dat het eigenlijk kan. Goeie voorzet. Cissé, de armen net op tijd teruggetrokken of de aanval werd afgefloten. Cherkassi heeft wel de ruimte op rechts. Passig. Op veilig spelen. Niet alle Gentenaren terug. Op links bij Denis Kuzik. Tweevoetige sterspeler in principe. Begonnen aan zijn zesde seizoen. Als prof. Larry Ngoré, die zit toch niet in de wedstrijd, hoor, als u het mij vraagt. Araujo hield hem deze keer laag op de verrassing. En dan zoekt Max Dien het contact. Is het juist beoordeeld door de Kosovaarse scheidsrechter. Er is ook geen VAR. Maar die hoefde hier zeker niet voor tussen te komen, mocht hij er zijn geweest. Hoekschop, Cherkassi en Nusa heeft alweer wat gezien. Niet dat Bigo Goré nog veel speelminuten gegut zullen worden vanavond. Hier in elk geval de hoekschop. Slotkwartier is ingegaan, scherp aangesneden, tweede zone. En dan nog eens op de wilde boef erin smijten. Dan is het toch alle hens aan het dek. En Gom houdt hij zijn eigen paniekerige schot nog binnen. Cissé kan zich doorzetten. Ook een stevige jongen. Er was een kopslag. Roman Didik. En dan duurde het lang. Voor de rust terugkeerde achterin. Was er deze goal. Goed gewerkt van Team de Vlieger. Zuiver op de bal. Goede invalbeurt toch. Op die manier zich in de ploeg aan het knokken. In principe haal je er dan wel wat creativiteit af. Het is meer het stokpaardje van Laszlo Benes dan van de Vlieger. Maar Slovaakse international die moet zich nog wat aanpassen aan de nieuwe ploeg. Voorzet tot bij Cissé. Hij raakt zijn schot een hand. Het leek de Senegalees toch even aan te geven bij deze man. Hij kreeg veel tijd. Bigo Goré koos er Cissé uit. Was het via de schoot, denk ik. En niet via de hand van Goré. Hoekschop A-agent. Deze keer de Lorze.
De vlieger ging kort. De Lorze smijt hem rechtstreeks voor de pot. Maar op de vuisten van Palamurchuk, die maar niet durft te klemmen. Dan Marchuk. 35 zijn hele leven actief in Oekraïne. Dus het is niet dat hij op die leeftijd zijn stijl nog gaat veranderen. Maar dat heeft afgelopen seizoen best wel zijn vrucht afgeworpen. In de Oekraïnse Premier League. Strafste defensie van de Oekraïnse competitie. 17 tegengoals in 30 wedstrijden. Dus ze spelen zeker niet tegen het grote niets, dit Gent. Maar toch, als je er de marktwaardes even naast legt. Alleen dat al is een hemelsbreed verschil. Kuzik is de Oekraïnse speler met de hoogste marktwaarde, 2 miljoen. Bij Gent zijn er 16 met een marktwaarde van 2 miljoen of meer. Ze spelen met hun hart in hun Europese debuutcampagne. Dat was mooi om te zien.

Onrustig, de assistent van Rick de Mild sinds dit seizoen. De vrienden vanuit het Zwarte Land, vanuit Charleroi, weer herenigd. 81ste minuut, de laatste 10 minuten. Het ziet er naar uit dat we veel voetbal gaan krijgen voor ons geld. En Nusa, die roept wel graag, is wat mannen bij zich.

is wel uitstekend werk. En dan ook nog een schot, maar het is een afzwaaier. Hij krijgt hem niet gekruld. Gennady passig. In een hupje en een wip voorbij de Loorze en Araujo. Die alweer aan het zaniken ging. Maar deze Oekraïner stomde door. En vond bijna de netten.

Kadri en Sonkel. Creativiteit en snelheid. Iedereen kan er natuurlijk wel naar het kleinste gaatje nog iets maken. Sonkel is niet meteen de aanvaller bij wie het vertrouwen overloopt. Een bal waar niemand tegenaan loopt. Naar Rauzen. Hoe gaan ze hier in godsnaam een goal gescoord krijgen? Er zijn meer dan 170 minuten aan het voetballen. Zonder trillende netten. Een goal. Op zijn manier. Met een streep die een paar meter ernaast eindigt. Vandaar de dubbele wissel. Om het toch nog naar zich toe te trekken. Matthias de Lorge eraf. Zijn nummer 17. De lucht in. En ook Max Dien. Dan hebben ze nog één wissel achterhand. In de verlengingen komt er daar natuurlijk nog één bij. Afwachten of hij, net als zijn vader, Europa ingaat. Papa Peter, als teammanager bij STVV, al een zekerheid. En mag zien wat hij zo na zijn avond kunnen zijn. Vooral bij dat schot in de tweede helft. Maar verder was het toch ook een moeilijke avond voor hem.

Ibrahima Cissé, veel goede wil. Echt wel om zich te tonen. Geen terugspeelbal. Ook al wil een deel van het Gentse publiek dat wel. Beetje chaos, beetje desorganisatie misschien. Een man als Momodou Sonko daar wel van profiteren. Eerste actie, ja, duurt niet lang. Door Hugo Vetlessen van Club Brugge bestempeld als

onverwachte revelatie van dit seizoen. Dat is toch straf, want... Tja, Mamadou Sonko. Een kat heeft 9 levens. Hij heeft er 10, denk ik, is al meerdere keren door verschillende mensen bij Gent toch iets of wat opzij geschoven, afgeschreven. Maar hij blijft terugkomen, duikt telkens weer op. Dat is natuurlijk ook de recordaanwinst. 7 miljoen werd ervoor betaald en daar willen ze waarschijnlijk nog wel een som van recupereren. Maar in 2,5 jaar Gent niet te vaak gescoord. Laatste december 2024.

Engel. Van drie. Kom maar, moeilijk mee, Chris. En zo is ook deze aanval alweer kort leven beschoren.

Nog een paar minuten voor AA Gent om die Oekraïense dam te breken. Ze zijn al niet echt verwend, de Gentse thuisfans, het afgelopen seizoen. 4 op 15 hier in de play-offs. Maar 2 goals in 5 matchen. Dat is de reguliere competitie. Ja, uitschieters. Een fel gevierd punt tegen Club Brugge. Mooie zegens tegen Standaard in de jubileumweek en tegen Anderlecht. Het is toch al een tijd niet meer wat Gent lang heeft kunnen zijn. Overtreding in hun voordeel nog.

Leonardo da Silva. Een van de weinigen die een gezamenlijk verleden heeft met Christian Burgess. Maakte zijn debuut op zijn 16e, de Portugees, bij Peterborough. In Engeland, in de lagere reeksen. En liep toen ook in de Christian Burgess rond. Goed, een vrijstaande man bediend. Kadri naar de vlieger. En Goré, één man bij zich. Een tweede die aansluit. En een infiltrerende de vlieger. Gevaarlijk dit. Goré moet gaan afdrukken. En werd hij dan gehinderd? Werd hij nog geraakt? Was daar contact op die rechtertip? Nusa fluit niet. Dus dan is die hoop ook al zeer snel gaan vliegen. Zo zonder VAR. Diepgang bij de vlieger. Goeie actie. En dan een teruglegger van Van der Heijden. Ook goed gezien. Op basis van dit beeld is het moeilijk om te zeggen of er daar iets verkeerd loopt bij Goré. Ik heb niet de indruk. Kusic voorbij Kadri. Maar 2 minuten extra tijd. Nee, we gaan gewoon naar verlenging. Er hangt ook absoluut geen goal in de lucht. Langs geen van beide kanten. Kunnen we niet meteen naar de strafschoppen gaan? Kan er iemand bellen met Seferin? Die heeft misschien wel wat anders aan zijn hoofd. Of is het toch nog niet gedaan? Of toch meteen gedaan, moet ik eigenlijk zeggen. Davy Roef, goed plat. Grote kans wel voor Cherkassen. Enige man die er consequent, consistent heeft gestaan over de 2 wedstrijden, deze Davy Roef. De Buffalo van vorig seizoen. Minzame kapitein, veel woorden, of veel daden natuurlijk, weinig woorden. De meest ervaren ook op het vlak van Europese wedstrijden, zijn 55ste. Burgess, een beetje daarachter. Kadri in de 16, dribbelen en zich dan verslikken. Nog een wanhoopspoging met zijn linker.

goede loopactie. En dan werd Burgess gemakkelijk uitgekapt. Op snelheid, op de korte meters. Ja, dan weet je dat hij het moeilijk kan krijgen. Beetje frustratie ook bij deze Araujo. Bij alweer een aanval die spaak loopt.

Burgessen. De fluit al naar de mond. Laat toch nog verder voetballen. Dat is opvallend. Estino. Burgess zorgt ervoor dat we toch naar verlengingen gaan. Ook al is hij het daar niet mee eens. Kijk wat gevloek op de scheidsrechter. Maar agent. En NNZ Cherkassy, allebei te zwak. Dat is het. Om afstand te nemen van elkaar. En dus mogen we ze nog eens twee keer een kwartier aan het werk zien. Een groot cadeau is dat niet meteen. Maar de winnaar moet er wel degelijk komen. Göteborg zal ondertussen ook de livestream hebben aangeknipt. Hij hoeft voorlopig niet te veel schrik te hebben van wie hier vanavond gaat doorstoten. Goree voorlopig nog altijd op het veld. In principe Gent nu dus twee verlengingen of twee extra wissels. Nog achter de hand. Eentje extra, twee in totaal. Wat Gent niet is gelukt. Lukte wel in Anderlecht. Zij staan met 3-1 voor tegen Hammarby. Die gaan zich dus plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League. Onvrede bij Burgess. Dat was vooral frustratie. Opgebouwd door de prestatie van zijn eigen ploeg. Van volle stadions. Bij Atletico Madrid. En Bayern München. Naar harken om te overleven in de Conference League tegen een Europese debutant. Vorige week in een leeg stadion. Nagenoeg leeg in het Poolse blok. Is het thuisdebuut? Nee, dat is voorlopig ook niet de gedroomde wedstrijd geworden.

laatste twee keer dat AA Gent nog verlengingen moest spelen op het Europese toneel liep het wel goed af. 2024-2025 tegen Silkeborg. Wonnen ze uiteindelijk met 3-2. En over twee wedstrijden gezien met 5-4. Dat zal nu niet meer lukken. En twee seizoenen eerder, 22-23. Ging het naar strafschoppen. Wonnen ze met 5-3 op penalties van Karabach. En ook toen 0-0 over twee wedstrijden. De beslissende penalty save van Davy Roef. Tegen Silkeborg was het Omri Gandelman met de beslissende goal nog in de verlenging. Tijd voor de dragende spelers bij AA Gent om op te staan. Tja, wie heb je nog? Kadri en Sonko die zijn er al ingekomen. Omba, El Hadfaoui, nog jongens die op de bank zitten. Een kern die zeker niet overloopt van de kwaliteit, of een bank bedoel ik eigenlijk. Ascotti en Volkaert zitten daar ook nog bij. En die hoop je als Gentenaar alleen maar te moeten inbrengen bij het verdedigen van een mogelijke voorsprong. Ook Jens Nouza moet maken dat hij het dus fysiek rondkrijgt vanavond. Net als zijn Kosovaarse assistent. Nog een laatste keer. De koppen bij elkaar steken, het is te zeggen. Als we naar strafschoppen gaan, zullen we dat beeld nog wel eens zien. Strafschoppen, dat zijn ze in elk geval gewend hier in Gent. Twee maanden geleden liep dat nog zeer goed af. Met een helder rol voor Tibor de Vlieger. Die zijn plekje wel lijkt te veroveren, toch? Ik zie Benes over 10 dagen niet meteen aan de aftrap verschijnen tegen KV Mechelen hier in eigen huis. Voilà, we zijn begonnen aan de verlengingen tussen AA Gent en LNZ Cherkassy. Nog eens herhalen. Opgericht in 2006 pas. Cherkassy. Een puber. In het profcircuit een baby. Sinds 2020 nog maar een profclub. 2021. Van vierde naar derde klasse. Eén seizoen in de tweede klasse. En net het derde seizoen. Eerste klasse achter de rug. Vice-kampioen. Achter Shakhtar Donetsk. En dus het beste resultaat uit de clubgeschiedenis. De nationale ploeg van Oekraïne, die was er niet bij. Op de wereldbeker. Die droom stierf in de halve finale van de play-offs tegen Zweden. Maar geen Oekraïnse internationals, zelfs niet bij de Oekraïnse nummer 2. Een paar belofte internationals, dat wel. Maar niemand die zich op dit moment A-international mag noemen. Past zich niet voorbij Araujo.

dus niet meer met veel idee. Dat gevoel krijgen we toch. Het is een combinatie van verschillende factoren natuurlijk voor het matige voetbal van Gent. Het is nog vroeg in het seizoen, maar misschien sterkte toch ook wel de zaak van Rick de Mil. In zijn vraag naar versterking. Burgess moet aan het lopen. Hij is blij dat hij contact heeft, maar stapt dan toch te gemakkelijk over de bal. 6,5 miljoen euro uitgegeven aan Agent. Kleine 3 dus aan een goal. 2,5 ook aan Vergara. Meer dan 1 miljoen aan die Benes. En 12 miljoen, bijna dubbel dus, in het laadje gekregen. Skoras, 6 miljoen euro opgeleverd. Een onverwachte meevaller. En ook een Kotto, die eigenlijk nooit op het voorplan verscheen in Gent. Daar is er nog 4 miljoen euro voor van Reims. En Jokota, hetzelfde verhaal voor hem. 2 miljoen. Sissé kon zich bijna doorzetten. Beetje onstuimig en dus op de voeten van Gorin. Gelepeld balletje. Dan goed naar zijn hand gezet. En Gorin, die rook het gevaar. Maar een vervanger voor Skouras, dat moet er zeker nog bij op de wingback. De Mil zou ook nog een spits willen, maar dan moet toch ofwel Mokhtar Diop of een van de andere jongens toch nog vertrekken, zou je denken. Er zou interesse zijn in Arnold Vula van Beerschot. Als je een jackpot krijgt voor Cissé, waarom niet? Nog een vervanger halen. Verder mannen die weg zijn, ja, Nourio na een paar seizoenen en Sawibi ook nooit op de voorgrond. Arsioka, Duverne en Hong wel. Drie basisspelers toch, maar allebei terug naar hun moederclub. Einde aan de huurperiode. Gens Nusa heeft zijn fluit gevonden. En demonstreert dat. Davy Roef en een goal. Goeie wedstrijd toch van de aanvoerder van Cherkassy daarachterin. Nazari Murawski. Zijn eerste Europese ervaring. Zoals voor velen hier. Er moet er eentje op de bank zitten. Die echt wel kan meespreken als het gaat over Europese matchen. Maar dus een uitzondering. Teddy Kara, Omanes, vallende middenvelder. 20 Europese voorrondewedstrijden. Maar nooit verder geraakt. Nooit in de groepsfase. Vooral Conference League. En ook twee in de Champions League ooit.

Chris Burgess sokt naar voren. Wat een nieuwe corner voor A-Gent, minuut 97. Abdelkar Kadri. Wat een verhalen van Amarchuk. Weer maar één vuist. Nog eens droppen richting de tweede paal. Sissé geraakt er niet vol bij. Kadri knokt zich goed terug. Loopt zich nou wel recht in het gewoel. En dat is gevaarlijk inleveren. Laatste man is Araujo. Essener moet hem wel in leven houden. Dat is moeilijk. De vlieger. Een vertreding toch van Jens Noes. En Burgess. Een paar jaar geleden nog erbij in de eerste Europese campagne van Union. Europa League. En een kwartfinale meteen. Maar eruit tegen Bayer Leverkusen. Momodou Sonko. Onzichtbare invalbeurt voorlopig. Goed, tot bij een goal. Moet nu gaan terugleggen. En er loopt niemand, geen enkele spits, om binnen te tikken. En ze werd zomaar pandklaar geserveerd. Ibrahima Cissé had ervoor gekozen om af te haken. En niemand die bijsloot. Minuut 99. Staan ze maar met z'n drieën in het strafschopgebied. Eentje levert af. De andere is Araujo, één spits. En die maakt een andere keuze.

principe van rijden. En bij Cercassi blijven ze toch de moed vinden om Gent hoog te gaan storen. Dat heeft een grote deel van de wedstrijd parten gespeeld. No nonsense, Burgess. Een balverlies van Cissé naar voren. Didik meegeven met passie. Goeie voorzet, al een paar keer hier laten zien met die linker. Afvallende bal. Momentum. Het even dreigt te kantelen naar de bezoekers. Gewoon voetbalduel. Sonko wint het. Geeft een moeilijke bal hoor voor Ibrahima Cissé. Botsend. En steeds weer die vervelende Mouravski. Tegen je lijf geplakt. Opperste concentratie. Hier een fopduik van Gorin.

Curtis. Goeie bal tussendoor. Binnendoor bij Sonko. Araujo met twee mannen voor zich. Dribbelt zich er voorbij. Gaat naar zijn rechter. Deze moet hij afmaken. Maar is natuurlijk niet de man die gemakkelijk scoort. Maar de zee ging daar plots open. En dan was er toch nog in allerlaatste instantie één Oekraïner die aan het tackelen ging. Hier lag het plots helemaal open. En dan is het via die deksels Murawski dat het maar een corner is. Dat is een bovenrug, denk ik. Is de wanhoop nabij. De corner die daarop volgt, K3. Koppen halfslachtig van een goal die naar de knie tast. Voetballen verder met Sonko. Gewoon overeind gekrabbeld. De Oekraïnse lijn een beetje opgeschoven. Wat chaos. Maar ze geraken er niet opnieuw. Is het dan een kramp? Dat zou zeker kunnen. Dat is natuurlijk ook niet onlogisch. Die moet gewisseld worden, zo geven ze aan. Tiental dagen na zijn eerste trainingen stond hij al voor het eerst in de ploeg. Deze Mohamed Tengom. Geboren in Dakar, hoofdstad van Senegal. En een week later gaat hij na 102 minuten de wedstrijd moeten staken. Matthijs Volkaert. Evenveel waard dus als de duurste speler uit de hele selectie. Van Cherkassy. Met alle respect natuurlijk voor een man die zijn weg heeft geknokt. Zich een weg heeft gebaand van de turnzaal. Via de Champions Playoffs naar Europees voetbal. Vorige week zijn debuut. Met een korte invalbeurt. Deze keer toch minstens een 20-tal minuten. En dan moet je natuurlijk ook wel aan die strafschoppen gaan denken. Geen Kanga erbij. De vaste strafschopnemer die, dat moet gezegd, ook wel een paar belangrijke 11 meters miste afgelopen seizoen. De vlieger natuurlijk, de vaste voet. De Lorge is er ook al af. Wie laat hier nog geen trappen? K3. Hoogstwaarschijnlijk wel. Ze hebben nog wel even. Kleine 20 minuten. Teken aan voor de allergrootste kans. Niet alleen in de verlenging, ik denk ook gewoon in de hele tweede helft. Maar plots mag het leer voor zo wat mindere rechter. En dat hielp niet. De vlieger en Araujo. Weer zo'n banaanbal deze keer. Een wat bedorven banaan. Weggewerkt. En naar zich toe gezogen. Leonardo da Silva. Passie, symbool van die Oekraïense onverzettelijkheid. Gent. Een goede minuut. Een kleine minuut of twee. Weer volledig Matthijs Volkaert erbij. Daar rechts centraal achterin. 1 minuutje erbij. Nog zo'n volbloed Gentenaar. Volkaert samen met deze de vlieger. En natuurlijk Matthijs Samoise. De bewakers van het Gentse DNA.

deze manier gingen we nooit scoren. Dus goed dat het tijd is voor die tweede verlenging. Terwijl er nog een mannetje klaar staat. Van Ponomariov. Meteen verder voetballen. Probeert Jensen Ouza te suggereren. Heel veel spelers gehoorzamen er niet. Nee, iedereen gaat gewoon naar de kant. Proberen ze stevast. De scheidsrechter. Op dat moment heb je dat gezag niet. Nog twee slokken drinken, dat ja, zal nog wel mogen zeker. Geen drankpauzes dus. In onze eigen competitie komend seizoen. Ook de mond bedekken mag. Maar natuurlijk wel een race, een andere wijziging. Vooral om het tijdrekken tegen te gaan. Mark Essener, ook een einde aan zijn wedstrijd. Al een tijd geleden aan die van zijn medespits Cody David. Nu komt Danilo Kravchuk erbij. 2 minuten ingevallen vorige week. En nu nog een kwartiertje en misschien wel een strafschop. Een paar jaar geleden topschutter nog in de Oekraïnse tweede klasse. In totaal 24 keer gescoord in 42 matchen. Op het tweede niveau daar. Een van de velen die zijn eerste seizoen bij Circassie achter de rug heeft. En dus ook veel spelers. Totaal 7 als we deze en vorige zomer meerekenen. Die zijn overgekomen van Rukl Lviv. Dat was de ex-ploeg van Vitali Ponomariov, trainer van Circassie. Die sinds juni vorig jaar aan het roer staat. Bescheiden spelerscarrière. En dan sloeg hij een heel opvallend parcours in. Was hij van 2002 tot 2010 grensrechter. En vanaf 2015 is hij zich volledig gaan toeleggen op het trainersvak in eigen land. Maar stel me dan voor dat hij niet te snel gaat zaniken over de scheidsrechters. Of ben ik daar dan een beetje naïef in? Ik weet het niet. Goeie actie dit van Kadri. Voorbij eentje, niet voorbij twee. Een doel erop, zeggen die van Circassie, maar Kadri neemt hem snel en loopt al richting cornervlag. Daar mag de VAR dus ook voor ingrijpen, mocht dit geen corner zijn. En het is duidelijk en snel te zien. Dan mogen ze in België, net als op het WK, dus deze hoekschop annuleren en er een doeltrap van maken. Daar komt Kadri, eerste zone niet voorbij. Vallende bal. Slecht geraakt door Sonko. Engel. Nee, die is er natuurlijk af, excuus. Hier de vlieger. En deze man is Lopez da Silva. Araújo. Het is Gent dat het meest nadrukkelijk op zoek gaat. Hier in eigen huis. Naar die beslissende goal. Oh, zomaar inleveren. Deze kan wel eens zeer duur worden. Maar wat doet Sonko ermee? De arme wijk, tja. Dan moet je wel een van je twee ploegmans gaan aanspelen. Kadri komt een stevige blok tegen met Yakubu. Sonko, foutje herstellen of niet? Ja, een corner toch? Wat onvrede. Van Passig. Club Meubilair. De meeste wedstrijden in de geschiedenis van Circassie. Maar wel nog maar zijn 95ste. Sinds de zomer van 2023. 3 competitiematchen gemist in 3 seizoenen. Abdel Kadri. Retour naar het Gulden Sporenstadion dit seizoen.
een echte voltreffer is zijn transfer. Zijn stap hogerop nog niet geweest. Zijn corners zijn dat ook niet. Vloeiend dan maar. K3. Nee, toch een nieuwe corner. Beetje steun vanuit de omringende thuisvakken. Krijgen ze iets om voor te juichen. Voor het eerst dit seizoen. Ze hebben al wat moeten doorstaan. ...200 minuten nu. Zonder doelpunt gezien. Deze man had al weg van Marten de Roon, maar het is hem natuurlijk niet. Andri Kitella zien we klaarstaan. Terwijl we eerst deze actie gaan volgen. Sokko voor de goal. Cissé, misschien kwam hij wel beter voor Van der Heijden. En ook Thalys Brenner, een Braziliaan. Die vorige week zijn debuut maakte bij Cherkassy. 20-tal minuten mocht invallen. En die komt dus van Broek Lviv. Een van de velen. Een wereldreiziger. Speelt van de Braziliaanse derde klasse over de Finse eerste klasse waar hij de beker pakte. Tot vorig seizoen de titel in Japan. De rechtse man hier, Braziliaan. En de andere, Andri Kitella, maakt zijn debuut. Net nieuw na twee seizoenen. U raadt het intussen wel, denk ik. Broek Lviv. Jonge rechtsback die erin komt. Artur Ryabov. Creatieve man op het middenveld eruit. Daar is Brenner de Paula. Een voetbalnaam om u tegen te zeggen. En ook passig. Goede wedstrijd vond ik. Voor die Gennady passig. Gent moet het diep gaan zoeken. Zeer diep. In een tweede voorronde van een Conference League. Het zou heel erg sneu zijn toch ook voor het Belgische voetbal om nu al de eerste afvaller te krijgen Europees. Anderzijds heeft elk nadeel zijn voordelen in. Zou dat wel wat meer frisheid en scherpte tijdens het Jubilee Pro League seizoen kunnen betekenen. Zover zijn we nog lang niet. Ruimte voor Kuzik dichtgelopen en dan een uitweg gezocht. Ja, nog even wegtikken. Van Danilo Kravtchuk. Met zijn beide benen in de buitenspel valt. De vlieger kruipt achter de bal naar zijn rechter.

gaan ze weinig zieltjes mee winnen, dit AA Gent. Met deze voetbalavond en die van vorige week. Vond hij een goede bal, maar ook niet te gemakkelijk voor Sonko. Dat was een stuit in.

Wie staat op en beheerst de kunst van het scoren? Dennis Nusa, die doet niet mee. Maar raakte wel even de bal. Eko, een goede bal. Sarkassi tussen de lijnen. Dan is er best wat ruimte en moet Araujo toch maar opletten. Met die por in de 16 had ook wel wat vooral bal. Buitenspel. Meteen aangegeven door deze man. Het is allemaal weinig soeps. Ook langs de kant van Sarkassi. Er is de 90 minuten. Zou ik hen het voordeel geven op punten? In de tweede helft. Of in de verlengingen liever. Botsen ze zo stilaan toch ook op hun limiet. En dat zegt eigenlijk veel. Dat Gent het hier dan toch wel moeilijk tegen heeft in minuut 115. Maar als er eentje op zoek gaat, het meeste op zoek gaat, is het wel Gent. Maar veel vinden ze niet. Eén keer Araujo. Kruisbal van Volkaert, die heeft hij wel in zijn voeten. Goeie actie op links. Zo hebben we het niet te vaak gezien vanavond. Loopt vrij snel verkeerd bij Kadri. Goed setje van Tibre de Vlieger. Het mag van Nusa. En Volkaert helemaal alleen op avontuur. Dan moet er nu een voorzet komen. Komt die ook graag niet voorbij de eerste zone. Opgepikt door Tibre de Vlieger. Wild schot over. En naast. Miste dan de beheersing op het moment van de waarheid. Dan kan er een vloek bovenop. Iets meer luciditeit om misschien nog eens te kappen. Had gepast. Ach, het is niet logisch. Het is niet onlogisch liever als je op die bal gaat trappen. Goré zit met krampen, maar waar dan juist? Nummer 9 gaat erin komen bij Sarkassi. Of Sarkassi, excuus. Maar intussen even aan het lezen. Want het nummer 9 is van Yegor Tverdoklip. Aanvallende middenvelder, wat hangende spits. En bij Gent nog Sek. El Hadji Sek, nummer 59. Voor een mankende Goré. Het zuur in zijn spieren. En voor El Hadji Sek, niet zijn debuut. Dat kennen hij wel in zijn vorige, of in de vorige thuismatch van Gent. Tegen Genk, 2 maanden geleden een kwartiertje ingevallen. Goed werk van Cissé, ondanks een stevige opknelling. Maar nee, we gaan er niet komen op deze manier. Moeten we blij zijn dat er zoiets bestaat als penalties. Maar er dan toch ballen tegen de netten geschoten zullen worden, zo mogelijk hopen.

overtreding op de actieve type de vlieger van Yakubu. Burgess, kleine reality check voor hem toch. Mouravski verslikt zich even. Dit is een geweldige splijt en de pas daar is die jonge Sek. Stel je voor, grote kans nog voor hem. In de laatste minuten. Eerste baltoetsen van die jongeling. De hoek werd plots heel erg scherp. Hoekschop aan Gent. Als ze het nog op de natuurlijke manier willen gaan doen, zal het nu echt wel moeten gaan gebeuren. Voor de voeten van Volkaert en dan Burgess net niet voor zijn eerste. De twee centrale verdedigers, allebei nog met de kans van de wedstrijd. En de derde probeert ook nog zijn geluk. Dat lukt niet. K3. Uithalen maar. Grote mogelijkheid, slecht verdedigen bij Cherkassy. Een eerst Volkaert, volledig vol hard. Goeie save en dan Burgess maar half. 120 minuten, die zitten erop. En dan krijgen we ongetwijfeld een goede penalty trapper erin. Met Yegor Tverdoklip. Eén minuutje extra tijd toch, maar dat is voor de bühne. Dat is nergens meer voor nodig. Nu eens kijken naar die reuzenkans van Cissé. Met zijn rechter werd het dan nog moeilijk. Palamarchuk verkleinde zijn hoek goed. Oh, Davy Roef die zomaar geel heeft gekregen. Het is het oog van de camera's ontgaan en ons dus ook. En dat verwacht je niet snel bij hem. Tijdrekken zal het niet zijn geweest. Nu loopt Burgess ook nog eventjes aan tegen het Tverdoklip, denk ik.

Het is tegen Danilo Kravtsjuk. Enfin, nog één bal van Davy Roef de lucht in. Richting de Gentse hemel. En daar mogen ze naar gaan bidden, naar die voetbalhemel. Want alles wijst op strafschoppen. Tenzij bij de allerlaatste bal dat hij dan plots goed gaat vallen. Na 210 minuten voetballen. Nee, we moeten naar de strafschopstip. Dat alleen al levert de Gentenaren een fluitconcert op. En een frons van Rick de Mil. Die zijn ploeg niet heeft zien scoren. Alweer niet, andermaal niet. Er waren nog twee grote kansen in de verlengingen van zijn verdedigers. Van Araujo en van Volkaert en Burgess in één en dezelfde fase. Van der Heijden kan nog een beetje gaan reclameren. Maar zou zich nu toch beter gaan focussen op wat er echt toe doet. Want het lot van AA Gent hangt aan een zijden draadje. Het Europese overleven ziet er benard uit. Het kan zomaar voorbij zijn of voor het begonnen is. Gent heeft natuurlijk wel het vertrouwen van op de strafschopstip. Wees maar zeker dat ze daar nu nog eens naar zullen verwijzen. 2 maanden geleden tegen Racing Genk. Zo raakten ze hier. En won het met 6-5 na strafschop. De vorige penaltycampagne op Europees vlak liep dat ook goed af. Karabach en Davy Roef met een helder rol. En wie de 5 strafschoppennemers? Dicht bij elkaar. Wie voelt zich geroepen? Wie duidt ik aan? Je hebt natuurlijk met Davy Roef een specialist in huis. Sommigen zagen hem zelfs op de wereldbeker daarvoor. Rudy Garcia heeft gekke dingen gedaan, want daar was hij niet toe in staat. Zo gek zou het zelfs niet geweest zijn natuurlijk. Maar wie zet je nu nog op dat lijst? Heeft Araujo daar nog het koele hoofd voor? Kadri, dat lijkt me een zekerheidje. De Vlieger ook. Zo'n jonge Cissé, 18. Opletten dat je niet de August de Wannemaker wordt van Racing Genk. Maar bon, de penalties moeten getrapt worden. Je moet je verantwoordelijkheid nemen en dan kan je nu eenmaal missen. Thijssen is vrij snel beslecht. Dat zou een snel einde zijn van zijn Europese avontuur. Het begon ooit voor hem. Nota bene in Oekraïne. Hij verving bij Club Brugge een zieke Philippe Clément in het Europese tweeluik in de Europa League. Met Dynamo Kiev in Kiev en thuis tegen Brugge. Werd toen uitgeschakeld. En een jaar geleden was er met Charleroi precies deze voorronde, de tweede voor de Conference League. En ook daar moest hij het toneel verlaten. Nog nooit in een Europese groepsfase geraakt. En nu is het nog maar de vraag of dat gaat lukken.

Een aanvoer dus. Moravski en Roef. Twee mannen op niveau vanavond. Dat is het minste dat je wel kan zeggen. En geel dus voor Davy Roef. Dus je moet opletten dat hij niet wat gaat uitdagen bij die penaltyreeks. Maar dat zien we hem ook niet meteen doen.

collectie. Palamarchuk, doelman van Cherkassy, stopte 11 van de 40 liever strafschoppen in zijn carrière. Dat is 1 op 4. Dat is geen kwaad gemiddelde. En als je kijkt naar Davy Roef, die zat het afgelopen seizoen in de Jubilee Pro League aan 2 op 4. Dat is dus 50% bij zijn laatste 4 strafschoppen.

over zijn hele carrière. Zit hij aan 14 op 46 strafschoppen, Davy Roef. Dat is bijna een derde en dus nog iets beter dan onze conculega Palamarchuk. De namen in de hand met de penalty richtingen. Een helderrol is hem natuurlijk niet vreemd. Davy Roef. En het zou wat zijn voor hem.

Thaddeus Brenner is de eerste die mag gaan trappen. Dat is dus die Braziliaanse Columbus. Die de halve wereld al heeft gezien. 28. Vorig seizoen een half seizoentje bij Roek Lviv gespeeld. 1 goal gemaakt. En dat was er eentje van op de stip. Dit kan zijn allereerste worden voor zijn nieuwe werkgever. Vorige week zijn debuut. Nu ook ingevallen. En kijken wat hij met zijn eerste doet. Fluitconcertje. En lang wachten van Thaddeus Brenner. Getrippel. Net als Roef. En binnenschieten. Hoog en droog. 1-0 voor Cherkassy. En geen verhaal natuurlijk. Voor Davy Roef. En daar is hij onhoudbaar. Abdelkar Kadri, de stylist. De man met de beste voetjes, zo zou je toch kunnen denken, in de kern van AA Gent. Trapt er geen tegen Racing Genk. Mag nu gaan aanleggen voor een belangrijke, voor de 1-1. Tegenover Palamarczuk, cool gebleven. En de andere kant uitgestuurd, 1-1. Ze zijn het scoren dan toch niet verleerd. Kijkend naar de doelman, niet meer naar de bal. En zodra hij vertrokken is, nog helder genoeg kunnen nadenken.

de rechterkant van Davy Roef. Geen onhoudbare bal. Maar hij kiest de goede hoek. En strekt zich dan ook nog een beetje extra uit. Voilà, dat is al de eerste. De blik, de vastberadenheid vertelt veel. Gaat die Gent er nog maar eens doorsleuren voor de zoveelste keer in zijn carrière. De vlieger mag de bal alvast zelf gaan halen van Palamarchuk. Tibere Vlieger scoorde de strafschop tegen Racing Genk. In de 120ste minuut en nadien ook in de strafschoppenreeks is eigenlijk de man die ervoor zorgde dat Gent überhaupt kans maakt op Europees voetbal. Dat het hier vanavond staat, dat het vorige week in het Poolse blok stond te voetballen. Maar scoren is o zo moeilijk. Viel wel goed in. En mag dat nu gaan bekronen. Korte aanloop tegenover Palamarchuk. Tibere Vlieger knalt hem overtuigend binnen. 2-1. Voor Agen.

Nog eens trippelen. En zo zit hij aan 6 op 6 in zijn profcarrière. 4 bij Jong Gent. Of 3 bij Jong Gent liever. En nu 3 ook bij de eerste ploeg. Van een specialist gesproken. Dat is een zekerheidje. Zowel K3 als de vlieger. Danilo Kraftzoek nu tegenover Davy Roef. Oh! Een slang aan het kijken. En bijna zat Davy Roef nog in de juiste hoek. Maar het staat 2-2. Als Gent niet meer mist, dan stoten ze door. Davy Roef gaat hem zelf afgeven aan Leonardo da Silva. Hoorde niet tot de 5 die scoorde tegen Racing Genk. Scoorde nog maar 1 keer voor Gent liever. En al 2 keer tegen het eigen doel. Deze keer moet hij voorbij. Palamarks, een goede penalty. Met overtuiging getrapt. Niet de beste hoogte. Want Palamarsuk lag ook in de juiste hoek. Maar er zat kracht achter. En hij ging echt wel richting het zijnetje. Mooi getrapt. Feilloos rapport voorlopig voor de Gantoise van op de stip. Dat zorgt ook voor vertrouwen natuurlijk. Nog een beetje bijstuderen. Beetje bijspijkeren. Wie komt er aangelopen? 3-2 de tussenstand.

Dan komt de strafschop van Dennis Kuzik. En hij trapt hem tegen de lat. Davy Roef moest deze keer niet te veel doen. Maar hij trapt hem tegen de lat en dan ziet het er heel slecht uit. Dennis Kuzik schuift half weg, zo lijkt het. Met zijn steunbeen. Pakt de binnenkant voet, maar te hoog. Niet zoals zijn eerste ploeggenoot hem trapte. En het kan gedaan zijn. Momo Sonko kan AA Gent naar de volgende ronde schieten. Daar komt hij. Hij trapt hem binnen. Het is voorbij. AA Gent heeft afgezien. En het hing aan een zijden draadje. Het lot in Europa. Maar ze stoten wel degelijk door naar de derde voorronde in de Conference League. In 210 minuten konden ze niet scoren tegen de Oekraïense nummer 2. Maar van op de stip lukte dat uitermate goed. 4-4. K3, de vlieger, Da Silva. En ook Momoru Sonko. En dan is het eigenlijk geen verhaal. Maar zijn de zenuwen toch een pak beter te baas dan de Oekraïense debutant op het Europese toneel. Voor wie het sprookje hier dus eindigt. En natuurlijk mag hij weer heel wat pluimen op zijn hoed steken. Davy Roef zorgt er mede voor dat AA Gent volgende week aan de bak mag tegen het Zweedse Göteborg. En ook de week na.

nog terug mag. De Conference League, de groepsfase, toch weer een stapje dichterbij. Maar dan zal het toch een pak beter moeten. Bedankt dat u erbij was en graag tot de volgende keer. Bye bye.

0: Opnieuw welkom in het Astrid Park, uitverkocht voor de eerste thuiswedstrijd van Anderlecht dit seizoen. De terugwedstrijd in de tweede ronde, of de voorronde moet ik zeggen, van de Europa League. Vandaag is de tegenstander, net als vorige week uiteraard, Hammarby uit Stockholm. Vorige week 1-1 gespeeld. Dat resultaat van vorige week kunnen we eigenlijk vergeten. Vandaag is het gewoon erop of eronder. In 90 minuten, in 120 minuten, desnoods na strafschoppen. Maar één ding is duidelijk. Anderlecht wil die kater van vorig jaar, wanneer het ook tegen een Zweedse ploeg onderuit ging, toen tegen Hekken. Dat mag dit jaar niet opnieuw gebeuren. Met een nieuwe coach, met een nieuwe ploeg, met een nieuwe technisch directeur. Alles is nagenoeg nieuw. Alleen het stadion is nog hetzelfde. En de kleuren paars-wit, die zijn gebleven. Anderlecht zonder Saliba, zonder Camara, die het duidelijk warm heeft in de spelerstunnel. Een graad of 8,29 is het nog in Brussel. Heel veel supporters uit Stockholm meegekomen. Ook het uitvak helemaal vol. Het zijn luide supporters. Dat heeft Anderlecht vorige week kunnen ondervinden. Ze kregen achteraf nog de pluim van hun coach, omdat zij hun rol speelden als 12e man. Dat verwaart Vitor Bruno ook. Vuurwerk voor de allereerste keer Anderlecht in het seizoen 2026-2027 in eigen huis. Hammarby in de tweede surf. Het geel-zwart, niet het groen-wit. Anderlecht speelt in het paars-wit, of wat had u gedacht? De Blok Noor, al 12 jaar daar. De harde kern aan de overzijde. De Southleaders doen het zonder spandoek. Maar ook zij vol en vol achter de ploeg. Ludwig Augustinsson is een Zweed. Mag het tegen zijn landgenoten opnemen. De hartjes naar de geliefde. Hij is klaar voor deze Anderlecht tegen Hammarby. Majet, vorige week smeerde hij een gele kaart aan bij Augustinsson. Daardoor ging hij vroeg naar de kant. Moesten een DI al opdraven. Het is echt gewoon de bedoeling dat Augustinsson in principe de wedstrijden toch veel langer voor zijn rekening zal nemen. Dus een speler om in de gaten te houden, de Irakees Majet. Vorige week af en toe dreigend, zeker niet een hele wedstrijd lang. Eriksson, de man die vorig jaar wist te scoren in de toegevoegde tijd in Charleroi. Hij noemde het nog altijd zijn hoogtepunt in zijn voetbalcarrière. Wij kijken nog eens naar de opstelling van Anderlecht. Gilles de Wilde, wat valt jou daarbij op?
1: Ja, we hebben het er net al besproken, hè, Floris. Ambrose is de nieuwe man in plaats van de geschorste Saliba. Die gaat als aanvallende middenvelder fungeren. En hopelijk kan hij de statistieken een beetje opkrikken in vergelijking met die van zijn vorige club. En voor de rest, ja, de twee jonge flanken, Onyaseke en Gakana, die de voorkeur krijgen nog altijd op ja, zowel De Greef als Stroeikens, als Svetkovic, als ja, andere gevestigde namen, zal ik maar zeggen, waar deze man uiteindelijk niet naar gekeken heeft of niet naar kijkt op dit moment of in deze fase. En dus gewoon afgaat op wat hij ziet op training en op die manier dan zijn ploeg vastlegt.
0: Dit is de Servische scheidsrechter. Vorigenavond zag u even in beeld Danilo Nikolic. Geen ervaren man. Nog maar 6 Europese matchen gefloten. Waarvan 1 van Club Brugge, weliswaar in de Youth League. Dit zijn de 11 van Hammarby. Zij worden gecoacht door Hendrik Rietström. Die zag u daarnet ook even in beeld. Anderlecht in de zogenaamde tweede shirt. Dit jaar het wit, de tweede shirt. Een verwijzing naar 1976. 50 jaar geleden toen Anderlecht de Europa Cup 2 won. Hier op de, niet zo ver vandaan, in het IJsselstadion, ze uiteindelijk van West Ham. De TOS met Danilo Nikolic. Kozemans wint alvast de TOS. Laat dat een voorbode zijn voor de rest van de wedstrijd. Kana is de man die het woord mag nemen tijdens de wedstrijd. Nu weet het alleen de kapitein in principe die iets mag zeggen tegen de scheidsrechter. De opstelling bij Hammarby, nagenoeg dezelfde opstelling als vorige week. We krijgen de Nederlandse Surinamer ex-Anderlecht ook Warmer Haan in doel. Dan krijgen we achterin Persson, Winter, Eriksson en Skoglund. Een middenveld met z'n drieën, Tekkie en Karlsson als de twee verdedigende middenvelders, zeg maar. En dan krijgen we Johansson, Schalhas als vervanger van kapitein Bezara, die vandaag op de bank moet zitten. Ja, Jules?
1: Nee, het valt op gewoon, vind ik, dat twee nummer 10's eigenlijk vervangen worden. Hè. Saliba speelde ook als meest vooruitgeschoven middenvelder vorige week. En Bessara deed dat bij Hammarby. Vandaag twee nieuwe namen op die posities. Voor de rest identiek dezelfde opstelling. Spiegelbeeld, want allebei in een 4-3-3, zullen we maar zeggen.
0: Of een 4-2-3-1.
1: Ja, dat is hoe je bekijkt.
0: Ja,
1: dus kijken wat het wordt. Anderlecht begon goed aan die wedstrijd in Hammarby. Alleen kon ze dan niet een hele wedstrijd doortrekken en daardoor in offensief opzicht misschien toch wel nog wat tekort gekomen. Vandaag in deze eerste thuiswedstrijd toch wel een kans om zich te tonen, zeker die jonge gasten.
0: Valt op, Gilles, het publiek heeft gezien.
1: Ja, het feit dat je hier een vol huis krijgt meteen, wetende wat er al de laatste jaren gebeurd is op Anderlecht, is toch wel een teken dat de mensen er weer op een positieve manier naar kijken en dat ze de ploeg toch wel zeker in het begin van deze competitie of voor de competitie, in het begin van deze Europese campagne, toch wel het voordeel van de twijfel geven en hopen dat het deze keer wel goed uitraait.
0: Zijn er aan begonnen. Hammerby klaar om die bal links naar voren te trappen en dat doet Warner aan op zoek voor het eerst naar Abraham. Wordt niet gevonden. Afvallende bal is wel voor Hammerby en dan uiteindelijk Gakkone ertussen. Mamare. De eerste keer misschien een Gakkana. Ligt het fysiek af tegen Pressel. En dan Gakkone. Even hoog houden. En dan is het uiteindelijk toch Hammerby dat dan een aanval begint. Mamare. Ja, een Gakkana. Vorige week in de eerste helft liet hij het verdedigende werk eigenlijk voor een groot stuk aan Mamare over. Zal misschien ook wel wat richtlijn hebben gekregen om daar zijn verdedigende taak wat meer te doen. Want Mamare in de eerste helft af en toe echt last met Lint en met Persson. Hier is Lint. Gaat voorbij Biancone. Abraham. Paulus Abraham. Meteen inspelen. Daar is Majet. Majet naar zijn linker. Zoekt ruimte maar. Het centrum pot en pot dicht. Lint. Lint komt naar binnen. Logisch kappen. Mamar trapt erin. De voorzet van Lint. Tweede paal. Daar is uiteindelijk Skoglund. Maar die komt niet bij een bal. Anderlecht krijgt de bal voorlopig ook niet weg. Misschien nu wel. Met een Gakkana. Het publiek zet zich er meteen achter. Jansana.
1: Goed getemporiseerd van een Gakkana die daar geen opties zag vooraan en dus de bal bijhield. Uiteindelijk Lansana terug achteruit en dan Anderlecht weer van achteruit beginnen opbouwen. Ik moet wel zeggen dat het niet in de voorbeschouwing is, zegt Floris, maar de twee centrale verdedigers niet een meer dan degelijk indruk achter in die eerste wedstrijd.
0: Nou, twee echt stevige, Fransen zijn het, maar het zijn wel twee stevige verdedigers. Iets wat Anderlecht meer dan kan gebruiken, want hier is meteen een eerste shot tegen de paal en in de neming is het wel raar. Abraham kijkt naar de vlag, die blijft beneden. En zo Hammerby, na nog geen twee minuten op voorsprong. Paulus Abraham, die vorige week niet altijd even trefzeker was, profiteert hier van al die bal tegen de paal.
1: Kijken of er buitenspel is uiteraard, maar de manier waarop ze daar tussen geraakt, tussen die lijntjes, is net iets te makkelijk te noemen. Hier deze bal centraal, te makkelijk. Niemand die hem oppikt.
0: Ja, je zag Petro, die voelde het gevaar en wilde naar binnen komen, maar wordt eigenlijk een blok gezet.
1: Ja, maar kijk, deze pas centrale wordt niet opgepikt. Abraham, en op die manier is hij degene die aanspeelbaar is. Kaatst, trap op de paal en hij volgt goed.
0: Geen buitenspel.
1: Niet buitenspel, inderdaad. En dus een koekje van eigen deeg, zullen we maar zeggen. Want daar waar Anderlecht in de heenwedstrijd heel vroeg op voorsprong kwam, is het nu hetzelfde geval voor Hammerby hier op Anderlecht.
0: Nou, nu zal Anderlecht in tegenstelling vorige week echt wel iets moeten tonen, ook in aanvallend opzicht. Maar een positieve statistiek voor Anderlecht. Hammerby slikt dit seizoen gemiddeld één doelpunt per wedstrijd. Dus zeker niet de koningen van de clean sheets.
1: Nee, maar zeker niet het begin dat je...
0: Nee, absoluut niet.
1: ...waar je op hoopte.
0: Het is nu niet dat het stadion is stilgevallen. Dat zou ook kunnen. Maar dat is niet het geval. De reactie van Ambros. De eerste keer hij aan de bal. Kana. Kana. Ziet de ruimte bij Augustinsson. Durft die pas niet te geven. Die zag Johansson loeren om die bal er tussenuit te halen. Augustinsson. Onyaseke er naartoe. Opgevangen door Skoglund. Probeert die bal naar de uitgang te begeleiden. Goed werk van Onyaseke.
1: Van de schouder getrokken van zijn tegenstander. Maar een misverstandje in het begin van de fase met Onyaseke en Augustinsson. Maakt de vooractie, komt in de bal. Augustinsson verwacht dat die paas dan daar komt. Maar uiteindelijk is het een lange bal. En moest Onyaseke veel meters goed maken. En dat ten koste van een foutje hier aan die arm getrokken.
0: Even arm over de schouders leggen. En flink trekken. Dat geeft wel aan. Blijven knokken. Heeft ook een EK-finale gespeeld afgelopen zomer met de Belgische U21. De Belgische verloor van Italië.
1: Ja, het eerste duel hier afgefloten op Lansana, die duwfout.
0: Biancone laat het over aan Petro.
1: Ja, gelukkig, als hij dan al valt, die tegengoal, is het na twee minuten. En kan er nog een hele wedstrijd iets rechtgezet worden.
0: Persson. Karlsson bolt zich aan. Persson neemt daar flink de tijd en dan geeft de scheidsrechter aan. Begint hij te tellen. Geeft
1: dit,
0: fout op.
1: Dit was toch een duurfout.
0: En je gaat ook voorbij Petro. Uiteindelijk maar om het gevaar te keren. Jankone. Ambros te kort. Daar zit Abraham tussen. Tekkie. En dan Jan Samer. Anderlecht heeft het voorlopig lastig om de bal in de ploeg te houden. En elkaar te vinden.
1: Ja, omdat er genoeg druk is van Hammerby. Op alle mogelijke posities op het veld om die bal zo snel mogelijk te heroveren.
0: Budget.

0: Carlsson, tikje achteruit. Dat bij Eriksson. En dan Skoglund. Ja, dit is te makkelijk. Waarop tikje kan inschrijven.
1: Anders al een paar keer niet voldoende in die recuperatie. Schijnverdediger. Iets scherper, iets agressiever moet hij zijn als hij de bal wil heroveren.
0: Bal lag niet stil. Dus moet de doeltrap opnieuw genomen worden. Ja, Kone vraagt zich af, is dat dan wel allemaal nodig? Komt de voortvloeiendheid van het voetbal niet in goede. Ook Bianconi nu weer naar de Servische scheidsrechter. Kijk, dan krijg je dit. Wij wilden gewoon voetballen. Al kun je de scheidsrechter het niet kwalijk nemen. De bal lag niet stil. En ja, Seke.
1: Dat doen ze ook wel goed. Hè. Iedere keer proberen zo hoog mogelijk bij het uitvoetballen van Koosmans daarnet samen met zijn verdedigers. Proberen die druk zo hoog mogelijk dat Koosmans bijna wordt verplicht om die lange bal te trappen. Omdat je weet dat je natuurlijk met weinig gestalte zit daar vooraan met Onyaseke en Gakana. Enkel Sikan is degene die een beetje die bal zou kunnen bijhouden of in de lucht kunnen winnen, die was.
0: Onyaseke, mooie combinatie met Jansana. Weer naar buiten, Onyaseke. Skoglund er naartoe. Even wachten op de steun van Augustinsson. Meteen van kant wisselen, daar is Mamar. Persson, noodgedwongen in de hoekschop.
1: Goed gedaan van Onyaseke. Niet twijfelen, gewoon proberen te dopen in die 16. Een beetje chaos creëren.
0: De eerste hoekschop uit de wedstrijd. Ambros neemt hij voor zijn rekening. Hier komt hij in swinger. Gaat in de tweede zone. Augustinsson raakt niet vol.
1: Ja, wel een hoekschop. Vertrok goed. Alleen wordt hij net geraakt bij het koppen. En daardoor van richting veranderd. Maar goed aangesneden, dat wel van Ambros.
0: Het zal gehamerd zijn bij Hammerby. De standaard situaties. Ze slikken niet zo gek veel goals. Oké, eentje per wedstrijd. Op zich valt dat wel mee, maar een groot stuk daarvan op standaard situaties.
1: Terwijl ze eigenlijk vandaag, zeker tegen Anderlecht, toch wel een beetje in het voordeel zijn wat betreft de gestalte.
0: Nou, Eriksson en Winter, die hebben hun gelijk eigenlijk niet aan de kant van Anderlecht qua gestalte. Anderlecht maakt zich op voor de uitswinger. Hier is hij. En dan kopballetje van Bianconi. Meer dan wat dreiging niet. Maar Anderlecht laat zien dat het meer voetbalt.
1: Vast is aan de fase ben je eigenlijk afhankelijk van Bianconi en Pietro. Pietro, hier zie je trouwens nog eens die goede voorzet van Onyaseke richting de tweede paal. Mamar die goed opduikt. En dan het zeker voor het onzeker.
0: Haan. Ja, dit doet Ambros wel goed. Even doorjagen op Haan. En het levert uiteindelijk balbezit op voor Anderlecht. Inwerp met Mamar. Bianconi. De lijnrichter twijfelde over wie die bal was.
1: Ah, liet het over aan de scheidsrechter.
0: Waarom zijn ze met drie? Warner Haan. Carlsson weer achteruit. Zoeken. Vooral niet overhaast bij Hammerby. Winter. En dan de kantwissel. In de rug van Augustinsson is er altijd Majet. Bal is te ver.
1: Nochtans goed gedaan. Hoor. Goeie crosspaas. Alles zat hier op die rechterkant. En dan meteen wisselen richting de andere kant van Anderlecht, de linkerkant.
0: Jansana.
1: Dit zijn verschrikkelijk moeilijke ballen.
0: Ja, die kant stond eigenlijk ook al een beetje geparkeerd.
1: Ja, maar goed, wat moet hij doen? Hij staat daar in een positie waar hij onmogelijk de bal kan eigenlijk bijhouden. In een duel waar je als verdediger altijd het voordeel hebt.
0: Waar moet je dan als centrale aanvaller of diepe spits niet naar een zone komen?
1: Nee,
0: waar
1: maar
0: die bal
1: het, zijn niet
0: komt?
1: Alleen, het is niet alleen de spits. Het zijn de jongens die daaronder hangen, afhaken. Die moeten aanspeelbaar zijn. Die waren te weinig aanspeelbaar, waardoor ja, Hammerby die goede druk uitoefent en verplicht om Anderlecht die lange bal te trappen.
0: Koosmans ruimte op de linkerflank. En dan is die bal wel lang onderweg en niet goed van Colin Kolzemans.

0: sprinten. Iedere keer als die bal naar Eriksson gaat, dat is het sein voor Ambrose om vol te gaan jagen. De Winter laten ze liever aan de bal bij Anderlecht. Eriksson. Skoglund. En dan volle druk van Onyaseke. Inwerpen voor Hammarby. Winter. Sikan gaat ook even doorjagen. Ambrose doet dat ook. Ja, dan moet er toch iemand van het middenveld voorschuiven, zodat Sikan op Winter druk kan zetten.
1: Het heeft geen nut als je dat dan doet als aanvaller en de rest volgt niet.
0: Daar kwamen ze eigenlijk één iemand tekort om Hammarby volledig vast te zetten. Even kijken, waar is die Hoonsson? In zijn rug, inspelen tot bij een Gakana. Met een versnelling, houdt de bal wel binnen. Ambrose. Mooie eerste beweging en dan onder druk van Abraham de bal tot bij een Gakana. Petro. Gakana en zo. Nu toch wat langer balbezit voor Anderlecht op de helft van Hammarby. Spelen dik 10 minuten. Na 2 minuten was het al prijs voor Hammarby. Eerste goed schot kwam terug van de paal. En Abraham trapte binnen. Ze zien eigenlijk een beetje wachten op kansen. Was er even dreiging met een hoekschop van Anderlecht. Jan Kone. Jansana. Jansana probeert Mamar te lanceren.
1: Die had in eerste instantie al moeten komen. Niet dat tikje centraal. Hij had meteen moeten richting Mamar. Net als in de heenwedstrijd zie je vaak een Gakana naar binnen knijpen. Daardoor de ruimte, heel de boulevard openmaken voor Mamar, die er dan induikt. Ja, en dan moet die paas meteen komen.
0: Nou, hier stonden de twee spitsen van Anderlecht eigenlijk te hoog. Waar ze makkelijk om speelt. En dan meteen de lange bal richting Majet. Augustinsson moet opletten. Die is daar ook voor het zekere. Zelfs nog een goede bal. Goede inspanning van Kana. En nu Erik Jansana. Twijfelde, houdt het dan kort. Met combinatie met Onyaseke. Petro. Achter Mamar gespeeld. Daardoor stokt tempo een beetje. Ruimte bij Augustinsson. Durft Biancone niet aan. Petro. Sikan. Biancone. Dit is goed. Biancone. Mamar opgevangen. Augustinsson gaat. Skoglund kan hem wegkoppen. En nu is Augustinsson uit positie. En kan het gevaarlijk worden. Hammarby heeft de tijd. Doet het gewoon rustig aan. Gaat het zeker niet forceren. Zij staan op voorsprong. We hopen misschien op een goede counter. Een fout van Anderlecht.
1: Ja, zij proberen natuurlijk Anderlecht uit hun tent te lokken. En daardoor wat ruimte weg te geven achteraan.
0: En Jaseke te laat in dat duel. Tekkie. Persson. Weer tot bij Tekkie. Diepgang bij Karlsson. Abraham tussen de benen van Jansana. Skoglund schuift door. Lind. Abraham kiest positie. Lind gaat trappen. Geen krul in die bal. Daardoor gaat hij ruim naast.
1: Maar weer de manier waarop hij tot stand komt daar centraal op het middenveld. Wordt hij volledig...
0: Het is dit duel.
1: Dit gaat gewoon veel te makkelijk. Twee spelers van Anderlecht die op... Een paar meter worden uitgetikt, veel te snel. En dan Lint, ja, met een goede actie naar binnen. Gelukkig voor Anderlecht krult die bal inderdaad niet naar binnen.
0: Nu wel opletten voor de tegenprik, want Anderlecht is op weg naar de overzijde. We gaan nog eens kijken naar dat schot van Lint. Maar tempo weer gestokt. Jansana.
1: Goed geprobeerd, goed gedaan van Mamar. Alleen komt de passie van Kanner.
0: gaan staan. Hè? Augustinsson. Ja, zeker. Als ik ook niet weet. Het is een jongen van 17. Dat gewoon hard. Ja. Niet overdreven. Zeker geen kaak. Maar wel iedere keer die duels fysiek aanpakken.
1: Ja. Iedere keer heel kort op. Hem geen tijd of ruimte geven om die bal goed te kunnen aannemen en iets te proberen.
0: Maar. Nou, de 1-2 had gekund. Maar Ngakana kiest voor het centrum met Jansana. Augustinsson, nu kan hij meters nemen. Onyaseke, twee man voor zijn neus. Johansson, die kapt die makkelijk uit. Onyaseke met de voorzet en dan het hoofd van Tekki.
1: De bezetting voor de goal is er, maar de gestalte is er niet. Dat is vaak het probleem bij Anderlecht. Je probeert wel op die manier aan een kans te komen met die voorzet, maar alleen vind je daar amper iemand.
0: Nu opletten. Voorlid. Biancone ruimt de slechte pas van Petro eigenlijk op. En dan meteen naar voren, even weg is weg. En dan moet Sikander achteraan. Die voelt het onzinnige van zijn actie in. Misschien ook wel verrassend dat hij opnieuw mag starten, Sikander. Want op zijn doelpunt na, vroeg in de wedstrijd, eigenlijk niet gezien vorige week in Stockholm. Majet. Dan is het vooral een nerveuze wedstrijd. Dan is het wachten op meer kansen. Twee voor Namarbi, één ging binnen.
1: Anderlecht moet proberen dwingend te zijn in dit soort momenten. Hè, waar Hammerby van achteruit gewoon de bal rustig kan rondtikken. Zij hoeven inderdaad het spel niet te maken. Zij staan 1-0 voor.
0: Majet. Vlot voorbij. Onyaseke. Augustinsson wacht en zo op zijn overtal gecreëerd. Skoglund met de voorzet. Daar is Abraham. De deur dicht gedaan door Biancone.
1: Goed gelezen van Biancone.
0: Ook makkelijk. Nu ze toch die overtal creëren op de flank. Augustinsson wint het duel. Nu de omschakeling van Anderlecht.
1: Nou, voor zover ik het na 20 minuten kan inschatten, lijkt Ambros me een beetje hetzelfde diepen als Lansana. De handelingssnelheid ligt niet al te hoog.
0: Biancone ziet de ruimte bij Onyaseke. Ambros gaat diep. Krijgt daar goed ruimte voor Jansana. Jansana gaat voorbij Winter. Licht contact gaat even liggen. Dat duurde vooral de bal te ver. En koos dan maar om te gaan liggen in de hoop een vrije trap mee te krijgen.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, Saliba er niet bij is, moet Jansana natuurlijk net iets mee proberen diepgang te creëren.
0: Eriksson. Kana even doorjagen bij Johansson. Foutje in het voordeel van Hammerby.
1: Oh, maar dan komt hij blijkbaar toe op de eerste fout van Kana. Of hoe zit het dan?
0: Ja, vermoed van wel. Dat is toch wel... Je zou denken, het voordeel is wel gegeven.
1: Wait and see, maar dan toch het balverlies en dan komt hij...
0: Ach ja. Linter.

0: Blind wordt is weggestuurd. Biancone vangt hem op. Victor Lint tussen de benen van Biancone. Al lost de Fransman het wel op. Maar. Een klein foutje van Abraham. Maar Victor Bruno die wil eigenlijk hoog met veel volk druk gaan zetten. Nu gebeurde dat niet, waar er alleen die twee spitsen worden makkelijk omspeeld. En op die manier creëert...
1: Nee, het gebeurt niet met de hele ploeg. En als er maar een paar jongens dat doen en de rest van de ploeg haakt af, dan krijg je altijd ruimte tussen de lijnen of in de rug. Dus...
0: Er moet echt wel naar gekeken worden.
1: Ja, ofwel moet je dat als collectief met de hele ploeg gaan doen, want anders heeft het geen zin.
0: De Greef is zich samen met Cvetkovic aan het opwarmen. Sikan. Ja, dat is een bal die niet aan kan komen. Lint. Meteen inspelen tot bij Abraham. Kan de bal niet controleren. En dan zo rustig tot bij Kozemans. Biancone lanceert Onyaseke. Geen cadeau.
1: Dat is geen... Nee, dat is tegen beter weten in.
0: Petro, heel even op de schoen getrapt door Abraham. De schoen is alweer aan. Petro. En hij overgekomen van Elche. Daar ook gewoon best wel zijn wedstrijden gespeeld. En speelde dus ook de grote wedstrijden tegen Real Madrid, tegen Barcelona. Dus heeft wel wat ervaring. Ook daarvoor in de Ligue 1. Wat staat Sikan daar nu eigenlijk te doen? Leek even aanstalten te maken om te gaan jagen en stond dan gewoon bijna schouder aan schouder met Ambros. Een beetje zoeken naar automatisme.
1: Kijk, hij gaat dan jagen nu en dan beseft hij dat de rest van de ploeg blijft hangen. Ja, dan heeft het weinig zin.
0: Persson, terug tot bij Tekki. Ruimte aan de overzijde. Carlson. Ik kreeg daar de steun van Persson voor de veiligheid. Toch maar terug tot bij Tekki. Eriksson. Even mee inschuiven. Abraham. Die zich tegenstelling van vorige week echt veel meer aanspeelbaar maakt. Iedere keer een punt om een bal naar voren te spelen. Paulus Abraham.
1: Ook veel makkelijker gevonden tussen de lijntjes daar. Er is iedere keer wel wat ruimte.
0: Augustinsson, Onyaseke wilde diep gaan. Augustinsson duurde die lange bal niet aan. Ja, hier en daar toch wel licht gefluit op de tribunes. Ja, ook zij. Iedereen staat stil. Publiek begint nu te morren. Waar gaat die arm van Johansson naartoe? In dat duel met Augustinsson. Excuseert zich bij de scheidsrechter. Dat zag je niet helemaal kosher uit.
1: Ook hier weer een lange bal zoeken. Gelukkig is het deze keer niet in de duwte. Maar net eronder bij Augustinsson is het...
0: Het is minder erg dan ik dacht.
1: Ja, het is niet echt een elleboog, maar hij komt wel te laat.
0: Ja, ja.
1: Je ziet al aan, aan de manier waarop hij zijn lichaam intrekt dat hij weet dat hij contact gaat zijn met Augustinsson.
0: Hij zichzelf te beschermen. Ja. Ik dacht dat hij met zijn arm nog zwaaide, maar dat was niet het geval. Hij komt gewoon te laat. Maar ook dat. Waarvoor kun je kaart krijgen?
1: Dat zou eventueel kunnen, ja. Dat is tot nu toe...
0: Verre wedstrijd, ja. Biancone. Kana. Nee. De kaats van Ambros is er niet.
1: Het lijkt een beetje op de heenwedstrijd wat betreft het aanvallende. Alleen is het verdedigen, wat in de heenwedstrijd wel goed in elkaar zat daar, zit het iets minder goed in elkaar, waardoor net iets meer ruimte komt voor Hammerby.
0: Jan Sana, Sikan. Maar moet wachten op de bal. Sikan gaat die Niemand die zich aanbiedt. Hij moet gewoon achteruit. Geen aanspeelpunt. Alle paslijnen afgezet. Augustinsson, daar gaat er altijd iets van uit. Als hij aan de bal komt. Onyaseke, ook van hem. Goeie actie. En dan een goede terugkomst van Skoglund. Bal wel opgepikt door Sikan. Gakana.
1: Het is zo voorspelbaar.
0: Vooral ook, er staan twee verdedigers te wachten. Winter. Een mindere bal. Aanname van Abraham ook niet. Dat hem dan een fout op kan. Vrije trap en geel voor Paulus Abraham.
1: Slechte controle. Bal iets te ver van het lichaam. En daardoor proberen goed te maken ten koste van een foutje op Canna. En blijkbaar voldoende voor de scheids om dan, van op die positie die toch wel misschien had kunnen gevaar zorgen.
0: Het begon eigenlijk met die slechte pas. Ik weet niet hoe het veld erbij ligt, maar er kwam veel zand mee omhoog toen die bal van Winter vertrok.
1: Eventjes vasthouden. Besef natuurlijk dat Canna dan een vrije baan krijgt.
0: Onyaseke eist deze bal op. Ook Ambros wil er zich mee gaan bemoeien. 27 minuten ver. Anderlecht nog op zoek naar zijn eerste kans.
1: Je hebt eigenlijk twee jongens die je moet in het oog houden van Anderlecht. Dat is Bianconi en Petro.
0: Hier komt hij. Die bal van Onyaseke. Of laat je het toch over? Aan Ambros. Ja, iemand moet hem trappen. Het wordt Onyaseke. Goeie bal, daar is Bianconi. Tegen de paal. Nog niet afgelopen. Ngakana pikt die bal weer op. En dat is te ver voor Bianconi. Kan die bal nog wel binnenhouden. De Vlug zet zich weer vol achter de ploeg. Julian Bianconi. Voorzet van Petro. Dat is makkelijk voor Eriksson.
1: Ja, goed gedaan uiteindelijk. Het duurde wat voor die vrijschop er kwam. Twee keer een schijntrap. Om dan uiteindelijk bij de derde de vrijstaande Petro te gaan vinden. Bianconi te gaan vinden, sorry.
0: Ja, je zei het. Je moet twee man in de gaten houden. En één van die twee kan hier toch kloppen. Zelfs geen bot, loopt gewoon weg van Winter.
1: Ja, en dan is het eigenlijk toch wel in die positie. Zeker als je daar alleen staat. Kan hij hem misschien beter wegleggen.
0: Iets te ver naar de hoek redden dan als hij tegen de paal gaat. Grootste kans van Anderlecht, zonder enige twijfel. Het is ook de allereerste natuurlijk. Hier is hij, Julian Bianconi. Maar leuk hakje. Ngakana, Lind wacht hem op. Ngakana, even kappen. En dan die bal naar de tweede paal. Nee, daar is niemand. Opwakkering van Paars-Smit.
1: Een beetje blind voorgezet, zoals die voorzitter net. Maar de actie, de durf was er wel. En vooral goed gedaan van Mamar om Ngakana vrij te gaan spelen. Deze man zat er heel dichtbij. Twee keer een goede schijnbeweging. Uiteindelijk op die manier dan toch de vrijstaande Bianconi gevonden.
0: Bianconi moet ook een klein beetje achteruit leunen.
1: Het lijkt alsof hij net iets te veel inspanning moet doen om hem te gaan halen.
0: Misschien een fractie te hoog eigenlijk. Maar op die manier een beetje brute pech voor Anderlecht. Iedereen zak hem erin. Bianconi. Maar 1-1 met Persson. En dan op zoek naar Onyaseke. Minder tussenkop van Skoglund. Onyaseke.
1: En in dit soort ballen moet Onyaseke proberen zo snel mogelijk voor zijn man te gaan. Hij vertrekt net iets te laat, waardoor hij tweede is op de bal.
0: Canna. Onyaseke. Want tussen twee man in. Niet evident. Maar die kans heeft Anderlecht wel zelf vertrouwen.
1: Ja, beter moment alleszins. Vasthouden nu en zeker die druk hoog proberen te houden.
0: Het ook vorige week was er een fase in de eerste helft waarin Hammerby lang echt de betere was. Maar het kon Anderlecht bij een moment het ook gaan prikken. En dat moet ze nu ook vaker gaan doen met Mamar. Ngakana dreigend richting Winter. Ngakana. Moet eens kappen. Dan moet er iemand zich aanbieden. Wordt Mamar. Drie man voorin. Mamar. Wil voorbij Lind. En de duw van de Deen. Geen fout.
1: Misschien net iets te makkelijk. Het zijn natuurlijk geen evidente duels. Ik heb wel het gevoel dat het qua verstandhouding tussen Gasaka en Gakana en Mama beter loopt dan op links met Onyaseke en Augustinsson.
0: Jansana knap. Goed inspelen tot bij Ambros. Dit is goed gevoetbald van Anderlecht. Augustinsson. Onyaseke kan naar binnen komen. Even wachten op die bal. Wil wel voorbij Johansson. Marco Canna. Ruimte bij Jansana. Oh, blind gegeven. Mamare. Anderlecht nu echt wel...
1: Ja, vasthouden. Vasthouden nu, niet loslaten.
0: Even aan het komen. Dit wil hij vaker en vooral meer zien. Ik heb ook de indruk dat aan de bal Ambros er begint door te komen. Jansana.
1: Nee.
0: Zet het goed terecht. Augustinsson met ruimte. Ambros diep op de flank. Onyaseke. Dreigend richting Skoglund. Even het blok van Ambros. Onyaseke wil er even induiken. Dan maar het schot. Een beetje geforceerd.
1: Ja, dat was wel een paar keer op zoek naar. Hè. Naar binnen komen en proberen te trappen. Iedere keer wel goed afgeschermd. Waardoor hij niet kon uithalen. Deze keer wel een beetje ruimte. Maar hij moet het blijven proberen. Het is belangrijk voor die buitenspelers dat ze... Niet alleen de buitenkant proberen op te zoeken, maar ook af en toe zoals nu naar binnen komen en dan proberen vanuit die positie doel te vinden.
0: Ja, wat Ambros deed, dat was een beetje op het randje natuurlijk. Even dat blok zetten bij die verdediger, maar je kunt het maar proberen.
1: Ja.
0: En zo nog een kwartier of een kwartiertje in deze eerste helft. Maar Anderlecht er lijkt doorheen te komen. Winter. Abraham krijgt hem terug. Dan zult het bij Koosmans. Mamar vraagt. Koosmans ziet de ruimte bij Augustinsson. Doet het korter bij Petro. Ze vinden dat het automatisme bij het uitvoetballen zijn er zeker niet opnieuw weer. Ze zijn eigenlijk in overtal tegen die drie aanvallers van Hammerby. En vinden elkaar al zo moeilijk. Dit is wel goed gedaan. Diepgang bij Ambros, die wilde wel. Op die manier ook wel wat ruimte bij Onyaseke. Augustinsson is ook mee. Onyaseke, Augustinsson gaat er overheen. De voorzet, daar is Sikan. Snelle voorzet. Sikan kon er niet bij.
1: Net iets te laat. Maar de actie op zich was goed natuurlijk. Buitenkantje voet. Proberen de spits te vinden. Die net te laat komt. Verwacht hij toch net iets meer. Agressiviteit bij Sikan om daar echt alles aan te doen om die bal te gaan...
0: Dat was eigenlijk nog te veel bezig met Karlsson in plaats van echt die bal aan te vallen. Ambros met ruimte. Inspelen tot bij Sikan. Sikan nog eens meegeven aan Gakana. Gaat overhoeks en dan Skoglund. Ja, hoefde hem niet meer aan te raken, maar...
1: Koos voor de zekerheid weet natuurlijk niet wat er in zijn rug gebeurt. Is er iemand of niet? Goede combinatie, Ambros. Sikan die dan probeert eerst 1 tegen 1 mannetje kappen, lukt niet. Ziet dan een Gakana. Nou, niet echt het beste schot, zullen we maar zeggen. Dus een soort van halve voorzet, halve trap.
0: Nou, raakt niet goed, hè?
1: Nee.
0: En dus kan Anderlecht nog eens dreigen met een hoekschop. Petro en Biancone achter het penaltypunt. De rest eigenlijk in de kleine baklijn. Petro naar de eerste zone. Gaat ietsje verder. Jansana, dat heeft hij wel eens beter gedaan.
1: Dat was ook vooral zonder echt overtuiging te zetten in die trap. Dat was natuurlijk niet evident.
0: Winter. Aan. Ah, dan moet je misschien vol durven gaan.
1: Ja, ja.
0: In plaats van die paslijn af te zetten.
1: Ja.
0: Maar
1: daar kies je nog het een, nog het ander. En daardoor ben je eigenlijk de situatie niet meer de baas.
0: Een duidelijk lastige periode voor Hammarby. Hier moet Anderlecht eigenlijk toeslaan. Onyaseke gaat weer diep. Moet weer naar buiten. als een soort wide receiver in het American voetbal. Naar binnen, naar buiten. Op een lange bal. Uiteindelijk ligt hij het af in het duel. Ah, knap van Lint. Struikelt dan zelf. En op die manier kan Mamar die bal oppikken. Biancone. Lint weggetrapt. Misschien af en toe iets te veel no-nonsense bij Biancone. Zulke ballen kun je misschien ook gewoon vasthouden. Tekkie.

0: Nee, dit moet beter veranderen. Ik betreft in hun manier van druk zetten, dat moet echt stukken beter.
1: Ik heb echt het gevoel dat Ambros en Sikan niet goed weten wat ze moeten doen.
0: Ja, maar dat komt gewoon omdat een deel van de ploeg achteruit denkt. En de andere deel van de ploeg wil natuurlijk die hoge druk aanhouden. Waardoor je met die ruimtes tussen de lijnen zit. En je altijd veel te makkelijk wordt uitgespeeld.
1: Ambros, geen makkelijke bal. Supporters van Awarbi blijven ook gewoon voortdurend vocaal ondersteunen. Geen seconde stil geweest.
0: Ah, kijk, dit kan niet. Dit zal niet mogen. Tussen drie spelers door.
1: Oké, afvallende bal is voor Anderlicht. Kana. Dan moet die omschakeling misschien net iets beter. Oké, dit is wel goed. Maar het kon sneller. Maar. Ambros komt om er meteen gekanteld te worden.
0: Je zag het er net ook, hè. Momenten dat Anderlecht eigenlijk het goed deed in de wedstrijd, was omdat Anderlecht op dat moment veel meer met z'n allen die druk zette, maar tegelijkertijd ook de handelingssnelheid hoog genoeg hield om Hammarby in de problemen te brengen.
1: Diepe bal van Kozemans aangaat, maar het wordt een bal vooraan. Ik heb ook al een beetje het gevoel dat Petro en Bianconi nooit zijn bal echt naar voren kunnen spelen. Het is of echt helemaal naar de flank of terug naar Kozemans. Daar moeten ze toch proberen Gansana of Kana gewoon goed aan te spelen. Kijk, ze kennen Ambros naar elkaar
0: en de
1: schouders ophalen. Ja, ik weet het ook niet.
0: Dit heeft geen zin op die manier.
1: Dit moet je beter bij Anderlecht in de tweede helft. Tekkie. Ambros voorbijgesneld. Dan wel genoeg volk van Paarswit om Hammarby op te vangen.
0: Kijk, zie, het is Kana die dan nog eigenlijk een stap of twee meer naar voren zet om daar te gaan proberen de bal te gaan heroveren, die daardoor uit positie komt.
1: Nu opletten, want daar is Skoglund niet voorbij, Petro. Sikan, dit doet hij wel goed in dat duel. Nu vol recht tegen Eriksson. Sikan nog steeds. En nu de lange bal, niet de meest evidente bal. Leek me een goede tackle.
0: Ja, Eriksson leek mij inderdaad ook op de bal. Het was kantje boordje, maar het was vooral veel meer bal, denk ik, dan tegenstander.
1: Maar een bal misschien net iets te zacht, niet ver genoeg om een Gakana echt te lanceren. En nog eens die tackle.

0: Rakana. Even doorjagen. Johansson. Jankone. Rakana. Dat is niet zuiver. En dan Majet. Al een hele wedstrijd eigenlijk niet gezien, maar hier wel dreigend. Majet. Kom naar binnen. Gaat trappen. Kozemans. Zag het allemaal goed komen. Van hieruit leek het toch dreigend.
1: Ja, foutje Kanna. Korte bal. Veel te korte bal. En daardoor uiteindelijk Majet voor het eerst echt gevaarlijk kunnen komen. Ook naar binnen komen. En dan gelukkig voor hem echt erover gelegd.
0: Jankone. Mamare. Bal weer terug tot bij Bianconi. Augustinsson plakt tegen de zijlijn aan de overzijde. Bianconi, ja. Loppassen, ja, durven.
1: Nee, maar ook Lanzana of Ambrose bieden zich te weinig aan.
0: Bianconi, diepe bal richting Onyaseke. Bal gaat over Eriksson. Eriksson, ja. Ik ga nu niet zeggen dat hij hier voor moet fluiten, maar keek niet naar de bal en had maar één doel. En dat is deze man opvangen. Is hij op de voet geraakt?
1: Dat is het vooral. Als je het duel aangaat en het is een schouderduel tot daar aan toe. Maar als je dan nog eens bij het neerkomen.
0: Pijnlijk is het wel. Nu opletten. Majet 1-1 met Augustinsson. Hij krijgt dan de steun Augustinsson van Ambros. Onyaseke. Hinkt weer terug. Dekkie. Skoglund. Man, dit is goed gespeeld. Abraham, de hoek is scherp. Abraham moet het zelf doen. Geen doorkomen aan.
1: Dat is wel een geweldige combinatie, moet ik zeggen. Ze stonden erbij, ze keken eruit. Die van Anderlecht, goede overstap van Abraham. Ja, vindt hij geen opties natuurlijk. Kijkt of iemand voor de goal staat, vindt hij niet. En dan uiteindelijk beslist hij om uit die heel moeilijke hoek zelf te gaan trappen buitenkant paal.
0: Zo de slotfase van de eerste helft. Hier en daar gaan al mensen even zich gaan bevoorraden.
1: Maar als je ziet hoe moeilijk Anderlecht het heeft in de opbouw van achteruit. Dat er vaak die lange bal moet worden getrapt in tegenstelling tot...
0: En je hebt geen grote sterke
1: target. Nee, dat is het probleem. Maar ze verplichten Anderlecht wel om die lange bal te trappen. Omdat ze weten dat ze natuurlijk fysiek veel sterker zijn achteraan. En dat ze dan op die manier de bal veel sneller gaan heroveren. Als je dan de druk vergelijkt die Anderlecht probeert te zetten op die achterste lijn, ja...
0: Diepe bal richting Lin. Bianconi erachteraan. Goed opgelost door Julien Bianconi. Bianconi. Foutje van Lint. Hij aan het schrijven. Wat kan er beter? Voorlopig virtueel geplaatst voor de volgende ronde. Uiteraard nog een hele tweede helft. Waarin Anderlecht uiteraard ook nog wat kan bijschaven. Ik zie hier al een videoanalist naar beneden lopen met de laptop in de hand. Ze hebben duidelijk wat te bespreken. Goed werk van Augustinsson. Geen hens. Onyaseke dreigend. Augustinsson is mee. Daar gaat het naartoe. Augustinsson harde voorzet. Krijgt hem niet tot bij. Sikan.
1: Ook geen hens, denk ik.
0: Nee.
1: Maar ook de bezetting voor de goal. Sikan heel moeilijk
0: achter
1: te vinden.
0: Twee verdedigers, ja.
1: Sowieso achter twee verdedigers. Oké, het is niet evident om je daar vrij te gaan maken.
0: Maar je bent maar alleen.
1: Oef.
0: Iets enthousiast van Onyaseke. Hier nog eens Onyaseke. Nou. Oké, foutje. En dan hier Augustinsson die zich tot twee keer goed doorzet. Krijgt dan de bal lekker aangespeeld, moet ik zeggen.
1: Ngakana. Wandelt naar de 16. Daar moet je scherp zijn en echt snijden naar binnen. En een optie geven aan... De jongen in balbezit, in het geval Augustinsson, om toch een keuze te kunnen maken tussen verschillende spelers. Nu had hij alleen maar de optie Sikan, die achter twee mensen stond.
0: Persson. Goede combinatie met Lint. Persson met de voorzet. Daar is Abraham, de redding van Kozemans. Nog niet afgelopen. Majet legt hem terug. Skoglund. Niet voorbij, Kanna. Ja. Plots een heel grote kans voor Hammarby. En het leek al zo eenvoudig. 1 minuut gaan we toevoegen aan deze eerste helft.
1: Nou, weer een cruciale redding toch van Koosmans.
0: En zo zit het qua aantal kansen toch ook gewoon in het voordeel van Hammarby. Augustinsson. De bal nog even aangeraakt. Inwerp voor Anderlecht. Nog eens kijken naar die kans van Hammarby. En Gakana die het duel eigenlijk te makkelijk verliest. Goeie voorzet. Koolsemans. Een uitstekende redding op die goede deviatie toch van Abraham.
1: Het was niet makkelijk. Hij gooide zich nog weg naar de bal om die bal te kunnen raken.
0: En Gakana. Jansana schuift eigenlijk de verkeerde kant uit. Laatste seconde van die ene toegevoegde minuut tikken weg. En dan maakt Nikolic een einde aan deze eerste helft. Hammarby leidt met 0-1 en een fluitconcert van het andere publiek. Nou, op dit moment Hammarby
1: is nu ook nog niet nodig natuurlijk. Nee. Geeft ze nog een beetje de kans, maar het moet inderdaad beter in die tweede helft. Hè. Ik zit te denken, waarom zou je nu Stroeikens nu niet brengen op die positie daar centraal? Want het gaat gewoon net iets te traag.
0: Dat zullen we zien in de tweede helft. We gaan er heel even uit voor reclame. Opnieuw welkom in het Lottopark. We zijn aan het rusten bij de wedstrijd Anderlecht-Hammarby. Voorlopig de 0-1 voorsprong voor de vicekampioen uit Zweden. Die voorlopig ook gewoon de betere waren in die eerste helft.
1: De betere momenten gekend zeker. En vanaf het begin van de wedstrijd zat het er goed op natuurlijk. Als je dan zo snel dat doelpunt maakt, dan voel je meteen het vertrouwen bij de ploeg. En dat hebben ze een hele tijd lang goed kunnen vasthouden. Hier begint het bij die slechte paas van bij Canna. In de opbouw probeert dat meteen goed te maken, maar staat volledig uit positie. Slim gelopen van Abraham uit de dekking. Vindt dan een ploegmaat in één tijd en is dan ook zo scherp genoeg om te beseffen dat eventueel die bal zou kunnen terugkomen. Het zij via de paal, het zij via de doelman. Maar hij is gewoon het meest alert, het meest scherp in die fase. En heeft het geluk dat de bal natuurlijk dan via die paal, en ik denk ook lichtjes Koosemans, toch wel in zijn baan terugkomt en op die manier de bal kan afwerken. Ja. Geen buitenspel.
0: Jansana en Kana die eigenlijk te laat reageren. Ook het centrum niet dichtzetten. Het is een beetje vlees nog vis wat ze doen. En daardoor gaat die bal echt meteen recht.
1: Dat is eigenlijk hetgeen dat we vaak veel gezien hebben in die hele eerste helft. Tussen die twee jongens daar op dat middenveld. Hè. Ofwel zetten ze niet snel genoeg druk naar voren. Ofwel is de handelingssnelheid veel te laag. Ofwel, zoals in dit geval bij balverlies van Kana, is er niet meteen de reactie om die man te gaan. Dus ja.
0: En daar had Anderlecht mede daardoor echt wel problemen. Want ze hadden, laten we zeggen, een half uur lang echt problemen. Eén, met druk te zetten op Hammarby. En anderzijds om het spel te gaan maken.
1: Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk in die eerste 25 minuten weinig gezien. Dit is misschien een van de meest gevaarlijke van die periode. Met die voorzet richting die tweede paal. Die wordt weggewerkt omdat hij natuurlijk niet beseft of niet weet wat er in je rug gebeurt. Maar die daar wel de goede loopactie maakte. Ja, en dan dit soort ballen. Oké, je kan het eens 1 keer proberen of 2 keer proberen. Maar je mag dan niet, zoals Anderlecht te vaak heeft gedaan, ook van achteruit. Ook omdat de druk van Hammarby vaak goed was. In tegenstelling tot die van Anderlecht. Ja, kijk. Kijk naar Lansana en kijk naar Canna. Geen van beiden die zich echt durft aan te bieden. Daardoor het balverlies bij Anderlecht. Oké, misschien wel een foutje.
0: Maar het geeft

0: is niet helemaal perfect. En dat is niet de schuld van degene die trapt. Of niet zijn schuld. Het is, ja, komt gewoon net niet lekker uit.
1: Ook hier, Onyaseki, die uiteindelijk toch eens de ruimte vindt om te kunnen uithalen. Maar niet echt gevaarlijk. Je ziet het ook aan Doelman Haan, die de bal naast kijkt. Omdat hij beseft dat er eigenlijk te weinig...
0: Maar toen was het spel van Anderlecht wel iets beter. Toen had ik het gevoel
1: dat
0: hier kunnen opbouwen.
1: Ja, dat was het moment. Hier nogmaals. Hij kan 1 tegen 1. Voelt dat Ngaka aankomen. Ook hij probeert te trappen. Maar ook hier deze fase niet scherp genoeg in het afwerken. Moet meer geloof tonen. Hier, dankzij Augustinsson, komt Onyaseki in balbezit voort. Maar kijk, je vindt maar 1 speler in de 16. Er is te weinig initiatief van aanlegd van de jongens die zich daar zouden moeten bevinden of moeten komen, ja, om daar effectief ook te zijn.
0: Ja. En dan, ja, dan, je hebt een moment, oké, Anderlecht kan hierop verder bouwen. Maar dan, ja, laat ze toch gewoon te veel ruimtes aan Hammarby om dan uiteindelijk de beste kansen nog weg te geven.
1: Ja, er zijn momenten geweest waarvan je dacht van dit is gewoon veel te simpel, veel te eenvoudig. De manier waarop Hammarby in balbezit komt en erdoor geraakt. Gelukkig is dit een afzwaaier en wordt er niet meer gevaar gecreëerd dan die trap die eraan gaat. Maar er waren gewoon te veel momenten. En dan bedoel ik niet alleen bij dit soort situaties waar ze gemakkelijk doorkomen. En waar uiteindelijk gelukkig vooral echt geen echt doelgevaar komt. Waardoor het 0-2 zou kunnen worden. Maar zowel bij dit soort fases is er meer scherpte, meer druk nodig van heel de ploeg als van achteruit. Ja, dit was gewoon knap gedaan ook. Soms kan het eens gebeuren dat het natuurlijk geweldig goed uitgevoetbald is. Gelukkig is er dan ook iemand die voor.
0: Die middenvelders die winnen eigenlijk geen duels.
1: Nee, daar komt het op neer. Maar ook de twee flankspelers vind ik, en zeker in Gakana, komt vaak tekort.
0: Verdedigend tekort, ja.
1: Ja, maar ook als druk willen zetten op die achterste linie bij het uitvoetballen van Hammarby. Ja, dan moet je als ploeg gewoon als geheel. Niet alleen die middenvelders die dat niet doen, maar ook die flankspelers moeten dan meehelpen en heel de ploeg naar voren schuiven. Er is natuurlijk ook die angst van die diepe bal die dan komt met de snelheid die zij ook hebben, Hammarby op die flanken. Mm-hmm. Maar je zit in een situatie waar je 0-1 achter staat en op het moment dat het 0-1 was na 30 minuten en dat je voelt dat anders al vast had, dan had je moeten proberen veel meer druk te zetten.
0: Ik hoor alles bij jou. Jij zou wisselen. Ik zie achter mij zich niemand oparmen, dus het zullen ongetwijfeld dezelfde elf zijn van Anderlecht die zo dadelijk weer aan die tweede helft zullen starten. Het zal beter moeten bij Anderlecht. We zijn er zo dadelijk terug voor de tweede helft tussen Anderlecht en Hammarby. Opnieuw welkom in het Astrid Park. We maken ons op voor de tweede helft tussen Anderlecht en Hammarby. Anderlecht moet scoren de komende 45 minuten om minstens een verlenging af te dwingen. Er staan twee spelers dan toch klaar bij Anderlecht om te wisselen. Toen we in reclame gingen, kwamen zowel Ndiaye als Svetkovic in wedstrijdkleding het veld op om zich warm te lopen. Gilles, heb jij ondertussen gezien wie er in de kleedkamer is gebleven? Ik zie geen Augustinsson meer voorlopig. En geen Ambros.
1: Nee, het zijn niet meteen. Ja, Ambros kan
0: wel.
1: Ja, Ambros staat er wel nog. Het zijn niet meteen de wissels die ik verwacht had op dit moment. Maar oké, ik ga ervan uit dat de coach weet wat hij wil doen.
0: Dus een Gakana is denk ik in de kleedkamer.
1: Een van de jonge gasten lijkt of alleszins niet op dit moment op het veld te staan.
0: Dus een Gakana die gaat eruit en ook Augustinsson. Zo, de bevestiging met de nummer 61 in de kleedkamer gebleven. Krijgen we Joshua en Gakana.
1: En Svetkovic dan op de flank. En zoals hij vorig seizoen vaak speelde. Eigenlijk centrumspits, maar vaak uitgeweken naar links. Omdat Hazard daar vaak fungeerde als diepste man of iemand anders. Ja. Dus Sikan blijft dan wel staan.
0: Iemand die een goal kan maken, vooral ook bij Anderlecht. 10 goals gemaakt vorig seizoen, Svetkovic.
1: En ook iemand die natuurlijk wel vechtlust heeft en strijdt en probeert dwingend te zijn en druk zet op die verdedigers.
0: Zo, we zijn eraan begonnen. Een bal richting Koosmans om dan die bal zo ver mogelijk naar voren te trappen.
1: Aan mij gaat het vooral om dat middenveld. Ik denk met Lanzane en Ambros dat je te veel van hetzelfde hebt.
0: Kama haalt het van Abraham.
1: Voorstel, Floris, daarvoor heeft hij echt de snelheid niet.

0: Ambros. Svetkovic, een zieke kende stijl. Meteen jagen. Winter komt met een gelukje vrij.
1: Dat bedoel ik, van Svetkovic. Het is niet dat hij natuurlijk de fijnste voetballer is. Maar
0: iemand die energie brengt.
1: Ja, ja. Niet aflaten. Ook verloren ballen gaat hij voor. En vaak kan hij nog af en toe zijn balletje winnen op die manier. Dan proberen dat vuur erin te krijgen bij de ploeg.
0: Giancone. Mamar. Mindere bal richting Ambros. En dan de omschakeling. Tekki. Van de bal gezet door Sikan. Dat is die dambeweging mislukt. Kana pikt op. Meteen inspelen tot bij een Ndiaye. Onyaseke. Ndiaye gaat mee. Onyaseke. Goede aanspeelbal. Svetkovic. Svetkovic. Ah. Dan weer terug. Ndiaye. Tweede zone. Mamar. Komt er nog eens voor doel. Daar is Sikan. Kan scoren.
1: Perfect uitgevoerd. En niet die voorzet droppen in de zone waar alle spelers bij elkaar staan, maar in die tweede zone waar Mamar helemaal alleen staat. En dat is natuurlijk de positie die je verwacht van Mamar, want hij komt graag op die manier in de 16. Laat zich een klein beetje vergeten en is dan de man die de bal terug kan koppen richting Sikan, die alweer scoort. Niet gezien. Maar je hoeft hem niet vaak te zien als hij maar efficiënt is zoals nu.
0: Hij is niet meer echt de diepe man, hè?
1: Kijk, ja, een beetje vaker Svetkovic. Die zijn helemaal aan het vergeten aan de tweede paal. Ook de goede actie van Ambros, dacht ik. Die daar een mannetje meetrekt en daardoor de ruimte geeft aan Sikan.
0: Dat hij nu van iets meer van achter komt en op die manier.
1: Ik denk ook dat de bal een klein beetje wordt afgeweken op het hoofd van Eriksson. En daardoor nog net iets meer in de hoek belandt. Alleszins de. De start op het begin van de tweede helft die we gewenst hebben.
0: Nou, iedereen die een beetje twijfelde, die misschien wat morde bij de rust. Weer vol achter de ploeg. Sikan, deze keer niet gevonden. Misser van Tekki. Nou, na 3 overwinningen op rij onder Rietstroom. Die er in juni is bijgekomen als coach. Nu 2 keer gelijk gespeeld. Vorige week dus tegen Anderlecht. Afgelopen weekend tegen Roma Poikarna. De winning moet een beetje kwijt en Anderlecht moet daar nu van profiteren. Ndiaye. Mamar.
1: Goed schot. Ja, ja. Nou, nu moeten ze niet loslaten.
0: Gewoon gas geven.
1: Ja, daar waar ze de eerste helft een half uur op gewacht hebben om eigenlijk Hammerby vast te nemen en proberen pijn te doen.
0: Kijk eens wie daar allemaal opwarmt bij Anderlecht. Struikjes, Huerta, De Greef en Bertaccini. En ook Kanoji. Ambros klaar voor de hoekschop. Petro hongerig aan het loeren naar de bal. Hier komt die bal van Ambros. Makkelijk weggekopt door Tekki. Giancone is blijven hangen voor hem. Dus die lange bal zou eventueel kunnen komen voor een kopduel. Dan is die lange bal niet ver genoeg van Kozemans. Onyaseke. Sikan.
1: Han doet dit geweldig goed, want geen makkelijke bal.
0: Kana. Oh, ja. Veilig achteruit, dat was eigenlijk de enige optie nog. En dat Kana zich vastdribbelde. Erik Jansana. Het is niet zijn allersterkste punt, de lange bal.
1: Ja, niet stilvallen nu. Geef ze niet de tijd om weer in die wedstrijd te komen. En zij het tempo te bepalen.
0: Svetkovic vol doorragen op Eriksson, die haalt het op kracht. En die AI voor Majet. Kijk, Bruno, vuist in de lucht.
1: Ja, maar dat
0: omdat de druk
1: zien,
0: nu beter is.
1: Ja. Geef ze niet die kans om rustig uit te voetballen. Hij begint er al mee met als aanvaller hoog druk te zetten.
0: Persson. Lint. Vorige week best aanwezig in deze wedstrijd. Vandaag een pak minder. En dan wacht hij op de fout en krijgt hij uiteindelijk mee. Even het rijtje trekken.
2: Ja, was gezien. En dan...
3: Tegelijkertijd ook zeggen, nee, ik heb het niet gedaan. Maar
2: doet iedere voetballer toch, Gilles? Ja. Dat doe jij nu ook nog, als jij aan mijn touch betrekt. Opletten nu voor de vrije trappen van Amarby. Lind zwiert hem in de grote baklijn, maar... Beneden alle pijl in de handen van Kozemans.
3: Anderlecht moet het nu... Ja, dit is ook niet goed. Anderlecht moet het nu echt niet meer loslaten. Floris voelt aan alles dat Hammerby het moeilijk heeft in deze beginfase van de tweede helft.
2: Tweede ballen zijn nu wel voor Anderlecht. Ndiaye. Foutje van Ambros, oké.
3: Correct. Lager binnen voetballen.
2: Dus dan moet je hen niet toestaan.
3: Nee, dat is het net.
2: Want dit is in principe toch qua club degene die het minste ervaring heeft in Europa. Oké, deze ploeg van Anderlecht heeft dat ook niet, maar het DNA van zo'n club speelt toch ook ergens mee.
3: Ja, maar goed, het gaat ook nog altijd om de spelers die op het veld staan.
2: Ja, en maar de Belgische competitie mogen toch hoger aanschrijven dan de Zweedse.
3: Maar dat moet je ook tonen. Dat hebben ze de eerste half uur niet getoond. Dat tonen ze vanaf het begin van de tweede helft wel. Maar dan moeten ze gewoon die lijn nu doortrekken.
2: Dit erop. Toch veel op spattend zand. Op de grasmat hier in het Lotto Park. Pas van Miakone en Amamar. Een grote brug, dat valt mee.
3: Het ging ook goed. Ja, Amamar die nu wel duidelijk heel die flank krijgt voor zijn rekening.
2: Veel hoger staat ook. Petro mee voorin. Hier komt die bal. Svetkovic kan hem niet vol raken.
3: Is dat mee? Leek niet echt opgepikt te worden. Kan uiteindelijk vrij makkelijk koppen, heb ik het gevoel. Alleen klimt hij niet hoog genoeg.
2: De bal komt een beetje te ver achter hem.
3: Ja, hij klimt niet echt. Hè.
2: Nee.
3: Weer Svetkovic tussen zit.
2: Maar wel goed dat Anderlecht op zulke momenten eigenlijk gewoon gebruik maakt om centraal verdediger volledig te laten mee inschuiven. Hens.
3: Het is Hens dan moeten
2: we kaart. Die moet de kaart komen.
3: Ja, ja.
2: Dit is bewust geel.
3: Ja, ja, absoluut.
2: Ja, ja. Bewust hangt. Ja,
3: hij vindt dat hij in de rug wordt geduwd door Sikan. Maar dan gaat hij echt bewust
2: de bal
3: gaan liggen met de arm. Met de druk van Svetkovic en dan bij gevolg Sikan die dan ook nog eens druk zet.
2: Je voelt gewoon ook aan Sikan dat hij niet meer die volledige druk of de press zelf moet lopen.
3: Maar je ziet wel aan de ploeg dat er wel meer wil is. Hè? Dat er wel meer, dus Vito Bruno zal er zeker op gehamerd hebben in die eerste, over die eerste helft tijdens de rust. Dat er te weinig energie in de ploeg zat, te weinig...
2: Maar ja, je voelt nu ook met die twee man, of met die extra man voorin, dat ze die druk kunnen zetten. En dat, dat steekt duidelijk aan bij de rest van de ploeg. Weer overleg tussen Maniaseke en Ambros. Opletten voor Biancone en Petro. Nu komt die bal van Ambros. Even te kort. Afvallende bal is voor Mamar. Gaat het meteen proberen. Geen probleem voor Johansson. En dan een foutje gesignaleerd door de scheidsrechter. 10 minuten ver in deze tweede helft.
3: De eerste hoekschop van Ambros was goed getrapt. Maar de tweede en deze vrijschop waren toch wel van wel minder goede makelaar.
2: Maar Anderlecht heeft de wedstrijd in handen genomen in deze tweede helft. Strakke bal van aanname van Abraham. Dat zou eigenlijk ook wel zijn. En dan loopt zich de pletter op Mamar. Biancone, Jansana.
3: Oh.
2: Hard genoeg. Petro komt bij een DI. Handen op elkaar, omdat Anderlecht zich uit die hakkelijke situatie voetbalt.
3: Spelen. Dit is goed. Ja,
2: dat zagen we te weinig in de eerste helft.
3: Ja.
2: Maar Jaseke, lekker. Wordt dan weggeduwd door Persson. Geen fout. Het was een beetje een 50-50 call. Je had hem kunnen fluiten, je kunt het ook laten passeren. Svetkovic. Dribbelt in het duel.
3: En wil het iets te mooi maken door de bal door de been te spelen.
2: Hij is gretig. Wil echt laten zien dat hij een basisspeler is. Sikan in de loop van Mamar. De voorzet van Mamar in één tijd. Tweede zone, daar is Jaseke, maar dat is Svetkovic.
3: Alles of niks natuurlijk. Geen makkelijke bal.
2: Maar wel in het park.
3: Ja, ja, want ze zijn wel goed bezig. Hè. Dit was een knap balletje. Mamar in één tijd. Net iets achter Ambros, maar uiteindelijk is het Svetkovic de bal.
2: Uiteindelijk met zijn linker pakt.
3: In de vlucht. Ah, niet evident.
2: Die hem van onderen raakt in plaats van een beetje aan de zijkant.
3: Maar als ze zo op deze manier blijven verder doen, de druk blijven houden, dan gaat Hammarby wel de plooi wel kraken.
2: Jankone. Kana, dat valt mee. Ambros, Sikan, weer hetzelfde patroon. Weer de boulevard open voor Ali Mamar. Ambros vraagt. Mamar gaat het zelf doen. Willen plaatsen, maar het wordt een zware bal.
3: Nu kunnen de PK's van Mamar echt tot hun recht komen. Want hij heeft daar heel die flank voor hem alleen.
2: Dat twee keer hetzelfde patroon. Die bal naar binnen, dan naar buiten richting Mamar. Ja, hij doet mee. De voormalige assistent van Sergio Conceição.
3: Het enige gevaar is dit. Dit is goed. Slecht. Het enige gevaar is dit, hè. Doordat je met zoveel mensen die hoge druk gaat aanhouden, dat je dan af en toe in die ruimte...
2: Daar ziet Mamar ook een beetje naheigen van die actie van daarin en is daardoor uit positie.
3: Ja, logisch ook.
2: Sikan in een duel met Eriksson. Afvallende bal is voor Jan Sana. Buitenspel. Als je dit Hammarby nu ziet, een beetje ziet krasselen, want dat zijn ze nu toch al aan het doen. Dan moet een Anderlecht op het niveau van deze tweede helft er gewoon over.
3: En nogmaals, hè, Floris, het heeft te maken met het tempo dat iets hoger ligt en dat zij niet aankomen.
2: Goeie actie van Mamar, inspelen, Svetkovic ziet. Daar is Onyaseke, ik kan er niet bij.
3: Nou, ik denk net niet voldoende aan de strafschop. Goed het duel aangegaan en voldoende gehinderd zonder echt een fout te maken.
2: Prima gedaan door Campos. Oh, en dan een fout van de neer. Op Majet. Hier Mamar wint het duel. Dan meteen voorbrengen.
3: Ik denk dat Mamar wel goed zal slapen vanavond. Als hij dat een hele wedstrijd lang op die manier gaat doen. Volhoudt.
2: Ja, geen penalty.
3: Nee, net niet zo.
2: Vol adrenaline. Nog een hele nacht wakker liggen. Dat kan ook. Maar hij leeft mee. In zijn tweede wedstrijd in het Astridpark. Want hij was ook eens coach van FC Porto. Een jaar of twee geleden. Toen Anderlecht Europees speelde. En hier 2-2 gelijk speelde.
3: En hier komt hij goed uit in de City. Moeilijke bal.
2: Die kan er iets natuurlijk. Die,
3: kijk, het tempo ligt gewoon veel hoger. De bal, de handelingssnelheid ligt hoger. De ruimte wordt op die manier dan iedere keer gevonden. Ja, dat is minder.
2: Maar afvallende bal. Iedere keer voor Anderlecht. Ambros. Op de flank is Mamar. Svetkovic. Dan neemt iedere keer toch een paar verdedigers mee in de grote baklijn, waardoor Sikan wat meer vrijheid krijgt. Ndiaye. Skogelund komt te laat. Ndiaye nog eens kappen. Afleggen. Onyaseke. En dan de redding van Haan. En dan Kana. Half. En dan Jansana.
3: Nee. Dit is een gouden mogelijkheid voor Jansana. Moet hij met veel meer controle kunnen trappen.
2: Hoor het publiek.
3: Alweer de ruimte gevonden, deze keer niet langs de kant van Mamar, maar aan de overzijde. Hier is het een DI die er wordt aangespeeld. Goede kap naar binnen. Gekeken, het overzicht bewaard. Eerst Onyaseke met de trap, weggewerkt Haan. En dan in tweede instantie na die scrimmage met Kana is het een een beetje onbesaard dat Lanzana trapt. Daar meer controle.
2: Maar je voelt dan alles als het tempo omdat Anderlecht kan spelen, dat Amarby niet kan volgen. Petro. Sikam, weer tot bij Mamar. Weer de vrijheid. Hier komt hij. Mamar en dan aan. Kansen zijn voor Anderlecht.
3: Ja, maar je moet jezelf eens gaan belonen, hè, want je kan natuurlijk iedere keer kansen gaan creëren. Maar als je niet scoort, dan laat je natuurlijk altijd de mogelijkheid open op één counter van Hammarby. Om het licht uit te doen.
2: Maar de 2-1 hangt wel in de lucht, Jill.
3: Absoluut. Maar je moet jezelf belonen.
2: Misschien nu, met deze hoekschop. De tweede in de tweede helft. Lucas Ambros. Petro aan het penaltypunt. Ietsje daar voorbij. Hier komt hij, weer te kort. Krijgt hij een kans. Deze keer beter aangesneden. Op het hoofd van Eriksson. Nieuwe hoekschop.
3: Dit soort fases ben je echt afhankelijk van Petro en Bianconi om die bal te gaan winnen in dat duel. Daar zijn ze uiteindelijk de beter in
2: die hij mag gaan zitten omdat de standaard situaties door een andere coach worden gedaan. Het ziet er een beetje knullig uit, maar dat is de rolverdeling. Dus Ambros maakt zich klaar. Ook zij maken zich klaar om te gaan wisselen. Nuno Piloto en Taravel voor de bank. Voor de standaard situaties van Anderlecht. Kijken naar Petro en Bianconi. Ambros met de wegdraaiende bal. Tweede zone. Een DI. En dan Abraham om weg te tikken. Maar helemaal alleen dus.
3: Ja, voor de zekerheid kiezen als er niemand aanspeelbaar is.
2: Bianconi is aanspeelbaar. Niet naar Kozemans.
3: Helemaal door de kant. Ja.
2: Maar
3: toch voor de zekerheid kiezen.
2: De record aankoop in Zweden staat klaar om in te vallen. Amin Boudry. Nooit een duurdere inkomende transfer geweest in de Allsvenskan, de Zweedse competitie. Overgekomen van LAFC. 3,5 miljoen euro. Daar draaien we in België ons hand eigenlijk om, toch? Dat zijn bedragen die Anderlecht en Club Brugge en Standaard allemaal wel eens neerleggen.
3: Ja, maar je hebt ook ploegen in de eerste klasse die dan niet betalen.
2: Maar die zijn geen Viskam.
3: Nee.
2: Jaseke, goed teruggekomen door Skoglund. Johansson. Ampel Skoglund. Eriksson.
3: Wederik, relatie, hoge druk, die weer loopt.
2: Jammer, Svetkovic bood zich goed aan. Had moeite met de aanname, waar Jansana gekregen. Kana, weer de ruimte bij Mamar.
3: Nee, voetbal geraken ze niet meer uit, Henry. Het is enkel nog hopen voor hen op een counter, op een lange bal.
2: En ook de kapitein wordt erin gebracht. De Sara. Ondertussen Svetkovic nog even doorjagen. En dan tikt hij de bal.
3: Ja, is niet nodig. Ja, is echt niet nodig.
2: Haan maakt er veel meer van. Ja, ik had de indruk.
3: Svetkovic moet ook zijn voet niet laten hangen.
2: Hij had de bal al echt vast.
3: Ja, ja. Dus daarom moet Svetkovic echt niet meer gaan voor die bal. Je weet dat je daar nooit de bal nog gaat recupereren. Dat je eerder de tegenstander, in dit geval de doelman.
2: En
3: had, ja.
2: Geel is terecht.
3: Stuurt. Nu het nog nodig is om bij te sturen bij 1-1.
2: De wissels bij Hammarby. Het nummer 26. Dat is Maget en ook Abraham naar de kant. In hun plaats komen dus Vessara en Boudry. Dus met de nummer 17. Overgekomen van LAFC, heeft er maar een half jaar gezeten, maar aarde niet in Los Angeles. Dat kan dus gebeuren. Ziet voor iedereen weggelegd. Een grootstad op jonge leeftijd. En dus teruggekeerd naar Zweden. Zweeds jeugd international en dus de duurste inkomende transfer.
3: En let op met deze bizar, hè? Want de man toch wel van de statistieken. We hebben misschien in een dipje momenteel, maar als er iemand is die het op basis van één flits kan doen, is het hij wel.
2: Maar ook ervaringen. En dit seizoen goed voor 5 goals en 5 assists na 15 competitiewedstrijden.
3: Oh, ja, Seko ook op de bom.
2: Ja. Kaarten volgen nu snel.
3: Ik denk dat hij ook stilaan zijn beste pijlen heeft geschoten.
2: Bruno gaat er nog iemand ingooien.
3: Niet onlogisch hè, dat je op 17, nou wat is het, misschien straks 70 minuten eraf gaat.
2: Eriksson. Winter. Sikan gaat doorjagen. Lange bal van Winter. Dat is onnodig, want er was Eriksson echt wel een makkelijke oplossing om op te bouwen.
3: Het is heel zwak, maar Anderlecht deed dat ook onnodig in de eerste helft.
2: Zetkovic. Zijn lichaam erin gooien. Sikan voor de afvallende bal. Het wordt uiteindelijk Persson. Persson. Laat het over aan Wagner gaan. Zeki. Inwerpen voor Anderlecht. Jaseke, snel gegooid tot bij Jansana. Zvetkovic kiest positie. Geen goede bal van Jansana. Het gaat gewoon te snel voor Amrabi. Kijk eens aan. Het is zwaar inwerpen voor de ploeg uit Stockholm. Maar ze zitten op hun tandvlees. Bertaccini gaat erin komen zo dadelijk.
3: Sikan,
2: denk ik niet.
3: Ja, Bertaccini wordt ook vaak op de flank uitgespeeld.
2: Voor Onyaseke.
3: Het zou best kunnen ook, hè. Ja, Sikan scoorde weer, ook al zat hij niet in de wedstrijd. Maar lijkt op dit moment in een fase te zitten waar hij niet veel nodig heeft.
2: Dus Onyaseke, die inderdaad naar de kant gaat.
3: En ook zo'n woelwater natuurlijk, Bertaccini, net als Stepkovic.
2: Nou, als iemand die energie te veel heeft.
3: En ook aan hem om, zijn, om het ongelijk van de coach te tonen. Net te bewijzen dat hij wel verdient om in de basis te staan.
2: Bart Dorsikan echt als middenvelder gaat spelen achter Zvetkovic en Bertaccini hebben geen druk. Maar zowel Ambros als Sikan krijgen die vrijheid om mee in te schuiven voorin. Petro, Ambros. Ja, eerst even diep en dan toch weer aanbieden. Jansana tot bij Mamar. Zvetkovic snelt richting de grote baklijn. Bertaccini haakt af. Hier is Bertaccini. Nou, komt niet tot een schot. Mamar. Iedereen bij Amarbi weer achterin. Nog een kwart wedstrijd te gaan. Bertaccini. Haan als aan de grond genageld.
3: Raak schot. Beetje verrassend voor Haan.
2: Nou, die zou er zomaar eens knullig in kunnen hollen.
3: En is het dat Haan zijn zich belemmerd zag?
2: Dat scheelt niet veel, hè?
3: Nee. Een metertje meer naar links.
2: Goeie bal. Tot bij Skoglund. Bertaccini erachteraan. Bizarre laat lopen. Geen probleem voor Mamar.
3: Ja, je moet natuurlijk nog 20 minuten dit soort die energie.
2: Of snel scoren.
3: Of inderdaad snel scoren. Want dan heb je nog die verlengen en dan weet je nooit. Want dan gaan de spelers ook zelf beginnen te denken natuurlijk.
2: En dat is nu echt iets dat coaches niet willen, dat spelers denken.
3: En nog minder strafschoppen.
2: Mamar. Inspelen. Goeie bal. Daar is Zvetkovic. Volgens een man die hem leven krijgt en niet binnen het kader.
3: Maar ook buiten spel, denk ik. Ja, deze man ziet af.
2: Eriksson.
3: Geen buitenspel, dus duidelijk

0: tempo niet laten zakken. Blijf gewoon sneller voetballen. Laat achter die bal lopen. Zoek die openingen. Beweeg.
1: Nog 20 minuten. Om de klus hier te klaren. Om dan volgende week weer Europese spelen tegen PAOK Thessaloniki. Ondertussen Sikan. Sikan wil de voorzet. Dat moet iets beheerst.
0: Dat moet stukken beter, vooral.
1: De actie was goed, maar dan moest de voorzet. Nog niet afgelopen. Biancone. Zvetkovic. Zit hij niet zomaar op, zij? Als je hem ziet, denk je, ja, het is best wel niet de allerbreedste speler, maar sterk in het geweld.
0: Goed van Sikan wat betreft die actie. Minder goed wat betreft de voorzet. Terwijl er eigenlijk drie opties waren.
1: Ja, hij wil hem hoog steken, gewoon over de grond. Bizarre.
0: Dit is opletten geblazen. Die weinige momentjes.
1: Links. Van de bal gezet door Petro. Hoe dan ook, volgende week Europees veranderen ligt. We gaan niet doen, denk ik, maar mocht het mislopen, dan wordt het Rakov Tsitsikova. Dat heeft gewonnen van Valletta uit Malta.
0: Maar als je dan doorgaat door de volgende en je zou eventueel nog de volgende Europa League nog niet doorraken, wat is het dan? Dan heb je nog altijd een volgende.
1: Dan kan je rechtstreeks naar de
0: Conference League.
1: Dus dan moet ze volgende. Dus volgende ronde is de derde kwalificatieronde. Dan volgt er nog een play-off ronde. En dan pas de league phase.
0: En hier geel.
1: Geel voor Moedri. Tot zet Carlson. Geel voor Marcus Carlson. Moedri. Van de bal gezet door Mamar. En inderdaad Carlson die het shirt daar vast nam. En Diaye. Bertaccini.
0: Dat is jammer dat het dan weer achteruit gaat.
1: Maar wel de ruimte gezien bij Mamar. Ambros probeert zich aan te bieden. Gaat er naartoe. Ambros. Laat het over aan Mamar. Biancone. Goeie bal richting Zvetkovic. Het hoofd van Eriksson.
0: Moeilijk om te winnen dat duel. Zijn kop heeft twee groter.
1: Nou, was gewoon als eerste bij de bal. Maar kopte dan tegen die boom langs weet. Fofana, een verdediger, klaar om in te vallen. En ook Caboret bij Hammerby. Kort genomen hoekschop. Mamar. Petro, bijna tegen de kleine baklijn.
0: Lanzana. Hij is voor nodig, Lanzana. Maar dit is gewoon omdat hij angst heeft dat hij daar op die positie zal balverdienst leiden.
1: En die hij afgeblokt door Johansson. Van Anderlecht mag nu niet inzakken. Qua tempo dan. Kana. Niet voorbij Johansson. Bessara. Carlson. Gevaarlijk, maar wel een goede bal tot bij Techie. En dan inspelen richting deze Persson. Persson nog steeds en dan uiteindelijk Biancone. Snelle omschakeling komt hij niet. Moedri gaat er gewoon bij liggen.
0: Dan lopen ze elkaar daar voor de voeten die van hem weer. Dat is een meevalletje.
1: Dat was het verschil met het begin van die tweede helft. Toen was hij bij dat balbezit van Biancone. Zou Anderlecht snel hebben geschakeld. Dat is nu net iets minder. Zvetkovic. Meteen uithalen, Zvetkovic. Een redding van Haan in twee tijden.
0: Tuurlijk moet hij durven vandaag. Zeker als die bal op die manier valt. Net voor zijn voeten. Ideaal om te trappen in één tijd. Je weet maar nooit. Weer een goal in gedachten.
1: ook goed. Net op het moment dat je misschien wat voelde dat het tempo zou stokken, toch weer aanzetten. Bertaccini gaat trappen afgeweken via Tekki.
0: Nee, wel echt gebrand om te willen scoren. Hè? Je hebt net ook al willen trappen, getrapt.
1: Heb je hem ooit anders gekend?
0: Maar nu nog meer natuurlijk. Weer een foutje in de opbouw.
1: Eerste wissel. Johansson naar de kant. In zijn plaats komt...
0: Eerste wissel? Nee, het is een Alpa.
1: Zweedse
0: wissel. Dat is echt
1: een wissel. En dan Fofana in de plaats van Lid.
0: Ja, die kwam er ook niet meer aan te pas.
1: Veel minder aanwezig dan vorige week. Victor Lind. Dat was de vorige inkomen. Recordtransfer van Zweden trouwens. Weinig van gemerkt. Lucas Ambros. Weer in de eerste zone. Wordt niet helemaal verlengd.
0: Ja, die moeten beter. Die moeten echt beter. Ook al heb je natuurlijk het nadeel met die lange jongens van Hummelby.
1: Bertaccini. Gooit meteen voor doel. Nou, de grote jongens waren nog blijven staan. Inwerp voor Hummelby. Stond bij Persson, daardoor onder druk gezet. Goed werk van Ali Mamar. Jan Sana. Ambros. Svetkovic. Heel wel. En die AI krijgt de tijd om die bal voor te zetten. Knalt hem wel tegen Skoglund aan.
0: En weer een schot.
1: Dus ondertussen nummer 6 in deze tweede helft.
0: Ja, en uiteindelijk nog maar één echte goede gezien van die hoekschoppen. Dus die moet, de kwaliteit daarvan moet toch een klein beetje omhoog. Niet dat je daardoor de duels moet iedere keer gaan winnen in de 16, want dat is sowieso niet evident. Maar als je al niet voorbij de eerste zone geraakt, ja, dan maakt het Henry niet echt moeilijk.
1: En dus Jeremy Taravel weer langs de zijlijn. Want een standaard situatie. Ambros. Even de focus pakken. Niemand in de eerste zone. Dus hij zal toch iets verder moeten trappen. Hier komt hij. En dan Fofana die het duel wint. Noah Gea is zich aan het opwarmen samen met Mana Keita. Jonge jongens. De ene maakte vorige week zijn debuut. De andere kan dat vandaag maken. Bougerie. Bezaya. Nog 12 minuten.
0: Ja, laat ze niet in hun tempo komen.
1: Tsekki. Eriksson is toch de man om onder druk te zetten. Fofana. Svetkovic. En dan moet Ambros aansluiten. Nu alleen maar ruimte op de flank bij deze persoon. Vindt wel Bezara. En dan moet Petro uitstappen. Doet dat goed. Leo Petro. Zit met krampen, heb je de indruk, Petro. Het is een warme dag, maar toch?
0: Ja, niet echt uit mijn hand.
1: Nee. Daarom kijkt als ik al aan het opwarmen zijn.
0: Ja, maar ligt laatst. Ja, wat is het feit dat die nu toch minder dwingend?
1: Nou, gashendel kon niet open blijven staan, zo blijkt. Sikam. Afvallende ballen zijn niet meer voor paars-wit. Ambros, die wil nog wel. 1 op 1 met Winter. Ambros naar binnen komen, nu trappen. De redding van Haan. En dan is Aartje met Kovic. Het staat 2-1.
0: kan het niet echt onverdiend noemen. Het is niet misschien het moment waarvan je dacht dat het zou gebeuren, omdat het al 10 minuten wat minder was. Maar het is zeker niet onverdiend. En Ambrosi dan toch wel het initiatief neemt in die 1-tegen-1 situatie om te durven trappen, die actie te maken.
1: Dan die voelt natuurlijk ook dat die verdedigers van Amrosi ook moe zijn natuurlijk. En hij, goede invalbeurt, bekroont dat met een doelpunt.
0: Ja. Goede druk, balverlies, snel schakelen, diepte bij Ambros. Trekt hem mee, durft de 1-tegen-1 aan, goede trap. En dan gaan, ja. Je zou denken, slaan weg misschien, weg, ver weg van je doel. Maar het is een bal die stuit, het is niet evident om op die manier.
1: Ja, je verwacht ook dat je verdediging je daar helpt. Kijk, voor Van Astad was het.
0: Ja, maar goed. Hij heeft dan de pech dat de bal in de voeten van Svetkovic valt.
1: Maar ja, dat was hetzelfde bij die 1-0
0: wedstrijd. Ja.
1: En bij de 1-0 van Hammerby vandaag.
0: Oké, dat was dan de paal. Maar herinner je de 1-wedstrijd? Dat was ook zo'n, zo'n bal die dan uit de klus terugkwam.
1: Ja, waar Ajay uiteindelijk laat in de wedstrijd er 1-1 van maakte. Maar op dit moment Anderlecht op naar de volgende ronde nog. Laten we zeggen, dik 10 minuten stand houden. En dan wacht volgende week.
0: En niet terugkruipen nu, hè? Want nu loop je het gevaar om te gaan denken, 2-1, we gaan die voorsprong verdedigen en vasthouden. Hammerby heeft nu al geen andere optie meer dan te willen of te moeten aanvallen.
1: Cavori.
0: Niks aan het gameplan veranderen, want je bent de betere voetballende ploeg. Dat is duidelijk gebleken in die tweede helft. Dus blijf gewoon die druk houden. Dwing ze naar achteren. En laat hun niet de tempo bepalen.
1: Ja, de sfeer van dit stadion, ja, dat moet toch gewoon naar meer smaak voor iedereen op het veld. Als extra motivatie kan dat tellen. Winter. Persson. Niet voorbij, maar een goede tweede helft gespeeld.
0: Ja, dat ging in de tweede helft.
1: Zeer, zeer, zeer bescheiden uit. Hier gaat er nog eens Salima, maar aanvallend. Maar eigenlijk zelden iets op aan te wekken.
0: Laat
1: het spel, denk ik, voor Kvetkovic. Maar we spelen verder. Bertaccini kiest Pozzini. Positie. Waar gaat het uiteindelijk daartoe? Oh, hij duwt ernaast. Ongelooflijk. Wat een rare tussenkomst van Fofana.
0: Oh, en Bertaccini.
1: Het had over en uit kunnen zijn.
0: Oké, je had er natuurlijk niet echt meer in geloofd. Net geen buitenspel, zien we nu duidelijk. Een goed balletje van Svetkovic. Fofana, wat een vreemd actie. Dan alle pop van de wereld voor Bertaccini. Ja, die verwacht
1: hier,
0: natuurlijk.
1: Hier, dit was het doelpunt van de kwalificatie.
0: Maar die verwacht natuurlijk niet dat die bal op die manier komt, maar toch.
1: Ja, hij doet wel die loopactie, dus hij kreeg het er ergens op. En dan de greep die erin komt.
0: Hij krijgt een beetje half op zijn scheenbeen, heb ik wel de indruk.
1: Dus de greep loog voor de laatste 10 minuten.
0: Voor Sikan de
1: Mogen. Sikan, ja.
0: Gelijk maken.
1: Wordt daar geknuffeld. Na een moeizame eerste helft. Direct in de tweede helft gekomen. Met de steun van Svetkovic. En dus alweer een doelpunt. Scoorde 1 keer in de voorbereiding. 2 keer in Europa nu. Oeh, slordige bal van Eriksson. De greep gaat vol doorjagen op haar. Doeltrap. Of is het een hoekschop? Nee, het is een hoekschop. Dat is heel veel. Ze zijn het kwijt. Bij Hammerby.
0: Ja, ze waren het al een hele tijd kwijt. Alleen ja, als je ze zelf niet beloont, dan kan er altijd iets gebeuren. Maar nu met de 2-1, nou, nu mag het echt niet meer fout lopen.
1: Het is toch al een hele tijd geleden dat ik het Lottopark, of het Astridpark, zoals je wil.
0: Ja, dat het kan hier wel eens snel keren door.
1: Ja, dat is waar. Maar dat zo uitgelaten zijn, dit is toch lang geleden.
0: De eer zelf was nog maar pas gedaan en je hoorde al de helft, meer dan de helft van het stadion te fluiten.
1: De greep. Petro. Maar je voelt aan alles dat het publiek wil.
0: Nee, maar omdat ze ook zien dat de ploeg als collectief in die tweede helft gewoon er alles aan gedaan heeft om die overwinning naar zich toe te trekken.
1: Versterking gehaald met Altman, overgekomen van Rangers, maar was vooral heel goed bij daarvoor bij Go Ahead Eagles. En dus zal er nog wel versterkingen komen bij Paarswit.
0: En er zullen we op vertrekken.
1: Ook dat staat vast. Ja, Koning. Svetkovic sterk in dat duel met Wintek. Die zal volgende week toch starten, denk ik. Svetkovic.
0: Op basis van hetgeen je in de tweede helft gezien hebt, wel, ja.
1: Van die stuur van Hammerby, denk je, ja, dat was vorig jaar niet zo, wat toch leuk.
0: Maar je zag ook duidelijk, ja, als het niveau wordt opgekriekt bij Anderlecht, als het tempo de lucht in gaat, dan hebben ze gewoon moeite om het te volgen. Als je op hun tempo speelt, dan is het allemaal geen probleem.
1: De man van de gelijkmaker vorige week komt er nog in. Hij scoorde toen na 3 minuten laat in de wedstrijd. Rietström hoopt op hetzelfde kunstje. Maar dat zou Anderlecht gezien deze tweede helft niet mogen toelaten. Bertaccini.
0: Nee, want zolang het maar 2-1 blijft.
1: Ja, dat had al over en uit kunnen zijn.
0: Wanneer scoorden ze weer in de heenwedstrijd? Dat was ook
1: nu 88 minuten.
0: Wat zijn we toch winnen voor de wedstrijd? Minuut 95, 96, dan pas.
1: De wedstrijd duurt minstens 90 minuten. Victor Bruno vraagt aan iedereen om mee vol te jagen. Bal weer terug tot bij Haan. Ajay. Skoglund. Persson meegeven met Boudry. Meer hoeft niet van Biancone. Jan Sana meegeven.
0: Dan gaat mama
1: met Ambros. Diepe bal richting Svetkovic. Misschien iets langer de bal in de ploeg houden. Maar je voelt ook wel bij alles en iedereen bij anderen. Dat ze het willen afmaken.
0: Maar dat is goed, hè? Want vaak zie je dat bij 2-1 dat je dan een andere manier van voetbal of denken toont. Dat je dan iets voorzichtiger bent, iets meer achteruit gaat kruipen. Het feit dat ze gewoon blijven verder gaan, dat ze toch op zoek blijven naar die 3-1, maakt het gewoon voor Hammerby veel moeilijker.
1: Oh, met vertrouwen. Dat had ook wel gevaarlijk kunnen aflopen. Svetkovic haalt het van Karlsson. Oh, rustig, tot bij hem al aan. Een van de uitblinkers bij Anderlecht vandaag. Bertaccini.

0: De Greef zit ertussen. Fofana zit ernaast. De Greef om het af te maken. Jawel! 3-1. Anderlecht naar de volgende ronde. Fofana, wat een invalbeurt. Heeft die achter de rug. Wat een nachtmerrie. Er net al bijna de veroorzaker van het doelpunt met Bertaccini. En nu in de fout bij die goal van De Greef.
1: Ook een goede sprint van Vitor Bruno. Iedereen viert mee. Kwalificatie is binnen. Er zal ongetwijfeld toch ook een beetje druk van zijn schouders afvallen. Eerste taak volbracht.
2: Dat was toch niet hetgeen hij zei voorafgaande wedstrijd, hè, daarnet.
1: Sibierski blijft er rustig onder. Hij heeft gezegd, bij thuiswedstrijden wil ik ergens in mijn eentje in het stadion zitten. Bij uitwedstrijden kom ik mee op de bank zitten.
2: En dan loont dat druk zetten van De Greef. Fofana.
1: Ja, dat is een paar weekjes bank.
2: Jezus. Wat had hij dan verwacht? Dat De Greef hem zou de doorgang verlenen of zo?
1: Ja, en kijk gewoon, ik wist gewoon niet dat De Greef kwam. Haan zit er nog even aan, maar dat telt niet. En zij wuiven de Zweedse supporters uit. Zij mogen volgende week aan de bak tegen Rakov Čistákova. Anderlecht neemt het op tegen PAOK Thessaloniki. Geslagen, zowel in de voorbereidingen als Europees voorlopig. Vitor Bruno. Anderlecht wil nog wel. Cvetkovic. Bertaccini. Gaat diep meteen, Cvetkovic. Geen probleem voor Haan. 90 minuten zijn rond. Hoeveel minuten tellen we bij? Het bord moet nog de lucht ingestoken worden. De field official is gewoon vergeten. Anderlecht wil gaan wisselen. We gaan 4 minuten bijtellen. Van eerste wissel met de nummer 18, Lucas Ambros. Goeie tweede helft.
2: Absoluut.
1: De eerste helft moeizaam.
2: Hij heeft zich helemaal in pakt.
1: En Mamar ook even naar adem aan het happen. Maar Ambros naar de kant. Kijkt dat erin. Een extra verdediger. Ja, nu kan het. Als de kwalificatie binnen is. Maar een uitgelaten sfeer in het Astridpark. Het seizoen is goed ingezet. Vooral dankzij deze uitstekende tweede helft van Anderlecht. Winter. Gabori. Ook dramatisch. Bertaccini, nog met de fameuze sprint. Cvetkovic naar Bertaccini. Van Adder deze keer wel goed tussen.
2: Niet ideaal aangespeeld daar van Cvetkovic.
1: Bertaccini maakte ook niet echt een ruimte voor zichzelf. Bleef gewoon rechtdoor lopen. Ajay. Levert in. Foutje weliswaar van De Greef. Nog 2 minuten. De eerste nederlaag onder deze coach is een feit voor Hammarby. De titel lijkt ook ver weg na puntenverlies afgelopen weekend. Staan nog wel tweede. Weliswaar op 11 punten van de verrassende leider Sirius uit Uppsala. Maar het seizoen is pas halverwege in de tweede. Hij is nog zenuwachtig.
3: Vindt wel dat je een beetje ziet
1: aan zijn manier van doen bij Vitor Bruno, dat hij jarenlang heeft samengewerkt met Kosasja. Toch? Passie langs de lijn. Maar dat mag. Boudry. Wel nog voorbij, maar Boudry. Makkelijk voor Keita. Afvallende bal is nog wel voor Tekki in de armen van Kozemans. We zitten in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. Eens kijken, Amin Boudry heeft nog niet meteen de topvorm te pakken sinds zijn transfer.
2: De duurste man.
1: Bertaccini alleen. Bertaccini, wacht, de fout die komt er niet.
2: Hij is goed gezien van de scheids. Beetje te nadrukkelijk op zoek naar die fout.
1: En dan weer vol jagen. Vitor Bruno die kan ook verlengingen aan. Je ziet ziet hoe actief hij daar staat te coachen. Maar die komen er niet. Want Anderlecht heeft het voor elkaar. Achterstand omgebogen in een 3-1 overwinning. Jan Sana zit er nog eens tussen, krijgt de fout mee en dan mag er afgefloten worden. En dat doet de Servische scheidsrechter. Iedereen juicht, iedereen viert. Anderlecht naar de derde voorronde van de Europa League. Dat het thuis Hammarby versloeg met 3-1. Nou, vooral een heel goede tweede helft.
2: Ja, en het begon natuurlijk ideaal met die snelle goal. Hè. Net als in de heenwedstrijd. Maar hier in dit geval hadden ze een achterstand goed te maken. En dan als je op die manier de tweede helft begint, dan geeft dat meteen vleugels, goed gevoel. Maar je zag ook meteen dat de energie anders was. Hè. Er waren veel meer spelers met Vetkovic voorop om druk te zetten op die achterste lijn. En ze deden dat met z'n allen deze keer, niet zoals in de eerste helft. En als het dan meteen loont en dan blijven verder doen, blijven jagen op die 2-1 die er uiteindelijk is gekomen. Maar dan kan je alleen maar vaststellen dat Anderlecht verdiend doorgaat naar die volgende ronde.
1: En zo is de zomer uitstekend ingezet door Anderlecht. Eerste thuiswedstrijd werd uiteindelijk een feest. Tweede helft voor het publiek. Met 3 doelpunten. En Warner Haan even praten met Jan Sana. Die kennen elkaar, Nederlanders onder elkaar, weet u wel. En Ndia, je had toch ook echt een aanvallende invalbeurt. Of wissel die dan leidde tot deze overwinning. We gaan heel even naar reclame, Jules. Daarna komen we terug met reacties.
2: Ja.
1: En uiteraard nog een beetje analyse. Tot zo.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Het weer, veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM. Oh.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

bleef ik denken, hoe komt nou die lijster daar terecht? Ik had er immers enkel maar mijn feestneus in gelegd. Toen zie ik opeens mijn grote rode kater. Die zegt, ik ben vijf.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaustoverlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: zwoele zomernachten. Welkom allemaal bij de Oranje Zomer. Fijn dat jullie kijken en fijn dat jullie er zijn. Ziet er weer goed uit. Rutger Kasken, Ben van den Burg, Bas Nijhuis, Pieter Koblenz en Iris Rulken. Echt, Rutger is gewoon de hitzanger van Nederland op dit moment, jongens. Dat is niet normaal.
1: Ja, en gelijk feest ook echt, hè?
2: Ja. Lekker, man. Ja. Ik hou ervan.
1: Ja.
0: Hey, maar het heeft wel even geduurd, Rutger. Maar je hebt hem nu eindelijk te pakken, die knallen. Wat komt er allemaal op je af?
2: Heel veel. Mijn hele leven is veranderd. Ik doe het natuurlijk 25 jaar, zing ik al een klein beetje. In het begin een beetje klein begonnen. Ja. En toen kwam natuurlijk de serie Ik geloof in mij. En toen liep het eigenlijk al een beetje uit de hand. Maar dit is natuurlijk... Dit is wel even meegaan natuurlijk.
0: Ja, dit is gigantisch. Hey, maar wat een leven moet jij nu hebben?
2: Ja, best wel een leuk leven. Ik leef elke dag mijn droom. Ik kan doen wat ik wil. Ik heb hele leuke mensen om me heen. Ik werk met hele leuke mensen. Ik word hier uitgenodigd.
0: Ja?
2: Ja, alleen weinig slapen, ja, maar verder is goed.
0: Ach ja, maar als dat het enige is, Rutger, dan valt het allemaal wel mee. Ja.
2: Maakt allemaal niks uit.
0: Terwijl, je bent begonnen bij een programma van SBS6. Iedereen denkt misschien, wat hoor ik nu? Maar dat is Bobby.
1: Ja, de hond is daar. Zo leuk.
0: Hop, daar gaat Bobby. Mijn hond was mee, maar dat trekt ze net niet.
1: De hulphond van Helene. Ja.
0: Ja. Ja, sinds dat ik zo loop, heb ik die wel nodig. Ja. Nee, ze een lief hondje, maar ze is nu even weg. Maar je begon natuurlijk bij SBS6.
2: Ja.
0: Ik geloof in mij.
2: Ik geloof in mij.
0: Ja, en daar hebben we een fragmentje van. Want de mensen even duidelijk hebben.
3: Opa, kwam je nou of kwam je nou niet? Want ik word hier een beetje onzeker van. Liever niet. Nou, dan...

0: Hebben we een verlengsnoer of zo? Geloof me maar.
1: Ja, ja, de stroom viel uit.
2: Mijn telefoon was leeg.
3: Ja, kijk. Rutger, maken dit natuurlijk mee, hè? Die beginnen klein in dit soort zalen, wat ook gezellig kan zijn natuurlijk.
0: Ja, het was heel gezellig, dat zag je.
3: Ja.
4: Nou, maar dit is wel mooi, alleen, want nu heb je wel met iemand te maken die dus al echt wel 20, 25 jaar in het vak zit. Ja. Die dus echt al dit meegemaakt, die hele opbouw. En dan gun je iemand ook wel een keer, want je hebt met Elena natuurlijk, je hebt fantastische nummers. Ja. Maar dan hoop je ook een keer dat een keer zo'n nummer komt.
3: Ja.
4: Ja, ik vind het geweldig.
3: Ja, wij gunnen het jou natuurlijk allemaal van harte,
0: dankjewel,
3: want het is
0: dankjewel.
3: Geweldig. Wat zijn je plannen allemaal? Want ga je nu doorpakken?
0: Nou ja, zeker. Ik ga zeker door met nieuwe muziek.
3: Ja.
0: Dus dat komt er zeer binnenkort ook aan. Maar ik ga natuurlijk volgend jaar ook een concert geven. In de Markant in Uden.
4: Okay.
0: En vanaf maandag start de kaartverkoop. Dus als mensen het leuk vinden en die denken, ach ja, die zwoele zomernachten, die willen we nog wel een keer.
3: Tuurlijk.
0: Kom 29 oktober 2027 naar Markant Theater in Uden.
3: Noteren wij.
0: En ja, ja, jullie zijn sowieso uitgenodigd.
3: 29 oktober. Nou, ga je mee, mee?
5: Zeker. Ja. Ja. Uden, waar ligt er?
4: Nou joh.
0: Ik zal een navigatie opsturen. Ik zal een navigatie opsturen.
3: Gewoon Brabant, Rutger. Gewoon Brabant.
5: Ja, hoor.
0: Ja, daarom.
4: Zet hem lekker achterin.
3: Ja, is het trouwens jouw muziek een beetje?
5: Ja, nou ja. Dit staat bij mij de hele dag op. Hè?
3: Daarom. Ja. Nou, ja, maar jij zit in het rijtje Little Kleine, Rutger,
5: Rutger van Barneveld. Ja, ja, ja, al vrij snel. Ja,
3: ja, ja, en dan komt Mozart.
5: Ja. Ja.
3: Nou ja, ik
0: er zit niks tussen.
3: Daarom. Ja, ik wil u nog één keer heel
5: Je hebt wel een klein slissertje, hè? Doe je een beetje slissen, doe je, hè?
0: Ja, net als jou.
5: Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, het vind ik dan zo grappig als je dat dan hebt, dat ik dan de zon ziet zakken in de zee.
0: Ja, maar dat is juist leuk, toch?
5: Oh, dat is juist leuk.
0: Ja, ja, je mag kijken, best wel een beetje
6: op deze rij zitten.
0: Ja.
3: Hij heeft in ieder geval wel een mooiere bril, hè, jongens? Dank jullie wel.
0: Dank jullie wel.
3: Had jij een zware rit hier naartoe?
5: Ik had wel een zware rit hier naartoe, ja. Want nou ja, mijn moeder wil af en toe mee. En dat vind ik dan ook heel leuk. Maar ze had nu het onzalige idee om de twee vriendinnen mee te nemen. Dus,
0: wij
5: zitten hier.
0: Ja,
5: zo,
0: ja, mooi.
5: Dus dat was een lange anderhalf uur, kan ik je vertellen. Ja. Ze zijn ook allemaal 70 plus. Dus,
3: en kunnen niet rijden,
5: dus
3: volgens
5: jou. Ze kunnen niet rijden, nee. Dus, ze moesten allemaal met mij mee rijden, ja. Dus ik weet nu ook weer wat tinnitus is.
3: Ja. Het is echt familiedag vandaag, hè? Mijn zus, jij.
4: Maar je haalde het zilver aan. Vanmiddag had ik Hans Rijgwaard nog aan de telefoon, oud scheidsrechter. Die zei ook, die Rutger, de meeste ongelukken gebeuren gewoon door jongeren, hè? Dus de mensen van 70 plus, die maken het minste ongelukken.
5: Ja, diegene die dat zei was ook 70 plus, denk ik.
4: Volgens mij wel.
5: Ja, ja, ja, ja. Ja, de rabbaard. Ja.
3: Hoe jong ben je eigenlijk, Pieter?
6: Ik ben 72.
3: Oh,
6: en ik heb een helm.
3: Oh, je hebt een helm, voor wat?
6: Op de fiets.
4: Ah, mooi.
6: Ik ga weer. Het 11 heeft hij een maand of vier in de kast gelegen en toen liep hij al. Ik ben geen gevallen.
3: Ja, maar het is maar goed ook een helm. Zeker met die elektrische fietsen. Of heb jij een normale fiets?
6: Nee, ik heb een normale elektrische fiets.
3: Normale elektrische fiets, zo
6: dat is nieuw.
3: Het.
7: Ja. Rij je hard? Ja. Om met elektrische fiets.
3: Vind je te hard?
7: Ja, vind ik wel. Onverantwoord.
3: Ja,
7: ja, nee, ja, nee, echt.
4: Dat maakt dat nou wel uit, man.
7: Nee, maar die mensen kunnen allemaal niet fietsen. Als je gefietst hebt...
3: Oh, fiets nou op.
5: Ik vind dat dus ook. Ik heb precies dat hele punt. Omdat, en het allergrootste probleem is dat, en zeker na 70... is dat inschattingsvermogen gewoon niet meer goed. Dus je rijdt veel te hard. En je
7: weet helemaal, ze kunnen.
5: En ze moeten dat snel bijschakelen. Kunnen ze niet meer.
7: Er gebeuren ongelukken daardoor.
6: Dat hoeft niet, Rutger, op een moderne elektrische fiets. Je hebt er ook geen balverstand van ook eigenlijk, hè?
5: Maar hoezo? Want
6: de loopbaan een beetje mee.
5: Maar die gaan toch altijd
6: je
5: heel
6: hard? Je bent de drie wielen nooit ontgroeid, heb ik de indruk.
3: Nou, daar heb jij een punt, Pieter. Dat is zeker waar.
5: Oh, meneer voelt zich aangesproken, hoor.
6: Ja, ik denk dat soort ding kost, man.
3: Maar jij hebt geen fiets nodig, Bas. Want jij bent aan het trainen, want de Eredivisie gaat weer van start natuurlijk.
4: Ja, die gaat, begint al snel
3: en,
4: weer, hè?
3: En zweten?
4: Ja, wel zweten, ja. Nee, maar ik ben wel... Je hebt natuurlijk mijn Achillespeesblessure. Is echt een klote blessure. Echt, als die afgescheurd is, dan moet je echt helemaal van nul weer beginnen. En nu ben ik echt wel weer aan het rennen op veld. En, dus het gaat echt de goede kant op.
7: Ja.
4: En,
7: hoe goed is jouw conditie? Als je gewoon zeg maar een 10 kilometer loopt, loop je dan 30 minuten of 35?
4: Ja,
7: 40?
4: Zo rond die 35, ja.
7: Maar het is wel hard, dat is goed.
3: Ja, je hebt natuurlijk allerlei richtlijnen. Je moet,
4: moet alles halen. En, en dat moet je weer doen voordat de competitie
3: begint. Heb jij het wel eens niet gehaald, zonder blessure?
4: Nee, nee. Nee, echt niet. Ze zeiden al tegen mij, die haalt hem achterstevoren nog. Dat is een beetje overdreven. Ja. Maar ik heb gelukkig die lange passen, en dat scheelt, die lange benen, die stelten.
3: Maar je bent weer helemaal de oude?
4: Nou, nee, bijna. Alleen ik heb een fysio, Jesse, die is heel precies. En dat moet allemaal heel goed gaan. Hij zegt, dan kun je beter een keer dat je misschien straks 2-3 weken later in staat... dan dat je straks met een andere blessure weer terugkomt. Okay. Dus we moeten even afwachten of dat gaat lukken.
3: Maar het wordt wel gewoon weer lekker cashje dit jaar.
4: Cashje.
3: Ja. Weet je wat hij krijgt voor een wedstrijd?
4: Nou, daar gaan we
6: toch niet meer als, ja. Toch niet meer als een bargast, hoop ik, hè?
3: Ja, toch wel. Ja, driedubbele bijna.
6: Even praten wij. Dat vind je niet,
3: maar hoeveel krijgen jullie als scheidsrechter voor een wedstrijd? Gemiddelde eredivisiewedstrijd.
4: Nou, daar gaan we weer, hoor.
7: Nee, vertel nou maar gewoon.
4: Nee, het is verschillend. Kijk, als je een topper in de eredivisie speelt, is volgens mij rond de 4000 euro.
5: Ja. Nee, maar we vroegen naar jouw wedstrijd.
3: Ja. Niemand. Dat kan ik niet ontkennen.
4: Niemand vindt... Hij lacht zelf alleen. Niemand vindt dit leuk.
3: Jawel, ik vond het wel leuk.
4: Maar dan komt er iemand hier staat van meelachen. Dat doet ze dat. Nee. Ja. Nee, maar nee, het ligt een verschil tussen een gemiddelde eredivisie tussen de 2500 en 3000, dat 4000 euro. Zo
3: ja, oké, okay, maar laten we even gemiddelde nemen tussen de 2500 en 3000. En als je 4 wedstrijden per maand, dan kom je lekker aan, hoor, met al dat geld.
5: Waar snabbeltjes erbij?
3: Waar snabbeltjes? Nou, paar. Weet je hoeveel hij er heeft in een jaar?
4: Ja, maar wat wel zo is, kijk, iedereen zegt het altijd. Kijk, maar je hebt ook op een gegeven moment, ben je straks een keer op leeftijd en is het afgelopen. Dus je moet ook wel een beetje reserveren, toch?
3: Ja, oké, okay, dat is waar. En doe jij trouwens veel snabbels over de oorlog, Pieter?
6: Over de oorlog? Nee. Maar wel, ik geef veel lezingen. Dat is heel lucratief. 50, 60 per jaar.
3: Ja, dat is veel.
6: En dan, dan hoef ik niet mee te fluiten verder.
4: Nee.
3: Dat is maar goed ook. Iris, goed dat je er bent.
8: Ja, vind ik ook.
3: Jouw debuut bij de Oranje Zomer.
8: Ja, leuk.
3: Het is heel belangrijk dat je dit programma natuurlijk een keer hebt gezien. Dat is ook zo.
8: Zeker, ja, zeker. Ja, tuurlijk.
3: Ja, want je kunt van alles verwachten. We gaan van oorlog naar actualiteit. Ja. En je moet over alles een mening hebben. Ja, dat is natuurlijk zo.
8: Ook wel leuk dat wij naast elkaar zitten, zeiden we al. Hè?
6: Ik vond het leukste, eigenlijk.
8: Vond je het leukste al? Ja.
3: Wij weten wel wie we uitnodigen, Pieter.
8: Een beetje yin en yang, toch? Zijn we
6: absoluut.
8: Dan?
6: Ja.
3: Jij bent eigenlijk echt wel een Instagram-sensatie. Comediant. En voor de mensen die jou niet kennen, en er zijn er niet heel erg veel, hoor, want je bent echt wel hartstikke populair. Dit doe jij onder andere.
9: Nou, over de liefde. Ik heb natuurlijk best wel een turbulent liefdesleven. Dat weten mensen ook van mij.
10: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Het is echt een heel erg mooi programma om die liefde te vinden.
9: Ik heb niet zoveel met liefde. Ik heb wel veel vriendjes gehad natuurlijk. Maar op dit moment is er eigenlijk niemand in mijn leven. En dat vind ik prima, zo lekker independent.
3: Ja, kortom, je doet eigenlijk Jan en allemaal na.
8: Ja, veel persoonlijkheden.
3: Ja, is er één grote, want we gaan het er straks nog over hebben, je gaat ook het theater weer in.
8: Ja.
3: Is er één groot favoriet?
8: Ja, ik heb mijn groot favoriet om na te doen is altijd Maxima. Mm-hmm. Koningin Maxima, die kennen we natuurlijk allemaal. Daarvoor hoef je niet bepaalde programma's te kijken, bijvoorbeeld. En ik kan Maxima altijd dingen laten zeggen die ze natuurlijk nooit zou zeggen. Dus
3: zoals?
8: Dat is leuk. Nou, ik kan haar laten vertellen over haar seksleven, bijvoorbeeld. Daar zou ze nooit over praten. Maar ja, je kan daar gewoon iets over zeggen als je zou willen. Mijn man is natuurlijk een beetje dom. Dus ik kan je voorstellen, er gebeurt niet zo heel veel in de slaapkamer. Maar goed, dat terzijde.
3: Ja. Moet je daar echt heel lang voor trainen om dat onder de knie te krijgen?
8: Ja, sommige wel. Sommige die zet ik meteen aan. Ik heb ook altijd, als ik met iemand praat, dan gaat er meteen een soort iets aan bij mij dat ik denk, kan ik jou nadoen of niet? En sommige het lukken meteen. En sommige moet ik even trainen, inderdaad.
3: Ja. Oefenen, ja. En zit er hier iemand aan tafel waarvan je denkt, nou, dat gaat er wel eentje worden binnenkort?
8: Nou, ja, ik hoor Bas, dus die heeft wel het grootste accent natuurlijk. Ja. Ik vind mannen wel lastig, ook om na te doen. Maar jij hebt natuurlijk wel een goed accent om na te kunnen doen. Dus ik ga wel even goed naar jou luisteren en dan...
3: Cola.
8: Ja.
3: Leuk, op het
8: leuk. Ja, een koppertje.
3: Ja. Ja. Een goed jasje heb je eigenlijk aan.
11: Ja, ik heb mijn best gedaan.
3: Ja.
11: Maar gewoon tweedehandsje natuurlijk.
3: Ja, tuurlijk, ja, waarom niet?
11: Ja. Maar ik heb wel mijn best gedaan.
3: Ja.
11: Dit ook, ja.
3: Dit is ook een tweedehandsje. Daar hebben al heel veel presentatrices aangehad. Dat komt bij mij.
5: Knopjes. Naar wie dan?
3: Ja, volgens mij heeft Wendy het al een keertje aangehad. En Tooske, maar dat maakt toch allemaal niet uit.
5: Dus iedereen onder jou heeft het eerst, zeg maar.
3: Nee, iedereen die boven mij staat. Dus zo kun je ook denken, inderdaad. Ja. Nou ja, hoe dan ook. Hey, vandaag trending op internet. Dat vond ik toch wel even mooi om nog te laten zien. Heel veel mensen hebben erop geklikt op dat bericht. Was deze foto van Martina Koeman en Ronald Koeman. Onze voormalige bondscoach natuurlijk. Hè, waarop hij zegt, de rest is onbelangrijk in het leven. En daar heeft hij ook hartstikke gelijk in. Dat is een... Dat is gewoon een hele mooie, fijne foto om te zien. En die wilde ik jullie niet onthouden. En als we dan toch hebben over een bondscoachschap... Ik kreeg net te horen, Arne Slot wordt geen bondscoach.
5: Nee. Hoorde dat ook, ja. Zonde. Nee.
4: Maar hij wou toch liever clubvoetbal?
3: Hij wil liever clubvoetbal.
4: Ja.
3: En nu?
4: Ja, ik ben zelf heel groot fan. Ik zou het fantastisch vinden als Louis van Gaal weer terugkomt.
3: Nee.
4: Ik ben zelf heel fan van Louis van Gaal als trainer. En als mens. En ik zou het geweldig vinden.
11: Maar dat kan toch
4: niet. Maar dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren.
11: Nee, dat ook niet.
4: Maar goed, dat zou ook heel mooi vinden.
5: Ik ben wel benieuwd naar hoe dit nou gegaan is. Want we kregen wel allemaal berichten dat ze in onderhandeling waren met Arne Slot. En dat het zou gaan over 2 jaar of 4 jaar.
3: Mm.
5: is het ergens afgeketst? Heeft de KNVB het echt door de vingers laten glippen?
4: Ja, ja, maar er wordt ook zoveel geroepen, er wordt zoveel geschreven. Wie zegt dat het ook klopt? En ja, ik denk aan de slot misschien toch wel, ja, een club is er misschien eens te vroeg.
3: Ja.
4: In Nederland zelf al.
3: Ja, het is ook wel sterk dat hij dit prefereert en dit ook aangeeft. Ja. En nu, ja, wie moet hem nu? Ja, jij zegt Louis van Gaal, maar dan gaan toch heel gauw de ogen weer gericht op Peter Bos. Maar die zit weer vast.
5: Ja.
3: Bij PSV, ja. Erik ten Hag, nou, die heeft ook al aangegeven
4: ook
3: dat hij het
4: weer
3: niet doet. Nee. En vandaag in Rotterdam was er een herdenking, hè? Natuurlijk rondom Holocaust. Verstoord. Daar word je toch een beetje kriegel van?
5: Ja, daar word je zeker. Dat is zacht uitgedrukt, ja. Ik vind dat echt waanzinnig dat dat gebeurt. Dit is gewoon ook een soort van doel najagen over de ruggen van anderen. En ik vind best dat je mag protesteren. Ik vind best dat je ergens vooruit mag komen. Dat je je onvrede over iets mag uitspreken. Maar laat dit, zoiets als dit, in hun waarde. En laat die mensen rouwen toch, want dat is het.
3: Ja. Ja, het ging herdenken voor Joodse slachtoffers in ieder geval. Het was bij Loos 24 in Rotterdam. Dat is een bekend terrein. Dat is uiteraard een loos waar vroeger in ieder geval van alles tabak werd opgeslagen. Dicht bij het spoor, achter een muur. En daarom was dat destijds een locatie om in ieder geval de mensen daar op de trein te zetten. Naar Westerbork. Deportatie dus. Van de 13.000 Joden die daar op dat moment leefden, zijn er na de oorlog nog 2.000 overgebleven. Nou, dan zie je dat het allemaal wordt verstoord. Jij geeft aan wat je ervan vindt. Tegelijkertijd zegt de partij Denk bijvoorbeeld en de Partij van de Dieren, die vonden het belachelijk dat Carola Schouten, de burgemeester, daar naartoe ging om daar te spreken. Hebben ze daar een punt of denk jij wel een onzin?
7: Nee, natuurlijk hebben ze geen punt. Ja, wat, precies wat jij zegt, respect voor die mensen. Als je wilt demonstreren, doe het dan even ergens anders op dat moment. Weet je, niet daar, want daar moeten die mensen moeten dat dus tegen nagedachtenis. Ja, dat is natuurlijk belachelijk dat zij weer een andere kant weer polariseren, weer tegen elkaar in.
4: Ja, maar ja,
7: je
4: dat
7: wordt
4: is toch
7: er
4: wat
7: zo
4: wel,
7: moe van.
4: Dat zien we toch allemaal hier in de politiek. Het is allemaal weer hun eigen partijtje weer naar voren schuiven en allemaal weer hun eigen punten weer naar voren schuiven.
7: Ja, maar kijk, dit
4: maar
7: zijn
4: zelfs bij dit soort momenten denk ik van laat gaan.
7: Nee, maar dit zijn elementen die je overstijgen.
4: Ja,
7: je overstijgt je eigen.
5: Maar het probleem is dat er door de war wordt gehaald met wat er daar in Israël gebeurt. Hè? Want ja, oké, daar kun je van alles van vinden. Maar dit gaat over iets heel anders. Dit gaat namelijk over het herdenken van een drama wat we hebben meegemaakt. Een van de grootste drama's in de geschiedenis.
7: En ook belangrijk dat we dat blijven herdenken.
5: Ja.
3: Nou, en herdenken is niet het ene verdriet boven het andere verdriet plaatsen, toch?
5: Nee, maar het zijn twee verschillende dingen.
3: Ja, ik dacht wel meteen, wie een Holocaust-herdenking verstoort om zo'n politiek punt te maken, is dat eigenlijk antisemitisme, vind je, Pieter?
6: Voor mij mogen ze het uitleggen hoe ze het uitleggen willen. Ik vind dat je die mensen van straat moet halen, omdat die zorgen ervoor dat er een sfeer ontstaat waardoor ook beroepsprotesterers, die je terugziet bij allerlei verschillende evenementen met verschillende aanleidingen, die maken dan een rotzootje van. En ik vind, dat is een oud verhaal, we moeten meer gaan doen met cameratoezicht, waarbij je mensen kan herkennen en van straat kan plukken. En dat maken we als burgers een zootje van. Omdat, privacy. Ik vind nationale veiligheid belangrijker dan privacy. En ik vind dat we echt een wet moeten krijgen dat bij grote evenementen, laten we daarmee beginnen, komt camera toezicht en er staan hele lijsten met mensen op die we niet leuk vinden. Met artificial intelligence geen enkel probleem om mensen ertussenuit te plukken. Dan ben je het voor.
7: Iets genuanceerder over, Pieter. Je moet wel onder strikte voorwaarden bij zo'n demonstratie kan je verwachten dat de antidemonstranten, weet je, bij zo'n herdenking kan je verwachten dat de demonstranten komen. Dan kan je beslissen van we doen het wel. Maar je moet niet zomaar natuurlijk overal kamers ophangen.
6: Maar als je goed geluisterd hebt, dan zei ik, bij dit soort grote evenementen,
7: daar begin je mee, zei je.
6: Juist, dan begin je met grote evenementen. En als dat helpt, dan kun je ook de bevolking ervan overtuigen dat het voor hunzelf veiliger wordt. Want dat komende weekend hebben we weer voor vele lone wolves een prachtige aanleiding met mensen die feest vieren in Amsterdam en waar anderen het niet mee eens zijn. En dat is absoluut niet 100% te beveiligen. Nee. Wat de burgemeester ook aan betonblokken wegzet.
7: Ja.
6: Dus in de eerste plaats bepaal je zelf hoe je naartoe gaat. Je weet dat je risico loopt. Nou, laat mij een geheim vertellen. De overheid doet ze stinken. De beste manier gaat het niet lukken om iedereen 100% veiligheid te bieden. Maar we kunnen wel afspraken maken dat mensen die voortdurend raddraaien zijn, niet komen. En dat lukt met cameratoezicht, met biometrische capaciteit. En dan moet iedereen maar aan wedden.
4: Maar camera's is altijd wel voor nadien, toch? Dat is altijd wel het verhaal. Je kunt het niet voor, je kunt het niet.
6: Ja, zeker wel. Want je
7: hebt wel, want je
6: als
7: kan
6: nou het gaat over die makker die in Duitsland, je bent gezellig met al je kinderen op had, dan rijdt iemand met je bestelbus overheen. Dat is natuurlijk walgelijk. Ja. En die man, die was bekend. Maar goed, als je hem dan even uit het oog verliest, dan ben je de sjaak. Ja. Dus nee, ik vind dat het wel moet kunnen.
5: Maar wat Bas zegt, is dat de camerabeelden, daar heb je daar de hand pas wat aan. En op het moment dat hij dat gaat doen, dan kan je het, heb ik gewoon camera.
6: Nee, maar als jij ziet, als er een groot evenement is, en je ziet dat raddraaiers er naartoe gaan, weet je liever niet wil hebben, dan neem je ze even mee naar het politiebureau om gezellig even met ze te praten.
3: Ja, je pikt ze eruit. Dat is wat je
6: zegt. Bekend bezig.
3: Nou ja, sowieso hebben we natuurlijk hartstikke veel regels. Je had het even over privacyregels. We hebben zoveel regels in Nederland. Bureaucratie, daar weten we allemaal van. En we hebben wel duizenden wetten en regelgeving die de economie sturen. Wat vinden jullie persoonlijk, hè? Dan gaat het even over alle regels. Wat vinden jullie persoonlijk de meest irritante regel in Nederland?
6: Rechtsrijden.
3: Rechtsrijden, ja. Ja. Dat weet ik, Pieter. Want je hebt altijd toeter als je achter me zit.
4: Nou ja, wat wel zo is, ik kan me echt maatloos irriteren. Je moet dus opletten als je straks naar huis rijdt. En dan moet je eens kijken hoeveel verkeersborden je tegenkomt. Mm-hmm. Nou, ja. Dat slaat echt helemaal nergens op. Je bent één verkeersborden, dan staat dat weer. Nou, dan denk ik, wat een onzin allemaal. Weet wel? En dan kom je soms in het buitenland, denk je, nou, er staat er één in een paar kilometer. Dan moet je eens kijken hoeveel van die bordjes er staan. Ik vind het echt wel een
3: onzin. Ja, totdat je een kind hebt, totdat je een kind hebt, dat wordt aangereden. Het is wat ons zelf goed uitkomt, hè, op dat moment.
4: Dat klopt.
7: Ja, maar kijk, het is hetzelfde met dat toezicht, met die camera's, ook met die regels. Wij denken dat we met regels alles kunnen dichttikken en dat we dan alles oplossen.
3: Ja.
7: Maar ja, er gaat nu eenmaal dingen fout. Dus je moet ook de mensen zelf die verantwoordelijkheid geven. Want anders, weet je kan het met regels niet oplossen.
5: Maar het verkeer is dat misschien niet altijd een goed idee.
7: Wat?
5: Nou, het is wel goed dat die regeltjes er zijn.
7: Nee, maar hangt ervan toe hoe ver het gaat in het verkeer, dat je rood ligt en dat je... Natuurlijk, dat is logisch. Maar er zijn natuurlijk heel veel... Maar je moet eens een huis kopen tegenwoordig. Ik weet niet of iemand dat heeft gedaan. Ik kocht mijn huis, geloof ik, 25 jaar geleden. En mijn dochter vorig jaar. Maar wat je allemaal moet doen om nu in te vullen in vergelijking met die tijd...
3: Ja, je verzandt in regels.
7: Je verzandt in regels. En dat is natuurlijk alleen maar... Ja, daardoor is het allemaal duurder, want iedereen moet die regels maken. Daardoor moet het allemaal worden betaald. 17 miljard per jaar, hè, kosten
3: nou,
7: al
3: ja,
7: onze regels.
3: Dus onze verslaving aan regels, daardoor lopen we helemaal vast. Inderdaad, Barbara Baarsma, het is een econoom, gaf vandaag aan... we hebben een groot probleem, want al die regel en wetgeving... kost ons ongeveer 16,8 miljard per jaar. Koekoek!
5: Ja.
3: Wat doet dat met de economie?
5: Nee, dat is heel slecht voor de economie. Want 9 miljard daarvan die komt voor rekening van het bedrijfsleven. Dus dat is gewoon desastreus. Ik heb het ook aan de lijve ondervonden met mijn eigen programma. Dan was ik in Doetinchem en daar was een woonproject... een bouwproject van woningen, die we hard nodig hebben, 300 woningen. En daar waren ze parkeergarages onderaan bouwen. En die parkeergarages, daarvoor moest het grondwater worden opgepompt. Nou, toen dachten ze, dat grondwater, dat pompen we op. En dat is eigenlijk heel makkelijk, maar toen kregen we de PFAS-regeltjes. Het grondwater moest eruit en dat kon daarna weer de IJssel in. Dus ze dachten, dat is eigenlijk heel simpel. Maar dat was dat net eventjes anders.
12: Om dat grondwater als lozingswater terug te gooien op de Oude IJssel...
5: Ja?
12: heb je opeens te maken met veel strengere normen voor PFAS dan in de bodem.
5: Oh, echt?
12: Ja, echt. Dus dan praat je over een heel klein beetje PFAS in het grondwater. 34 gram.
5: Ja?
12: Kosten ruim 1 miljoen euro.
5: Dus dan moet je voor de kosten van 1 miljoen... moet je die 34 gram uit het grondwater zuiveren...
12: Ja, klopt.
5: Om dat water weer vervolgens de IJssel in te sturen.
12: Klopt, ja. Ja. Want de waterkwaliteit mag niet slechter worden.
5: Nee, maar...
12: Wat op zich een goede zaak is, maar...
5: Ja, maar het is eigenlijk praktisch dus hetzelfde water. Dus dat PFAS zit ook al in de IJssel.
12: Ja, klopt.
5: Dit is het dus in een notendop. En dit kom ik heel vaak tegen. Ik was ook een keer bij een verzorgingstehuis... waar daar moesten dan van die warmtepompen in. En omdat het stroomnet vol zit... draaiden die warmtepompen op dieselaggregaten.
3: Ja.
5: Ja, het is allemaal echt... En dit is de ene waanzin na de andere die tegenkomt. Het heeft allemaal te maken met de regeltjes.
7: Maar ook in het bedrijfsleven. Dat je, weet je, dan moet je de ESG... dat is dat je de environment goed moet doen... en je moet de social moet er goed zijn... de governments, hoe je iets regelt, moet je goed doen. En dan moet je bijvoorbeeld beschrijven... van dat je een pestprotocol hebt... en wat je allemaal doet om een pestprotocol te hebben.
3: Ja.
7: En wat je allemaal moet... Ja, weet je, dat soort... Maar dat kost dus allemaal energie, tijd. Ja, dat is zo zonde.
3: Ja, regels zijn op zich niet slecht. Alleen zijn de kosten van naleving zijn dus blijkbaar veel te hoog. Ja. Als je over zoveel miljard praat, dat is natuurlijk geen
5: En er zijn heel veel rare regels. Ik kwam er nog vanmiddag nog, zat ik een beetje zoeken, kwam ik er een paar tegen. Maar je mag dus in Nederland, daar kwam ik achter, mag je niet je hand in een openbare prullenbak steken. Strafbaar.
3: Oh ja? Ah.
4: Nou, dat zie je veel nu.
3: Ja, dat gebeurt heel vaak.
5: Maar dat mag dus niet. En weet je wat ook zo is? Als je schoonmoeder blijft ook na je scheiding gewoon familie.
7: Oh. Nee.
5: Ja!
7: Nee, dat gaan we niet doen.
3: Oh jee, wat erg.
5: Ja.
3: Ja, dat is voor heel veel mensen.
5: Dus
3: snel.
5: Denk je dat je er vanaf bent?
7: Nee, ja. Zit je het in?
5: Nee, dat gaan we maar googlen. Ik heb het net vanmiddag zitten doen.
4: Ze zitten daarachter te schudden. Ja, ja. Ja. Dat gaat niet goed. Terug.
5: Nee, dat is niet waar.
3: Bas, wij moeten wel echt even serieus praten met elkaar.
4: Wat is er nou?
3: Nou ja, je was behoorlijk in het nieuws vandaag. Je staat niet eens in de top 5 scheidsrechters. Danny Makkely staat boven jou. Zelfs Gus Buyuk en Allard Lindhout. Die zijn sowieso allemaal beter dan jij.
4: Nou,
3: eigenlijk kan jij er geen ene zak van.
4: Ja. Ja. En waar staat het? Welk klassement is het dan?
3: Ga ik je even laten zien.
4: Oh.
13: Toen hij begon te fluiten, vond ik het een groot talent. Maar zoals hij de laatste jaren bezig is zijn eigen regels toe te passen op het veld. Ja, en ik denk dat uniformiteit voor spelers, trainers en voor het publiek natuurlijk heel belangrijk is in de arbitrage. Ja, en als jij bewust de grenzen gaat overtreden. Arbitrage is volgens mij een vak waar iedereen gebaat is bij uniformiteit. En daar zal iedereen zich dus aan moeten houden.
14: Ja. En waar merk je dan aan dat hij dat niet doet?
13: Het bewust negeren van overtredingen. Hoewel ik ook vaak het idee heb dat hij het af en toe niet helemaal ziet. Maar hij koketteert er ook wel mee dat hij dus net dat randje overgaat.
4: Hoe lang
13: ja, en dan denk ik, ja, dat hoort dus net niet bij een scheidsrechter.
3: Dit is niet goed. Dit is niet goed.
4: Ik vind het niet echt heel positief.
7: Nee, maar hier moet je heel serieus op ingaan. Nee, jij lacht erom, je lacht het weg. Maar dit is echt
5: vernietigend.
4: Dit
3: was Mario van der Ende.
4: Ja, ik moet zeggen,
3: en een van de beste scheidsrechters van Nederland.
5: Ja, maar die kan het ook weten, hè? Dat is een fenomeen.
3: Dat is een fenomeen, Bas.
7: Ja, Bas.
4: Nee, ga lekker.
7: Niet weglachen. Nee. Bas, het is leuk om het niet weg te lachen.
4: Ik lach het niet weg, maar ik vind serieus. Wel. Ik moet echt zeggen, ik vond Mario. Ik ben het helemaal met jou eens. Ik vond Mario en ook een van de betere scheiders toen in die tijd.
3: In de zwart-wit periode.
4: Nou, hij heeft natuurlijk wel een andere tijd.
7: Maar
4: wel fantastisch. Alleen. Iedereen mag natuurlijk ook vinden welke scheidsrechter hij graag het best vindt. Alleen, ik vind wel dat Mario dat zegt. Mario was juist iemand die ook zo was. Ja. En juist anders dan de rest. Ja,
7: dus jij vindt jezelf heel goed?
4: Nee. Nee, dat zeg ik niet. Maar het is wel leuk dat jij dat zegt. Maar, hij was juist ook zo'n type.
3: Ja, nee. Nou kijk jij naar anderen. Jij wijst naar anderen, maar je koketteert.
4: Ik koketteer ermee.
3: Ja, dat is wat hij zei.
4: Oké. Okay. Nou, het wordt tijd dat Johan weer terugkomt.
3: Wat ga je nou doen? Ja. Nee,
4: maar ik vind wel. Nee, ik vind wel. Kijk, ik vind het jammer, want kijk, ik noem maar eens voorbeeld. Mario ging bijvoorbeeld naar het EK in 96. En daar gingen de scheidsrechters nog vanuit Nederland vlogen ze heen. En dan gingen ze 3 dagen en weer terug. En hij was in Sheffield en hij had de wedstrijd daar. En hij moest hij eigenlijk weer naar huis in. Maar wat deed hij? Hij ging de volgende dag gewoon met Nederlands elftal mee kijken. En een beetje een snabbelduw voor de NOS. Mm-hmm. En toen werd hij gesport. En toen moest hij naar 1 wedstrijd op het EK. Mocht hij ook niet terugkomen. Waar ik ook denk van ja, waarom? Goeie. Maar hij was precies zo, zoals ik ook doe.
7: Ja, maar het is een goede anekdote. Dat is leuk. Maar ik wil toch dit seizoen, wat ga je verbeteren aan jezelf? Ja. Zodat dat niet meer komt.
4: Ik ga zorgen, zeg maar, dat dit seizoen echt een grijze muis wordt.
3: Ja. Lijkt me uitstekend. Ja. Nee, Bas, jij moet gewoon zo doorgaan. Want jij bent juist een persoonlijkheid.
5: Ja, ik vind eigenlijk, als ik even heel eerlijk ben, de andere kant van het verhaal is. Als ik kijk naar de wedstrijden die Bas fluit, ik vind het altijd wel fijn als er een beetje gevoetbald mag blijven worden. En dat er niet bij elke scheet wordt afgefloten eigenlijk. Dus ik vind het eigenlijk best plezierig hoe Bas fluit.
4: Nou, laten we daarmee afsluiten.
3: Dat doen we dan bij deze.
4: Rustig, super bedankt. Hartstikke leuk. Ja.
3: Hey, wat wordt je eerste wedstrijd eigenlijk?
4: Nee, dat weet ik niet. Ja, ik moet zeggen, als je er lang uit bent geweest, zul je eerst wel bij een keukenkampioen beginnen, denk ik. Dus,
3: dat is toch niet erg?
4: Nee, vind ik leuk. Gezellig op vrijdagavond.
3: En mag je zelf ook wel eens wat aanvragen?
4: Toen ik vorige keer met de knie had, toen zei Leo Dries, het zou heel mooi zijn als je bij Telstar gaat fluiten over. Toen heb ik toen bij Telstar gefloten.
3: Oké, daar kijk ik wel. Maar je zegt niet, ik wil, weet ik veel. Nee. Volgens mij is 5 september alweer Ajax-PSV, de eerste topper.
4: Nou.
3: Lekker. Oh, daar gaan we daar gewoon voor. Ja, 5
4: zeker,
3: september.
4: Zeker.
3: Ik ben er ook bij. Lijkt me een goed idee.
4: Gezellig.
3: Pieter, Trump zei gisteren dat hij Iran compleet in elkaar gaat rammen. Is dat gebeurd inmiddels?
6: Hij zegt dat wel vaker volgens mij. En, je zou een lijstje moeten maken van dingen, dus een heel kort lijstje, wat wel uitgekomen is. Nee, hij probeert natuurlijk het vuurtje aan te houden, dat er gesproken wordt op de achtergrond en dat de dingen die voor beide landen belangrijk genoeg zijn, in een soort van bestand komen. Maar het tegenovergestelde is waar. Want deze week is voor het eerst Iran uit de band gesprongen door een aanval te plegen waarop Amerika gereageerd heeft. En niet alleen dat. De Amerikanen hebben ook een aantal doelen van milities die in Irak rond waren. En die Iran ondersteunen om die aan te pakken. En de Saoedi's hebben daarbij geholpen. De Saoedi's zijn voor het eerst buiten eigen land, los van wat ze in Jemen doen tegen de Houthis, mee gaan knokken. En dat, ja, hoe je er ook tegenaan kijkt, dat is in principe geen goed nieuws. Omdat je niet wil dat het steeds ingewikkelder wordt en steeds meer landen zich ermee gaan bemoeien.
3: Ja, het breidt zich uit eigenlijk.
6: Het breidt zich uit. En er is ook niet zo'n makkelijke oplossing in het zicht. Want ja, waar alles om draait, het is die straat van Hormuz. Aan de ene, waar niemand doorheen kan en mag. En waar de Houthis van vinden dat je daar nu ook geld voor moet mogen vragen. Nou, als ze dat gaan toestaan, vanaf dat moment zijn de Houthis geen terroristische organisatie meer, maar een soort nieuwe douane. Dus dat gaat gewoon niet. We kunnen niet zonder de aanvoer van olie uit die contraries. Er moet of een alternatief worden bedacht. Ja, of er moet bovenop gemapt worden. Het moet met geweld voor elkaar worden gekregen, wat niet eenvoudig is. Een luchtmacht alleen wint geen oorlog.
3: Nee.
6: Dus ze pakken allerlei doelen aan, voor zover de mensen het onderscheid kennen in Iran, die eigenlijk van de Republiek of van de Revolutionaire Garde zijn, want die hebben het eigenlijk het meest voor het zeggen in dat land. En iedereen heeft ook een pesthekel aan ze. Maar ja, dit blijft net zo lang doorgaan wat we in de Oekraïne en met Rusland ook zien. Ja, wie het eerst het opgeeft.
3: Ja.
6: En dat is dat is slecht nieuws. Wat en daar hebben we allemaal last van.
3: Maar wat is er eigenlijk waar van het verhaal dat Amerika blijkbaar binnenkort door hun munitie en raketten heen zijn?
6: Nou ja, je weet, ik ben inlichtingenbaas geweest. En neem van mij aan dat niemand vanuit de Amerikaanse regering heeft gezegd, ga even zitten, we hebben nog 3 van die over. En 6 van die, daar weet geen hond. En bovendien zien we nu ook dat behalve de Amerikaanse antiballistische raketten, die natuurlijk het meest gevaarlijk zijn en die de meeste ellende veroorzaken, dat nu ook Zweden, Noorwegen en Frankrijk, andere landen met productie van die wapensystemen beginnen. En Nederland overigens ook. En we zien ook dat Amerikaanse bedrijven, ik zit er zelf ook een beetje in die wereld, Amerikaanse bedrijven maken nu ook, of proberen dependances te maken in Europa, Oekraïne en Polen. Dus uiteindelijk komt het wel goed. Wij gaan niet meemaken dat de Amerikanen zeggen, stop alsjeblieft, onze raketten zijn op. Dat gaat niet gebeuren.
3: Nee, en je hebt al eerder aangegeven, zolang wij geen alternatieven hebben voor die straat van Hormuz, heeft Iran eigenlijk alle kaarten in handen.
6: Precies, dat hebben ze een hele sterke kaart in handen. Dus we moeten tempo maken om te kijken of het via alternatieven kan. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Pijpleidingen duurt erg lang. Maar misschien moeten we toch nog eens een keer met een goed oog kijken naar de voorraden die we zelf in Europa hebben. Voor de 100ste keer gas in Groningen. Daar kunnen wij tientallen jaren mee toe in Nederland.
3: Ja.
6: En nu maken we ons grote zorgen dat we niet genoeg gas in de winter binnenkrijgen. Omdat die toevallig ook uit die regio moeten komen.
3: Ja.
6: We moeten daar gewoon goed over nadenken en elkaar diep in de ogen aankijken en ook eens een keer wat narigheid voor lief nemen. Daarom hebben we die achtelijke regels ook allemaal, omdat we allemaal boven elkaar wonen. Of suf procederen tegen de overheid. En als cadeau krijg je nieuwe regels. En dan hoor je ambtenaren bij en dat moet weer gehandhaafd worden. Maar ja, dat levert een leuke onderwerp op voor praatshows. Ja.
3: Hij zou echt mooi op een eurobiljet.
7: Hij moet op een eurobiljet, ja.
6: Ja, maar wel op een briefje van 1000 dan.
3: Ja. Ik dacht niet aan 5 in ieder geval.
7: Ja.
5: En dan moet het biljet ook iets groter worden.
3: Ja. Dat zou mooi zijn.
7: Dat zou mooi zijn, ja.
8: Nee.
7: Die eurobiljetten, die moeten origineler. Want er was toch vorige week of zo, er kwamen gewoon met een snip en weet je, dan heb je kunstwerken en belangrijke mensen.
3: Ja, je mag kiezen. Je kan nog steeds kiezen wat je nou eigenlijk wilt.
7: Maar ik wil bizarre
8: dingen.
7: Ja, mooi. Maar ik wil bizarre dingen.
3: Knappe man daar, weet je?
7: Nee. Ja, ik wil juist, weet je, ik zag bijvoorbeeld een USB-C-kabel. Weet je, dus je moet iets doen, maar... Ja, maar dat is toch...
4: Nee, maar Ben, luister.
7: Ja, ik luister.
4: Nee, maar dit is gewoon...
6: Dat is heel blij.
4: Dit is live, hè? Dit is live tv. Je kunt het wel zeggen.
7: Oké, ik ga het uit. Kijk, het is allemaal zo clichématig. Een mens.
5: Zo, de net een TBS-kliniek.
7: Maar je moet juist dingen doen. Maar iedereen heeft van, hè? Waar slaat dit op?
3: Nou, dat is wel leuk.
7: Maar dat is toch mooi? Of een stapel papieren dat wij zoveel regels hebben. Weet je, dat we bureaucratisch zijn.
4: Je zit in een compleet andere wereld, zit jij. Echt, ik zit er vol verbazing naar. Wat maakt er nou uit wat er op zo'n biljet staat?
6: Het getalletje maakt wel wat uit.
4: Het getalletje
6: maakt
4: wel wat uit, ja.
7: Leuk dat we een mooi biljet hebben.
4: Ik ga daar niet kijken naar zo'n biljet. Ik wil er gewoon mee betalen en voor de rest zal me er echt niet uit wat erop staat.
7: Ik heb ze trouwens nooit meer in mijn portemonnee. Ik heb denk al echt papiergeld.
4: Oh, echt?
7: 8 jaar niet meer aangeraakt.
4: Oh, nee, ik betaal
3: jij hebt heel veel cash, hè?
4: Ik betaal
7: ja, alles zwart natuurlijk.
3: 100%.
4: Maar ik vind nog liever geld dan dat ik geld in de portemonnee heb dan dat ik elke keer met dat... Nee, ik ben echt allemaal daarin wat ouderwets.
3: Dan heb je zo'n dikke portemonnee. Ja.
5: Heb je bij je in je portemonnee? Nee, laat mij niet portemonnee zien.
4: Nee, maar bij de snackbar komt hij gewoon even... Ja, dat vind ik leuk.
5: En heb jij dan zo'n rolletje met een elastiekje?
4: Een elastiekje.
3: Zo ordinair. Ja, ja, dat is ordinair. Heel ordinair. Ja. Ja. Nou, je ziet het, Iris, het gaat hier alle kanten op. Het gaat om non-items en echte items. Nou, dat van jou is er zeker één, want we hadden het er al over. Je imiteert natuurlijk heel erg veel mensen. Is dat iets wat je van kinds af aan al doet en wat er in één keer is?
8: Ja, dat is echt een soort tweede natuur. Dus als kind, als iemand dan mijn verhaal vertelde en ik vertelde dat dan weer door aan iemand anders, dan moest dat in hetzelfde accent als wat diegene dan had. Dus ja, en op feestjes en partijen werd het natuurlijk ook een leuke gimmick. Dan was het, oh, doe die eens na, doe die eens na. Dus ja, werd ik een soort circusaapje, zeg maar.
3: Ja.
8: Maar ja, nee, dus dat is een tweede natuur, ja.
3: Nou, doe eens, ja. Doe eens, circusaapje.
8: Nou, wie wil je horen? Nou, Maxima al gehad.
3: Britt Dekker.
8: Oh ja, zeker hoor, ja. Nou, ik vind het heel gezellig. En de volgende keer neem ik mijn paarden mee.
3: Monique Hanselen, ik noem gewoon een paar, hè.
8: Oh ja, Monique, oh, die kennen we wel, hè. Die, ja, met Mike natuurlijk. En Denise, een Antine, hè, met de Prada-bril. Ja, ja.
3: We missen haar een beetje eigenlijk. Ze moet het gewoon vaker op tv, die Monique Hanselen. Dat is onze vriendin.
5: Ja, oh. Zeker.
3: Ja. Jij durft niks anders te zeggen nu. Even kijken, wie hebben we nog meer? Roep eens even, jongens.
4: Van de Meilandjes of zo. Ken je die ook wat van de Meilandjes?
8: Oh ja, de Meilandjes, die heb ik even. Maxime, die heeft een beetje die. Praat volgens mij ook een beetje, heeft een beetje dat Rotterdamse, toch? Zo, ja.
3: Ja, dat lijkt er allemaal een beetje op. Anouk kan je het er ook heel
8: Anouk
3: goed.
8: Anouk uit Den Haag natuurlijk, ja. Ja, maar ja, wat wil je ook zeggen dan? Ik kan wel even een stukje zingen. Dominique, ik ga toch rond als ik jou met die andere wijven zie.
3: En Olje?
8: Ja, nou, zeker. Ja, ik weet niet of ik hier nog wel mag zitten. Want ik zit natuurlijk ook niet meer bij de mannen van VI, weet je wel. Dus wel leuk dat ik dan nog bij de Oranje Zomer mag zijn. Dat vind ik echt waanzinnig. Ja. Oh, nee, nee, nee.
3: Maar ik kan me zo voorstellen, als je dit doet, dat je op een gegeven moment niet meer normaal kan praten.
8: Nee,
3: je thuis ook naast je vent ligt.
5: Ik denk dat Olcay er wel heel blij mee is met deze.
8: Nou ja, ik zeg altijd, hij kan natuurlijk legaal vreemd gaan. Want dan is het gewoon, doe ik even een ander typetje.
3: Ja, ja,
8: en dan is toch even.
5: Oh, je doet dit ook in bed?
8: Ja. Ja. Nou ja, op een gegeven moment is dat ook, kom je daar ook niet meer mee weg, hoor. Maar in het begin is het nog wel leuk. Sylvia geeft toch altijd
5: een smaak. Doe eens Maxima.
8: Ja, nee. Leuk. En Sylvia Geersen valt ook goed in de smaak.
3: Oh, doe eens, Sylvia Geersen.
8: Nou, dat is zeg maar zo over. Wat zei ik nou? Oh ja, nou, dan heb je toch al lekker met je lippen, weet je wel, zo lekker. Ja, toch? Ja, lekker oranje.
3: Kan je mij dat ook leren? Dat zou ze thuis ook al
8: nou,
3: fijn
8: je hebt wel. Ik heb wel soms een woord nodig waardoor ik dus in zo'n type kom. Dus bijvoorbeeld bij Maxima zeg ik dan vaak bijzonder. Bijzonder. Ja. En dan ga ik al een beetje zo met mijn mond, zeg maar. Ja. En dan
3: word ik heel lelijk van, hoor. Maar, ja.
8: Dus soms heb je een woordje nodig en dan kom je op weg. Dus ik kan wel een soort van clinic geven. Ja. Maar,
3: leuk. Maar is er iemand die jou heeft geïnspireerd, waarvan je denkt, want we kennen natuurlijk allemaal, bijvoorbeeld Wendy van Dijk doet natuurlijk typetjes. Ja. Wie hebben we nog meer?
8: Carlo en Irene.
3: Carlo en Irene. Ja. Dat vind ik wel even leuk om te laten zien. Carlo, zou jij de tv-kantine ook willen doen, zoiets?
8: Ja, nou ja, het is eigenlijk jammer dat er, volgens mij is er niet meer een programma nu op tv waarin typetjes, ik heb het idee dat het een beetje uitsterft. En dat is wel jammer natuurlijk.
5: Ja, want hij was wel ook echt briljant.
8: Ja,
5: briljant.
3: Ja. Fred Rutte onder andere.
4: Ja.
15: Nou ja, sorry, ik begreep niet precies waarop ik zo nodig nagedaan moet worden. Moet je luisteren, ik heb ook helemaal niks, ik heb het al tegen de jongens gezegd, ik heb helemaal niks specifieks of zo. Selecteer iemand met een gek mondje of zo, of met een grote neus, of een superkin, of iemand die elke week stom praatje voor de tv houdt.
3: Is er wel eens iemand boos geworden op je, omdat je nadoet en ze dat helemaal niet kunnen appreciëren?
8: Ja, één keer. Soendos is een keer. Maar dit is helemaal goed, hoor. We zijn weer helemaal maatjes. Maar die vond het niet zo leuk. Maar voor de rest is het
3: maar die heeft toch best veel humor?
8: Ja, maar dat was een beetje. Ze heeft een heel licht Marokkaans accent. En ik zet dat natuurlijk altijd een beetje. Ik zet het aan, het accent.
5: Ah,
8: en dan,
5: racist.
8: Ja.
3: Oh, nou.
8: Krijg je die.
5: Ja.
8: Maar ja, ik heb daar wel. Dat videootje.
5: Nooit een Marokkaans accent.
8: Nee, dat durf ik ook niet meer. Dus, maar ja, je overdrijft het natuurlijk een beetje. Maar ik heb zelfs mensen die mij ook gewoon een bericht sturen van, hey, kan je mij ook nog even nadoen? Weet je wel?
3: Oh ja, wie heeft dat dan gezegd?
8: Ja, de housewives.
3: Oh,
8: die hebben dan zoiets van, nou, we komen nu op tv, dus we moeten nagedaan worden. Ja, dat is, dan hoor je erbij. Hè. Dus het is ook een eer. Als
3: Maria Telen en Tamara Elbas, dat zou iets zijn.
8: Ja, misschien. Die doe ik ook na, ja.
3: Ja?
8: Tamara zo met die lipjes, weet je
3: wel. Ja, met die lipjes, ja.
8: Ik weet niet of iedereen dat kent, maar die dat zeg maar.
3: Nee, ze zijn nu heel druk een foto aan het zoeken. Maar
8: ja.
3: En dan straks horen we even Bas, hoe je Bas nadoet. Okay. Dat is niet zo heel erg moeilijk. Hé, hey Bas, de nieuwe regels in de Eredivisie.
4: Ja.
3: Gaan beginnen, want we hebben natuurlijk zondag de Cruijffschaal, de Johan Cruijffschaal.
4: Ja.
3: En dan begint de Eredivisie. Wat zijn de nieuwe regels?
4: Nou, we hebben wel veel, ook veel op tijd trekken. Ik denk dat heel veel mensen dat toch wel fijn vinden, dat de snelheid in het spel komt. We hebben een beetje op het WK gezien natuurlijk, dus een inworp moet je snel nemen, hè? Of zelfs als een doeltrap. Want als je dat niet binnen de 5 seconden doet, op een gegeven moment als de scheidsrechter zegt van dit duurt me te lang, dan steek je de hand omhoog met 5 seconden. En dan wordt een doeltrap wordt een hoekschop. Ja. Een inworp wordt voor de tegenpartij. Een wisselspeler moet snel het speelveld verlaten. Dus ook binnen 10 seconden doet hij dat niet. Dan moet de gewisselde speler die eigenlijk in moet, die moet nog een minuut lang wachten. Dus dat is ook wel mooi.
3: Slim. Gewoon snelheid.
4: Ja, snelheid. Blessurebehandeling. Dus je raakt geblesseerd, je krijgt behandeling. Ja, ook even een minuutje wachten aan de zijlijn.
5: Maar mogen wij ook niet meer? Mogen we dit ook niet meer? Wordt dat ook bestraft?
4: Nee, dat gaat niet door. Dat nemen we niet over van het WK. Dus je mag wel gewoon zo tegen elkaar praten. Dus dat gaat er wel af. Maar in principe is het wel om allemaal maar snelheid in het spel te houden. Ja. In Engeland gaan ze zelfs nog zo ver. Dan zeggen ze van als de doelman geblesseerd is, ja, die kun je er niet uitsturen, dan heb je geen doelman meer. Dan moet de trainer binnen ook 10 seconden een speler aanwijzen. Die er dan
7: die
4: uit moet.
7: Keeper.
4: Die moet. Nee.
7: Jou, die speler moet er dan uit.
4: Wat zit je nou
7: weer? Nee, ja, die keeper die moet eruit. Dus ik denk, een speler moet dan de keeper zijn.
3: Ja, ik snap hem, Ben. Ik
7: toch? Dat zou
4: dat
7: kunnen.
4: Dan moet hij een speler aanwijzen die er dan uitgaat, zeg maar. En dan, en dat krijgen we
3: maar
4: weer.
3: Bas, waarom nemen ze niet gewoon over? Dat, volgens mij is dat bij de amateurs en bij de jeugd. Gele kaart, gewoon 10 minuten aan de kant.
4: Ja, je hebt in de lagerkast en de amateurs krijg je dat wel eens. Als je bijvoorbeeld iets zegt tegen scheidsrechter, ga maar even 10 minuten aan de zijlijn. Ja, ik vind het een mooie regel. Het zal wel echt.
3: Maar waarom komt dat niet door dan?
4: Ja, tot nu toe nog steeds is de IFAB ook niet vanuit hoge hand dat doet.
3: Ja.
4: Maar het zou wel mooi zijn. Nee, gewoon iemand die even. Ja. Die bestraf je dan ook direct.
3: Gisteren had Koert Westerman, jou ook wel bekend, had een idee voor een nieuwe regel in de voetballerij.
16: Ik erger me altijd aan mensen die overtredingen maken. Daar wordt dan voor gefloten. Degene op wie de overtreding is gemaakt moet even, omdat het pijn doet of wat dan ook. Hij moet uit de wedstrijd, wordt dan langs de lijn verzorgd. Dan vind ik dat degene die die overtreding heeft gemaakt ook precies die tijd gewoon uit het veld moet.
4: Ja. Ja, maar daar kunnen ze ook weer misbruik van maken. Want als je dan eens voorin loopt, die denkt, die verdediger haalt alles weg. En die maakt een tackle, dan ga ik geblesseerd doen, dan ga ik eruit. En dan gaat die verdediger.
3: Faken.
4: Dan gaan ze weer faken. Dus nee, ik vind Koert heeft vaak wel heel goede dingen, maar dit was niet.
3: dit sloeg eigenlijk nergens op.
4: Ja,
3: klaar,
4: maar
8: er moeten ook niet te veel regeltjes komen, waar we het net over hadden.
4: Nee. Maar dat is ook niet goed. Dat is ook niet goed, want dan hoor je net Mario van Ende. Dan ga je er ook aan. Dus je moet wel. dat is ook niet goed.
5: Ja. Nee. Maar ja, Koert had het ook over van. Want ik zei ook belachelijk, want je moet toch ook gewoon een beetje die strijd daar gaan. Maar toen zei hij, ja, maar kijk maar naar Argentinië. Dus daar snap ik hem dan weer wel. Ja, die zou je trouwens ook niet door jou moeten laten fluiten, zo'n wedstrijd.
4: Nee, dan
3: wel juist.
4: Ja, dat was het wel.
3: Amusement.
4: Oh, dat was even. Hè?
3: Maar dan hebben we daarna wel een hele rouwstoets. Dus daar ziet het ook niet echt op. Nee,
4: rouwstoets?
3: Hey, ja, het is zomer, dus iedereen gaat lekker naar het strand. Lekker een beetje bakken. Bakken jullie graag? Lig jij graag
7: Nee, ik doe 's morgens gelijk. Doe ik gewoon factor 50 op.
3: Ja?
7: Overal.
5: Ik zit al parasol. Nooit in de zon.
7: Nooit in de zon. Ik ook niet.
4: Oh, heerlijk man.
6: Ik heb al vaker uitgelegd, ik ga nooit op het strand liggen. Maar ze duwen me steeds terug in zee. Dus.
8: Druppeltjes gebruiken, hè? Ja, ik zit hier zo tegen die witte koppen aan te kijken. Nee.
3: Jawel, Iris.
8: Je hoeft niet per se in de zon, hè? Ik kan ook gewoon.
3: Hey, ze heeft wel een beetje dat gevoel, hè? Voor
5: We worden gewoon in de maling gedaan.
8: Ja,
5: dat
8: vinden wij heel erg. Op, dan denk ik, ja,
3: dat zien wij. Dat zien wij, ja.
5: Kijk maar uit, toen ga jij straks naast zitten doen.
3: En gisteren was Omroep West even op het strand en die kwam daar mijn vrouw tegen. En nou ja, die houdt er ook gewoon van.
17: Hoe kom je aan zo'n kleur?
18: Dat heb ik al 35 jaar lang. Van hier, van Valkenburgsmeer. Dat is de enige kleur die ik mooi vind.
17: En dat is bak en braden, maar.
18: Ja. Ik smeer wel factor 50 op mijn gezicht, ja.
8: Zo kan het ook.
18: Je ligt alleen met de bak en te braden.
6: Heb ze niet geholpen.
18: Ja. Wij houden van de zon.
3: Ja,
4: zo.
3: Ja, maar is toch lekker
8: niet nou het verschil tussen die factor 50
7: en die? Ja, ik begrijp het ook niet, de andere factor 50. Maar voor huidkanker en zo.
5: Nee, het is echt gevaarlijk, ja.
4: Ik moet het niet doen.
5: Ik ben, zoals jullie weten, met een arts. Nou, hoe vaak ik wel niet die zalfjes om mijn oren krijg. En het is wel ook wel terecht, hè. Want ook de kinderen. Zelfs gaat het gewoon door je kleren ook heen, hè. Dus je moet alles gewoon om de 2 uur ook insmeren.
3: Ja.
5: Ja, dus ik ga elke keer door die wasstraat.
3: Nou, daarover gesproken, je hebt het over artsen. En ik wil het eigenlijk al heel lang over doktoren hebben. Want doktoren klagen, en terecht ook, dat de werkdruk te hoog is. We hebben natuurlijk met een gigantische vergrijzing te maken in alle sectoren. Hoe vaak gaan jullie eigenlijk naar de dokter per jaar, zo gemiddeld?
4: Ja, ik kan me niet heugen dat ik de...
7: 1 of 0, ja, zoiets.
3: Ja. Ja. Nee, je bent net je Achillespeel
4: gespeeld. Ja, oké, okay, dat is maar normaal gesproken echt nooit
5: onderdag.
3: Jij bent ook een beetje hypochonder.
5: Ja, ik heb altijd wel iets, ja, dat wil ik even laten
4: maar
5: checken.
4: Maar waarvoor ga je dan?
5: Ik ga wel liever te vaak dan te weinig.
4: Maar als je iets kleins voelt, dan bel je al.
5: Nou, ik bel, ja, ik ben wel vrij, dat weet de dokter.
4: Maar hoe reageren ze daar als je ook niet
5: Nou, dan heb je hem weer.
3: Ja.
8: De abonnement.
7: Nee, maar 70% inderdaad van de... Dus dat mensen naar de dokter gaan, is helemaal niet nodig. Want ja, je wordt normaal gesproken ook weer beter. Dus
5: nou ja, kijk die huisartsen. Want daar
6: normaal gesproken word je beter.
7: Nee, maar... Heel veel mensen gaan naar de huisartsen.
6: Nou, paracetamol.
5: Nee, maar daarvoor...
7: Ja, echt.
5: Daarvoor is die huisarts dus eigenlijk zo belangrijk. Want de huisarts is eigenlijk de drempel voor de rest van de zorg. Hè? En die huisartsen, die verdienen gewoon te weinig. En die hebben een te hoge werkdruk, vind ik. Dus
3: even voor duidelijkheid. Wat verdient een dokter? Een dokter verdient tussen de 6 en de 8.000 euro bruto per maand. Ligt er wel aan of je eigen praktijk hebt of niet. Maar de druk is hoog. Ze krijgen hun overuren niet uitbetaald. En het is eigenlijk bijna standaard, hè, bij huisartsen dat ze overuren maken.
5: Ja, en ze hebben vooral heel veel administratieve lasten die ze zelf moeten gaan verwerken. En daar zit eigenlijk het grootste probleem. Want ze zijn heel veel bezig met papieren rompslomp. Terwijl ze bezig zouden moeten zijn met wat heb jij. En nou ja, dat dat nu dus niet zo is en niet gebeurt, betekent dat die drempel naar de rest van de zorg steeds zwakker wordt en dus de zorg overbelast raakt. Dus we zijn er allemaal bij gebaat om de huisartsen beter te betalen en die administratieve rompslomp weg te halen.
3: Ja.
7: Ja, dan gaan mensen gelijk naar de spoedeisende hulp en dan krijg je dat allemaal.
3: Ja,

0: verkoudheidsknie.
1: Een gokje? Nee, nee.
2: Stop de oren.
1: Blaasontsteking.
3: Blaas?
1: Ja. Veel vrouwen.
4: Ja.
1: Ja. Ja. Veel blaasontsteking.
3: Weet je wat ik had? Ik had dus een uitdart.
1: Ja. Nou.
3: Nee, dat is echt gebeurd. Dat is echt dus waar. Dus ik kreeg een nieuwe huisarts. Ja. En die nieuwe huisarts die zegt, nou, zullen we heel even je dossier doornemen? Wat het, hoe het is. Dus zegt hij tegen mij, maar hoe kan het dat Gilles de La Tourette in jou? echt waar. Hey, maar er is gewoon een kutgeintje geweest van die vorige. Ja, die heeft gewoon gezegd, die zit de raaskallen aan die tafel. Dus we zetten de Gilles de La Tourette in.
1: Hij heeft wel een punt.
3: Ja, maar ik heb het er wel even uit laten halen.
1: Ja. Heel goed. Zometeen, dan laten we even de doelpunten zien bij Ajax. Die spelen tegen Vojvodina.
0: Hele mooie doelpunt.
1: Ja, dus heel graag tot zo.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ik vroeg me af, hè, Iris, als jij nou ruzie hebt met je man, doe je dan ook om hem te irriteren? Doe je hem dan na?
4: Ik irriteer hem denk ik al genoeg. Dus dat hoeft denk ik nog niet eens.
1: Dat lijkt me wel echt een trigger namelijk.
4: Ja, dat is een goeie. Dus,
1: ik ben jou een goed idee. Ja. Hey, ik had beloofd de beelden van Ajax. Ajax had vorige week natuurlijk al gespeeld in Servië tegen Vojvodina. Dus de kwalificatieronde van de Conference League. Toen gewonnen met 4-1. Vandaag kwamen ze op achterstand met 1-0. Maar daar was Klaassen met 1-1. En dit gebeurt er in de tweede helft. Het is Kloch met een hattrick. Ik zie ze nu ook voor het eerst. Op slag van rust dus nog gelijk. En nu in de 53ste de 2-1. Dan gaan we verder naar de 58ste minuut. Goed gezien trouwens dit. En een prachtig doelpunt.
7: Zo lekker deze.
1: Ja, die is echt heel
7: buitenkantje.
1: Mooi. Kijk eens. Zo. Ja, perfect gedaan. Dus het was genieten voor die mensen daar in de arena. En hier zien we dan in de 71ste minuut.
7: Zo.
1: Ook perfect.
7: Wel een beetje mazzelgoaltjes, hè, allemaal.
1: Ja, zegt de oude Feyenoord hier, hoor. Koekoek. En dat betekent dat zij de volgende kwalificatieronde van de Conference League spelen tegen Shelbourne.
2: En Twente?
1: Twente staat volgens mij op achterstand. 2-8.
2: 2-8? Oh, ja. dat gaat niet goed.
1: Nee. Deed jij dat trouwens ook, Conference League? Als VAR?
2: Nee, ik ben geen VAR. Ik ben niet zo...
1: Ben je niet meer?
2: Nee, ik ben geen VAR.
1: Wat dan?
2: Nee.
1: Wat ben je dan? Vierde man?
2: Nee, ook niet. Nee, gewoon fluiten en voor de rest...
1: Ja.
2: Nee, als VAR, ja.
0: Waarom niet?
2: Nee, je moet er echt op zitten en aandacht. En ik ben veel te snel afgeleid. Ja.
1: Moet er bovenop zitten.
7: Dat verbaast ook.
2: Dat doet hij.
7: Dat is het.
1: Jij gaat het theater in, Iris. Ja. Dat heb je natuurlijk al eerder gedaan. Succesvol, 150 keer opgetreden. Wat ga je nu doen met Van Harte, zo heet
4: het? Ja, ik had eerst net, was het mijn levensverhaal. En nu wordt het meer een algemener thema. We herkennen het allemaal. Verjaardagen in Nederland. Kringverjaardagen bijvoorbeeld. Ja. Ja, het is een heel dankbaar thema. En daar ga ik een show over doen.
1: En wat voor type mensen heb jij dan in de zaal? Zijn dat vooral vrouwen?
4: Oh, ik dacht in mijn... In het type mensen in de zaal? Nou, ik zit meestal op 20% man, 80% vrouw.
1: Ja.
4: Dus,
7: allemaal 70 plus.
4: Ja. Ja. Nou, die zitten er ook. Ik verwacht jou ook, Pieter.
1: Jij bent trouwens ook wel dankbaar om na te doen, denk ik. Dus dat zou misschien wel
7: kom maar bij je langs, kunnen we samen oefenen.
1: Ja. Ja. Nou, is het heel vaak zo dat mannen zeggen... Ja, maar vrouwen hebben helemaal geen humor.
4: Nou, niet alleen mannen, hè. Shelley Sterk zei het ook.
1: Ja.
4: Ja.
1: En is dat zo?
4: Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik denk dat bepaalde grappen anders zijn als vrouwen. Het zegt, kijk, Hans Steeuwen bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat je daar als vrouw... is dat denk ik lastiger, maar vrouwen hebben zeker wel humor. Ik heb net een paar mensen best wel horen lachen, toch?
1: Dus ja, dat is belangrijk. Nee, natuurlijk hebben vrouwen humor. Maar soms is het natuurlijk wel zo dat vrouwen dat dan grappiger vinden dan mannen. Ik maak wel eens een grap en dan zitten die mannen zo te kijken. Het zal wel.
4: Ja.
1: En mijn moeder vindt het helemaal te gek.
4: Ja.
1: Die lacht zich helemaal op.
4: Ja, nee, vrouwen hebben zeker wel humor, toch?
1: Dankjewel, jongens.
4: Ja, hoor. Nee, ik vind het een beetje raar om te zeggen dat vrouwen geen humor hebben. Alleen ik denk dat bepaalde grappen anders overkomen als je ze als vrouw zegt dan als je ze als man zegt.
7: Maar ik moet wel heel vaak om ze lachen.
1: Ja?
4: Ja. Om ze lachen.
1: Wat fijn voor je.
4: Uitlachen is dat, of niet?
1: Nee. Hey, we hadden het net over de zomervakantie. En jullie kennen allemaal dat fenomeen dat je je handdoekje legt op je bedje. Zo irritant. En dan uiteindelijk zit je er uren niet, maar je wil gewoon dat bed claimen. En nou dacht een Engelsman, weet je wat ik doe? Ik

0: strooi daar gewoon een beetje jeukpoeder. Goed idee, toch?
1: Vind ik ook humor.
0: Goed idee, top idee.
2: Ja, vind ik echt geweldig.
1: Ja, vind ik ook humor, ja.
2: Dit is toch super irritant, hè? Dat je in zo'n hotel zit en dat dan s'morgens... Jij lijkt mij ook zo iemand.
3: Nee, Nee. Ik vind een slotgracht. Nee, kijk, je gaat naar een hotel, weet je, en dan moet je ook je bedje hebben. Dan moet je alles in doen.
2: Ik zie jou zo erg. Zo overheid zo.
3: Kijk, ik sta altijd heel vroeg op. Ik zeg gelijk, hup, midden in de nacht.
4: Nee, maar wie alleen maar hij ligt al buiten, hè?
2: Ja, maar wie het ook deed, op Curaçao, toen we daar waren... Valentijn en Dries, hè?
0: Oh ja?
2: Altijd hetzelfde plekje met zijn gezin daar bij het zwembad. Handdoekje lag al klaar. Maar ik kan me er maatloos in. Ik vind het echt geweldig met de
0: gewoontedieren zijn dat.
2: Ja, gewoontedieren, ja.
4: Ik heb wel eens gedaan dat ik dan, als ze dan gaan ontbijten... want ze doen dat voor het ontbijt, dan ga ik ze allemaal omruilen.
2: Ja, dat is toch.
4: En dan komen ze terug en zijn ze helemaal de weg kwijt.
2: Maar vaak bij die
4: en als het er dan net te veel zijn, is er chaos in dat zwembad. En dan is het gewoon een drankje bestellen en genieten.
2: Bij die hotels hebben ze allemaal blauwe handdoekjes, hoor. Ja. Ik kun je zo omruilen, maar dan gaan ze weer.
4: Ik kom in hotels of iedereen zijn eigen handen
2: zelfs die bij je in de auto zitten, lachen hier naar uit.
0: Goed dit was een Frans Timmermansje.
4: En ik moet nog terug ook, hè. Ik weet niet of jij oordoppen bij je hebt voor mij.
2: Happy.
0: Is het zo, Pieter, als je dan op vakantie was met je vrouw... en je hebt trouwens ook dochter, maar dat je dan continu ze moet filmen... want selfies en goed eruit zien op vakantie... en dat je staat te filmen en dat ze zo uit die zee komen lopen... zoals Sylvie Meijs ook altijd doet...
5: Nee. Maar ik kom nog uit de tijd dat je een camera had... met soms geen rolletje in zat. Ja. En als je uiteindelijk foto's had, verdween die altijd in een la... want die ging je dan later nog in plakken. Nou, die la heb ik ook.
0: Een rolletje van 24.
2: Maar het is wel zo, want dan lig je op het strand... en liggen weer man en vrouw, die hebben de hele tijd motto van alles... omdat ze natuurlijk 24 uur bij elkaar zijn de hele dag. Nou, dat is niet gewoon.
0: En daarna scheiden ze.
2: Ja. En dan gaan ze, daarna gaan ze, lopen ze naar de zee... en dan doen ze even voor de familie samen zo'n klikje van... oh, en dan gaan ze weer terug en dan begint de gekibbel weer wel. Dus dat is wel zo. Dat zie je heel vaak.
0: Kijk, maar deze man die moet zijn vrouw ook filmen. En die vrouw denkt, sta ik er goed op? Je moet me een beetje goed hebben. Even het achterkantje meepakken. Ja, sta ik erop. Zie ik er goed uit?
5: Ja hoor, schat.
2: Ja, herkenbaar.
4: Ja, herkenbaar. Zo'n foto gaat allemaal wel eens naar je vrienden.
3: Het is ook altijd, als iemand een foto moet maken van iemand anders... dan net even te laag of te hoog. Dat mislukken, dat kon vroeger nu niet, want nu zien ze het. Maar net even die foto anders maken.
4: Je bedoelt vooral te laag, waarschijnlijk.
0: Maar het is wel heerlijk. Ik vind dat leuk. Op het strand dan gaan liggen met de zonbril op... en kijken hoe iedereen heel moeilijk uit die zee komt... om toch de perfecte foto te krijgen.
2: Het is ook knap om iemand te vinden nu op het strand... die geen tatoeage heeft.
0: Ja?
2: Iedereen zit onder die plaatjes.
0: En heb jij er eigenlijk alleen?
2: Nee, ik vind het echt zo lelijk. Ik vind het echt gewoon lelijk. Ik weet niet, heb jij erin?
3: Nee.
2: Jij wel,
3: nee.
2: Hè? Of niet?
3: Nee.
1: Jij dan? Zo. Nee, ik ben er een aantal aan het weglezeren. Ja, dat krijg je dan.
3: Ja, want voor mij is het uit.
1: Ik zit er even zo.
2: Het is helemaal uit.
3: Het is uit nu.
1: Het is uit. Het gaat een beetje zo.
0: Nou, wil jij Theo Jansen wel even? Ja.
4: Veel lezen.
0: Het is helemaal onder, ja. Pieter, we hebben het helemaal niet meer over Oekraïne gehad. Kan je in 17 seconden nog even uitleggen hoe het allemaal zit?
5: Inmiddels in 12, het gaat daar niet goed.
0: Ja, top, dankjewel. Ja, jongens, ik wil jullie allemaal bedanken. Het zit er alweer op. Morgen de laatste van deze week in ieder geval, de Oranje Zomer. We zijn er gewoon weer 9:50. Johnny is de gast, Thomas is de gast. En daarna gaat Johnny het dus 2 weken overnemen. Dus kortom, alle redenen om te kijken morgen. Bedankt voor jullie aanwezigheid allemaal. En heel graag tot morgen.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jorien Wallas met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. De Europese Unie komt met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits, maar er staat nu toch een file in Brabant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Bij afrit Moergestel is één rijstrook dicht. Er ligt namelijk een gewonde roofvogel op de weg. De dierenambulance is onderweg. Je hebt nu een kwartier vertraging vanaf Best.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole, de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 3 kilometer, 15 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Geeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzee in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, bruiloft, dancefeest of alleen als achtergrondmuziek, wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415 of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
4: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
5: U wilt uw bedrijf in de schijnwerpers zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzij.nl en wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
6: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020 8508 415 optie 4 of mail naar info@radionoordzij.nl.
0: Je luistert naar Radio Noordzij. Radio Noordzij. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
7: Vincent de Groot.
8: Test 1, 2.
9: Hallo.
7: Goedemorgen, Radio Salto.
10: Is de top 30 van Radio Noordzij.
11: Ja, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandstalige Top 30. We zijn weer terug, vorige week een non-stop aflevering. En deze week gewoon weer een gepresenteerde versie. Het is vandaag 31 juli 2026, de laatste 31 juli 2026 die ooit voorbij komt. En daarmee zeggen we, zijn alweer bijna aan augustus toe, mensen. Zo hard gaat het alweer. Ongelooflijk. We zitten daarmee ook in week 30 van de Nederlandstalige Top 30. Met deze week 2 nieuwe binnenkomers. En de eerste vinden we meteen op nummer 30. Dus die gaan we zo meteen met je doornemen. Verder doen we natuurlijk in het tweede uur nog een tippie voor de Nederlandstalige Top 30. En aan het einde van het eerste uur hebben we de Nederlandstalige Top 30 klassieker. En de klassieker van deze week heeft als uitgangspunt de moeder. Ja, dat is wel waar. En het is niet even aan mijn moeder vragen. Nee. Oké, ik ben op zoek naar een alternatief woord voor moeder. Dus wat is een synoniem, een ander woord voor moeder? Dat is de artiestennaam. En de titel is echt onvoorstelbaar. Het is niet waar. En daar wil ik één woord voor hebben. Nou. Het gele liedje bestaat overigens uit 5, 6 letters. 6 woorden. Hoor je straks. Even een blikje werpen op de lijst van vorige week. Want zo zag de top 3 er vorige week uit.
8: Die.

hadden we Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten, R3 Ferry de Lits, Baco in Monaco. Is het nog steeds zo? Nee, niet helemaal. Is er wat veranderd dus? Ja, hoor je straks om iets voor 12. Gauw met de eerste nieuwe binnenkomer beginnen, maar voordat we dat doen, gaan we even de Dwenenplaten met je doornemen. Dat zijn Menzo Kortland en Sukkel in Amsterdam, die is verdwenen na 3 weken. En welke plaat er ook uit is, dat is de plaat van Jerome of Jerome en Alles uit het Leven. Die platen zien we niet meer terug. Er zijn 3 nieuwe singeltjes voor teruggekomen. De nieuwe single van Jeffrey Kuipers is hartstikke nieuw op nummer 13.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
2: Het is wel leuk. Leuk liedje van Chico. Hij kwam vorige week nieuw binnen in de Nederlandstalige top 30. Lekker bakken op Scheveningen. Vorige week nieuw op nummer 30. Deze week één plaatsje erbij. Is niet zoveel, hè? Maar één plaatsje omhoog. Maar eerlijk gezegd, ik weet niet of ik nog op Scheveningen zou willen bakken. Want Scheveningen, ja, net als Zandvoort en zo zijn er nog een paar plaatsen in Nederland. Dat is helemaal verpest. Daar wil je gewoon niet meer komen als gewone burger. Als gewone burger wil je daar niet komen. Nee. Maar je beter weg blijf ik. Je beter pleiten blijf ik. Ga je lekker naar andere stranden, die zijn er ook nog genoeg in Nederland. Maar wel lekker bakken aan Scheveningen, dat is wel waar. Chico dus, vorige week nieuw en nu één omhoog. En daarvoor op nummer 30, de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Veel te lange nachten. En die was de nieuwe single van Jeffrey Kuipers. Ja, die van Chico die stond er één week in twee weken nu dus. En die ging één plaats omhoog. Lange Frans en Tommy Costa doen eigenlijk hetzelfde. Vamos gaat van 29 naar...
3: 28.
2: In de tweede week.
4: Tommy Costa met Lange Frans.

0: klinkt trouwens wel smerig.
1: Hier nog eens zo'n rijtje. Yerbas, alsjeblieft. Lekker.
0: Lekker hoor. Lange Frans. Samen met Tommy Costa zijn ze op vakantie aan de Middellandse Zee. Vamos stijgt één plaatsje. Vorige week nieuw op nummer 29. Deze week één plaats omhoog naar 28. In de tweede dus. En dan is het tijd voor de knaller van de week. Ja, dat is normaal gesproken wat hoger. Maar ja, we hebben maar twee nieuwe binnenkomers deze week. En dan gaan we dan. De knaller van deze week is de dame die best heel veel succesjes al gehad heeft. En ook wat tegenslagen in de leven gehad heeft. Tegengewerkt werd door de broertje. Hoe zou dat opgelost zijn? Geen idee. Het nieuw op nummer 27, dames en heren, jongens en meisjes. Niet naar huis is de nieuwe single van Monique Smit.
2: Nieuw. 27.
0: Dat gaan we trouwens wel horen binnenkort. Want het is met kerst, hè? Het ging over kerst.
3: In het slot en we gaan weer.
0: Zit ik nou door haar heen te praten? Sorry, doen we even opnieuw. Even opnieuw. Probeer het nog een keer. Hou ik mijn mond.

0: En wat ik niet heel grappig vind, en dat gebeurt wel vaker. Liedjes die ik dan niet zo heel leuk vind. Ik denk van, nou ja, we hebben het nu wel gehoord. Het is niet heel bijzonder. Die gaan dan 10, 15 weken mee in de Nederlandstalige top 30. Sommige liedjes nog langer. En liedjes die ik dan leuk vind, die verdwijnen weer heel snel. Deze staat pas 3 weken in de lijst. En gaat nu 8 plaatsen naar beneden. Vorige week op 18, deze week 26 voor Ik Wil Jou van Jan Boy. En dat vind ik dus echt oprecht een leuk liedje. Lekker vrolijk, lekker zomers. Ik hou er wel van. En dat gaat dan alweer na 3 weken naar beneden. Jammer. Maar dat is een beetje de story of my life. Want ik had dat vroeger altijd al. Als ik ergens plaatjes draaide en ik had een middagshow of zo, dan zocht ik nieuwe muziek op en dan vond ik het leuk. En dan hoorde je er vervolgens nooit meer wat van. Maar ja. Zo. De Nederlandstalige top 30 gaat verder. We hadden nu een plaat die 8 plaatsen naar beneden ging. En dat was hem niet. Maar dit is hem wel. Wat is het dan? Nou,
1: de zakker van de week.
0: Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen. Zakt van 14 naar
2: 25.
1: Hoi.

0: Hey Noord. Klaar voor het Alles is Noordfeest? Zondag 30 augustus van 1 uur 's middags tot 8 uur 's avonds zetten wij Noorderpark weer helemaal op zijn kop. Dit jaar de 5e editie en die is nog groter, nog leuker en jij kunt eraan meedoen. Heb jij een recept dat echt iedereen uit de buurt moet proeven? Spullen waar je vanaf wil op een marktkraam? Geef je een workshop, een optreden of iets wat niemand verwacht? Ben jij een muzikant, een dwarsdenker, organisatie, bedrijf of een enthousiaste vrijwilliger? Dan zijn wij op zoek naar jou. Dit feest wordt gemaakt door Noord. Door bewoners, makers, buurtkeukens, jong en oud. Door iedereen die trots is op waar ze wonen. Live muziek, een rommelmarkt met tweedehands parels en natuurlijk het lekkerste eten uit de buurt. Maar vooral jouw inbreng. Doe mee en meld je aan via allesisnoord.nl. Zondag 30 augustus vanaf 1 uur in het Noorderpark. En de toegang is natuurlijk helemaal gratis. Het Alles is Noordfeest, het grootste buurtfeest van Amsterdam-Noord.
1: Dit is de top 30 van Radio.

0: Ik zeg ook jou. 8 weken nu in de lijst. Nee, zeg ik dat goed? 6 weken in de lijst. 8 plaatsen eraf, moet ik het wel goed zeggen. Veel, hè, getalletjes. Vorige week op 8 plaatsen hoger, nummer 16. Deze week gezakt naar 24. Guido van der Graaf. Ciao, doei, adios. En daarvoor op nummer 25, de zakker van de week. Die stond ook 6 weken in de lijst en ging 11 plaatsen naar beneden. Mike Versteeg, Hartslag van je heupen. Het is vrijdagochtend. Dit is Radio Salto, Radio Noordzij en Gouden Zone FM. De Nederlandstalige top 30 gaat verder met een plaat die al 11 weken in de lijst staat. 4 eraf voor Gerard Joling. Niet voor één keer zak naar
1: 23.

0: Het is de nieuwe single van Dean Sanders. Nou ja, nieuw 4 weken nu in de Nederlandstalige top 30. En deze week op 22. Net als vorige week, hij blijft zitten. Gewoon stationair in de lijst. Daarvoor op nummer 23 plaat die 11 weken in de lijst staat. Ik dacht dat het zo'n beetje langs te noteren was. Maar die komen we pas veel, veel later tegen. Niet voor 1 keer. Gerard Joling staat 11 weken dus in de lijst. Vorige week op 19, deze week gezakt naar nummer 23. De Nederlandstalige top 30 gaat verder met een plaat die 12 weken in de lijst staat. En ook, nee, dat is ook niet de zakken van de week. Of niet de langs genoteerde plaat. Zakken hebben we natuurlijk al gehad. Samuel Welte, Lil Kleine. Maak me nou niet gek. 12 weken in de lijst. 1 eraf. Terechtgekomen op
1: 21.
2: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou

0: Langzaam gaat hij omhoog. Eén plaatsje maar erbij voor Yves Berendsen. En misschien is het tijd. Ja, normaal gesproken zou ik denken deze plaat ging geknald door de lijst. Maar toen Yves Berendsen zijn eerste grote hits scoorde, een paar jaar geleden, was het nog niet zo heel populair genre. Althans, nu maakt iedereen deze muziek. Ook zoals Yves Berendsen het maakt. Dus ja, bijzonder is het niet meer, maar wel een leuk liedje. Vorige week dus één plaatsje lager te vinden. Deze week op 20, vorige week 21. 3 weken nu in de lijst. En daarvoor Lil Kleine samen met Samuel Welten. En Lil Kleine heeft echt een nieuwe start gemaakt. Hè? Is helemaal opnieuw begonnen na het hele gebeuren met Jamie Vaas en al het gedoe en ellende en verkeerde. Nee. Hij zegt dat hij op de goede weg is en hij probeert op het rechte pad te blijven. Nou, dat gunnen we hem. Zijn hitje, maak me nou niet gek. 1 plaatsje eraf. Vorige week op 20 en nu op 21. Dit is de Nederlandstalige tot 30 met Marco de Hollander. Vorige week 15 en nu
1: 19.

28. Deze week gaat hij door naar 18. Niet zo bij mij. De nieuwe single van Wesley Klein. 2 weken nu dus in de lijst en omhoog naar 18. Daarvoor op nummer 19. In die zomernacht van Marco de Hollander. Marco de Hollander staat 6 weken in de lijst en zakt 4 plaatsen. Vorige week 15, deze week op 19. Onderweg naar de klassieker van deze week. Daar zijn we in op zoek naar een titel en een artiest. De artiest is een synoniem voor je moeder. En de titel van de plaat is echt onvoorstelbaar. Je snapt het niet. Het is echt... En dat. Zometeen hoor je hem na, onder andere. Amar, die komt er zo aan. Maar eerst een plaat die weer omhoog gaat. Vorige week op 25. Nee, op 24. 7 plaatsen erbij voor de 3J's. De 3J's komen terecht op nummer 17.

0: Hij kan er niks aan doen, maar hij blijft toch een beetje voor mij de Turk van de kroeg. Zo leerde ik hem kennen. Amar en Stem in je hart. En hij is natuurlijk al lang dat liedje de Turk van de kroeg ontstegen. Het is veel beter. Stem in je hart staat nu 3 weken in de lijst. 1 omhoog, vorige week op 17, nu op 16. Daarvoor een Volendams trio, de 3J's. Vorige week op 24, in de 9e week gaan ze weer omhoog naar 17. En daarmee zijn we aan het einde van het eerste uur gekomen en is het dus tijd geworden voor
1: de klassieker van deze week.
0: De klassieker van deze week is een plaat waarvan ik zei eens synoniem voor moeder. Je moeder! Nou, wat is nou een synoniem voor je moeder? Precies.

0: Mam. En Mam had een plaatje. En Mam is een bandje dat onder andere bestaat uit Robert-Jan Stips. Die was van de Nits, die had even niks te doen. En die bedacht dit. Die bedacht in 1984 of zo. Mam. En een liedje dat bestaat uit 6 woorden. Namelijk, het gaat maar door. En het stukje ongelooflijk, want zo heet het liedje. Want echt onvoorstelbaar dat je denkt, hoe dan? Is natuurlijk ongelooflijk. En ongelooflijk is deze week
1: de klassieker van deze week.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Onderweg wordt het hier en daar wat drukker, maar enorme files staan er gelukkig nog niet. Wel op onthoud voor de Duitse grenscontroles, de A1 en de A12. Op dit moment 15 minuten. Dan de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda. Richting Rotterdam file 5 kilometer en 10 minuten. En een afwijkende file op de N9 naar Alkmaar toe. Vanaf Schoolrol tot aan Bergen. 4 kilometer en 10 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: Heeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, bruiloft, dancefeest of alleen als achtergrondmuziek. Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
4: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
5: U wilt uw bedrijf in de schijnwerpers zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
6: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020 8508 415 optie 4 of mail naar info@radionoordzij.nl.
0: Je luistert naar Radio Noordzij. Radio Noordzij. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
7: Vincent de Groot.
8: Test 1, 2.
9: Hallo.
7: Goedemorgen, Radio Salto.
10: Dit is de top 30 van Radio Noordzij.

0: Kerk op nummer 15. Met Sven Versteeg en Monique Smit. Vorige week nieuw op 26, nu naar 15. Dit is de Nederlandstalige Top 30 op vrijdagochtend op Radio Noordzij, op Godezone FM en natuurlijk ook op Radio Salto. Elke vrijdagochtend tussen 10 en 12 alle Nederlandstalige hits die nu populair zijn op een rijtje. En zometeen de complete top 10, misschien wel een nieuwe nummer 1. En nu het overzicht van de top 3 van vorige week.
1: We doen een bakel in Monaco.
2: 2.
0: Cheerio nog steeds bovenaan van Justin de Wild. Op 2 Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten en Ferry de Lits en Baco in Monaco op 3. Ik kan je nu al melden, er is wel wat veranderd in de lijst. Dat hoor je straks allemaal. Straks, rond 12 uur, weet jij hoe het zit. Door met een plaat die vorige week nog op nummer 12 stond. 2 plaatsjes eraf. Langzaam gaat ze nu naar beneden. Ik doe wat ik wil. Ja, dat zeg ik ook altijd. Sieneke gaat naar
3: 14.
0: Wist je trouwens dat dit een liedje van Rob Zorn was? Ik wist dat dus niet. Het is dus misschien niet oorspronkelijk, maar 20 jaar geleden bracht hij dit al uit. Nou, zoiets. Ik zal hem wel eens opzoeken. Maar dit is Sieneke. De

en ik drink rosé. Vorige week 11, 8 weken nu in de lijst. Mijn gevoel is het veel korter. Staat er, het de getalletjes staan, dus ik geloof het. 8 weken nu in de lijst. En vorige week dus op 11, 2 plaatsen eraf. En exact dezelfde getallen ook voor de plaat die je daarvoor draaide. Sieneke, ik doe wat ik wil. Vorige week 12, 2 eraf, naar 14. Het liedje staat ook 8 weken in de Nederlandstalige top 30. Zometeen Mart Hoogkamer en Russo. Maar eerst een man die niet zo hard ging in eerste instantie. Want het is de tweede plaat die in de lijst van hem staat. En ook nog eens een keer een dubbele plaat, want het is een dubbele naam. Twee Fransen, nou dat zal maar wat wezen. En het gaat ook nog eens over de Tour de France. Frans-Duits en Lange Frans. Hey Fransie, Tour de Fransie gaat van 28 naar 12. Je m'appelle.

Pak mij van Marks Hoogkamer en Russo. Russo, is het Russo of Russo? Dat pakt mij. Vorige week op 13, in de derde week twee plaatsen omhoog, naar 11. En daarvoor op nummer 12. Ja, en als hij in de top 10 had gestaan, had ik gezegd een superster. Want dan ging 16 plaatsen omhoog. Gaat een knallen, zeg. Frans en Frans. Frans-Duits, lange Frans. En Tour de France, tussen haakjes, hey Fransie. Vorige week dus op 28 nieuw. Deze week omhoog naar 12. De Nederlandstalige top 30 is aangekomen bij de 10 belangrijkste van Nederland. En de 10 belangrijkste schijven van Nederland worden geopend door een plaat die vorige week op 8 stond. 12 weken in de lijst. Route du Soleil. Wolter Kroes zakt dus naar 10.

Control op nummer 9 deze week. Vorige week nog op 6, 3 plaatsen eraf in de... Kijk, vierde week dat hij in het lijstje staat. De klok tikt rustig door. Ja, dat doet hij zeker. Die klok die tikt wel door. Dat is hier in de studio ook. En ondertussen, omdat de klok doortikte, dachten mensen, weet je, het is nog redelijk op tijd. Laten we de lunch vast serveren. De klok die tikt maar door, ja. Ook voor het kantinepersoneel hier. Stef Eckel werd voorafgegaan door Wolter Kroes. Wolter Kroes die stond 12 weken in de lijst. Route du Soleil gaat nu langzaam naar beneden. Vorige week op 8, deze week op 10. En de plaat die ook 3 plaatsen naar beneden gaat, vorige week op 5 en ook 4 weken in de lijst staat, is een plaatje van Jeffrey Heese. Jeffrey Heese zakt dus na

0: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Dit is Radio Noordzij met de Nederlandstalige Top 30.

Raymond Hermans. Avond voor in de boeken. Hij ging naar beneden, hij ging omhoog, hij ging naar beneden, hij ging omhoog. Het is een soort yo-yo-yo-yo-yo-yo, maar geen hiphop. Een yo-yo-plaat in de lijst. Vorige week op 9. 8 weken nu in de lijst en dus weer omhoog. 2 erbij. En daarvoor Jeffrey Hezen. En Jeffrey Hezen stond vorige week op nummer 5. Deze week op 8. Loco zakte 3 in de 4e week. Dit is de Nederlandstalige Top 30. Met zometeen een tip voor de Nederlandstalige Top 30. Van een artiest waarvan ik zeker weet dat die wel binnen gaat komen. Heel vaak is het bij mij twijfelachtig, maar deze gaat echt wel binnenkomen. Maar eerst een plaat van Robert Pater. Een liedje dat uit het Duits vertaald is. En nu opnieuw op de plaat gezet is. Oorspronkelijk uit de jaren 70 van Christian Anders. En heet het Geh nicht vorbei. In het Nederlands heet het net even anders. In het Nederlands heet het Blijf

0: voorbij voor Robert Pater. Gay nicht voorbij. Als er niets cliché, oftewel alsof er niets is gebeurd. Dat was het origineel van Christian Anders. En dit was dan Robert Pater. En blijf toch bij mij. En het is zover, het is tijd geworden voor...
1: Hartstikke goed. Hartstikke nieuw. Dit is een tip voor de top 30.
0: En dit is de nieuwe single van Belinda Kinaar. En die heet... Het is mijn leven. En is een tip voor de top 30.

0: Monaco van Ferry de Lits. En, daar komt hij dan weer. Is het nou Shak, Shak, Shik, Shok, Shuk, Shuk? Ik weet het echt niet. Er staat S-H-Q-Q. En wat moet daartussen? Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Maar goed, maakt niet uit. Wel een leuk liedje. Ferry de Lits en Baco in Monaco. Vorige week op 3. Hey, op 3. Dat betekent dat er iets veranderd is in de top 3. Inderdaad, dat klopt. Deze plaat gaat van 3 naar 5. 2 eraf. 6 weken nu in het lijstje. En daarvoor op nummers... nee, dat was geen nummer. Daarvoor draaiden we iets anders. Draaiden we namelijk een tip voor de Nederlandstalige top 30. En die was van Belinda Kinaar. Ja, dat is wel een liedje dat gaat scoren, denk ik. Het is mijn leven, niet dat van jou. Jij bepaalt niet wat er gebeurt. Ik bepaal of ik op de bank zit naast jou of dat ik lekker ga stappen met, in haar geval, de meiden. Dit is de Nederlandstalige top 30. En de volgende zangeres, want het is een zangeres, de volgende dame... We gaan wel een gale dame noemen. Ze is al redelijk op leeftijd, maar ze zingt nog steeds. Heeft een abonnement op de 4e plaats. Ze kwam binnen... Oh, nou, serieus, mijn muziekje op. Ze kwam binnen in de Nederlandstalige top 30. Steeg met een enorme knaller naar de 4e plaats. En is daar sindsdien blijven zitten. Ze staat er al 4 weken. Er hangt iets in de lucht. En zij hangt op nummer 4. Amore van Corrie Konings is stabieler dan stabiel. Je zou bijna zeggen, daar heb je geen antidepressiva voor nodig. Want stabieler dan deze plaat krijg je hem niet. Voor de 4e week dus op nummer 4.
1: Er hangt iets in de lucht. Is dat amore?
0: Of een vliegtuig.

net zo vier als deze week en vorige week en de week ervoor. En nou ja, afijn, even zo door. 5 weken staat ze nu in de lijst. Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Amore. Blijven plakken dus op 4. En dan gaan we dan met de top 3. Wat is er gebeurd in de top 3? Dit is er in ieder geval gebeurd. Want de volgende plaats stond vorige week nog op 7. Liedje staat 9 weken in de lijst, ging naar beneden en nu weer omhoog. Tino Martin

0: wachten we op. We gaan het meemaken. Jong en Dom vorige week op 7. In de 9e week gaat de plaat weer naar 3. 4 erbij dus. En in de top 3 terechtgekomen. De Nederlandstalige top 30. Met de ontknoping van de lijst. Want nu, als ik de volgende plaat opzet, dan weet je of er iets veranderd is in de top 2. Is er wat veranderd in de top 2? Rutger staat er nog steeds, dus het antwoord is nee.
1: 2.

0: grappige is dat mensen allemaal voorspeld hebben dat dit de zomerhit zou worden. En het wil maar niet lukken. Het wil maar niet de zomerhit worden. Maar hij wordt wel veel gestreamd en gedraaid. Dat is dan wel weer waar. De man die ooit aan een programma deelnam, dat heette... Hoe heette dat programma? Ik weet... Nou ja. Rutger van Barneveld deed in ieder geval mee aan een soort talentenjacht. En daar zat hij onder andere in met René Leblanc. Wat? Ja, René Leblanc. Ja, zeker. En nog wel andere mensen ook, hoor. Hij is denk ik wel degene die het bekendst geworden is uit dat programma. Oh ja, Ik Geloof in Mij heette dat. Zo heette dat, Ik Geloof in Mij. Zwoele Zomernachten staat 8 weken in de lijst en blijft plakken op 2. En daarmee hebben we er dan 29 gehad en dan blijven er nog 1 over. En die gaan we zo meteen draaien. En dat doen we dus na het overzicht.
1: 10.
0: Wolter Kroes zakt de 2.
2: Route Solar.
0: 9. En 3 eraf voor Stef Eckel.
3: De klok die tikt maar door, de tijd die vliegt voorbij.
0: 8. Jeffrey Heesen zakt er ook 3.
4: Je weet dat je me loco, loco maakt.
1: 7.
0: Raymond Herman stijgt er weer 2.
5: Vanavond wordt er 1 voor in de boeken.
1: 6.
0: Robert Pater gaat er 4 omhoog. Ferry de Lid zakte 2.
6: We doen een bakel in Monaco.
1: 4.
7: Er hangt iets in de lucht.
0: Corrie is hartstikke stabiel.
7: Is dat amore?
0: Blijft zitten.
8: 3. We zijn allemaal jong.
0: Tino Martin gaat er 4 omhoog.
1: 2.
0: En Rutger van Barneveld blijft plakken.
9: Zoele zomernachten met z'n 2.
0: En de nummer 1 staat al 20 weken in de lijst en blijft gewoon de lijstaanvoerder. Cheerio, Justin de Wild. Ik zeg ook cheerio, tot volgende week.
1: 1.

Hoog in mijn cabine denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn voorruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte. Even later zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haar. Ze zei niet veel en ze zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckerjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en

gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze stem dat ze hier zijn moest. Ik stopte en wilde haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide ze zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte weer in en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds ook dat nog. Even verder was een plek waar ik kon keren. Ik draaide de zware truck en reed terug. Ik parkeerde de truck in de oprijlaan en liep met de natte jas naar het huis.

een zeer bijzondere goeiemiddag. Het is inmiddels 13 minuutjes over 1 geworden. De Amandus luisteraars, ik wens een goede middag. U staat in de verbinding met de Jukebox FM en Lady Tini live en rechtstreeks vanaf de locatie Ermelo Centrum. En we hopen dat het goed is van de spraak en van de muziek natuurlijk. Allemaal even invallen vandaag voor de Brescia en Marjan natuurlijk. Mocht je willen reageren op het platenprogramma, telefoonnummer van de studio luidt 0645 83 41 en dan de 92. Dus 0645 8341 en dan de 92. Laat maar eens even horen waar die allemaal aan staat en wordt ook een mooi plaatje gedraaid. We gaan de plaatjes van vandaag natuurlijk nog even speciaal de ronde voor Studio de Olifant. Dankjewel voor het telefoontje en het is inmiddels geregeld. Dan kun je weer aan de slag, hè? Verder gaan de plaatjes natuurlijk nog even speciaal de ronde voor de Brescia met Marjan zelf natuurlijk. Ook even voor Priscilla en Ferry. Voor Studio Gieten. Eventjes speciaal voor de Godenzoon FM natuurlijk. Luister ook maar gezellig mee daar aan die kant. En verder ook eventjes voor onze Hans en Ilona, oftewel de Smurfjes. Van de locatie Musselkanaal, ze gaan uiteraard jullie kant op. Ook gaan we de plaatjes even draaien. Speciaal natuurlijk voor Pieter en Anna, oftewel de Wilde Boerenzoon en de Lady. Verder worden ze even gedraaid speciaal voor Jan, oftewel de Simplex Radio. En succes nog even met straten. En luister maar mee met arbeidsvitamintjes. En we hopen dat het ook even naar boven is natuurlijk.

Verder gaan de plannen natuurlijk even een speciaal de ronde voor iedere luisteraar, iedere amateur, vriend of vijand. Niemand, maar dan ook niemand uitgezonderd. Ook even speciaal voor de benedenbuurtjes, luister ook maar mooi mee. Tijdens het koffiedrinken, hè? Dus we luisteren naar de Jobbox FM met Lady Tini op deze zondige vrijdag. We hopen dat het goed is van Spraak en Muziek. 0645 83 41 en dan de 92. Luister maar mooi mee, wordt ook een mooi plaatje dan gedraaid natuurlijk. Ze zeggen, dan komen ze weer aan in het welbekende kalme en gewaardeerde tempo. En graag tot de volgende. Hatsjoe!

ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefje spelen

kapot. En wat doe je dan? Een riene bakken. De sangria loopt mijn voren aan. Tot tel deugt niet. En dat eten moet ik niet.

De tijd is voor als aan een niekel. Blijf thuis en god is een eentje naar Sint-Dam. En daar blijf ik dan, forever.

kijk, die jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hiro. En die grote, dikke, ja,

zeer bijzondere goedemiddag. De Ammonds luisteraars een zeer bijzondere goedemiddag toegewenst. U staat in de verbinding met een uitzending van de Jukebox FM. Alles live rechtstreeks via zendpiraat.com natuurlijk met Lady Tini. En om elkaar te kwartet goed is van de spraak en van de muziek. En dat nog een beetje goed mag wezen, een beetje goed mag blijven natuurlijk. Voor een groet, verzoek, reactie. Luid de telefoonnummer van de studio 06 45 83 41 en dan de 92. Dus 06 45 83 41 en dan de 92 wordt ook weer een mooi plaatje gedraaid. Zoals de ontvangst nog even goed in Friesland. Joke, Anita en ik willen graag plaatje aanvragen van Hartje van Goud. En dat even speciaal voor DJ Roy en Lady Tini. Nou, Tjalina, dankjewel voor het aanvragen. En het plaatje wordt even opgezocht en gedraaid natuurlijk. Die hebben vast wel in de 45 toerenbak staan, hè? Straatje ligt er inmiddels in. Barbecue kan beginnen. Draai nog maar even wat moois. Afzend de Simplex Radio. Ook Jan, dankjewel voor het berichtje. Ook de hit Radio Caroline. Locatie Zwartsluis. Gaan we uiteraard die kant op. De ronde speciaal voor Corné, mijn grote vriend in Noorderspijk. Ook natuurlijk eventjes speciaal voor de studio Vrij Oldenbroek. Ze gaan de kwadraat die kant op.

Even speciaal gedraaid voor de nachtwachtzender. Momenteel aanwezig op het bierfeest. Mocht je er nog naartoe willen, volgens mij zijn er nog wat kaarten verkrijgbaar aan de deur. En van harte welkom bij de Burgbier en Bierwinkel aan de Putterweg in Ermelo. Het kan niet missen, de hele weg is afgezet. Dan ben je ook natuurlijk van harte welkom.

Dus een zeer bijzondere goede middag. We staan er in de verbinding met een uitzending van de Jukebox FM en Lady Tini. Alles live en rechtstreeks via zempira.com. Uw buurtzender bij uitstek. En we hopen dat het goed is van spraak en muziek natuurlijk. Reactie op het programma mag altijd even gegeven worden. Telefoonnummer is 0645 83 41 en dan de 92. Zoeken we er een mooi plaatje bij en dan komt het allemaal voor elkaar. Ook was nog even een speciaal voor Studio de Olifant, locatie de Achterhoek. Vind je vriendjes, dan kan ik uiteraard jouw kant op.

Brescia met Marjan natuurlijk. Ook even voor Studio Musselkanaal. Verder voor de Wilde Boerenzone aan de locatie Werdum. Ook voor Hansie en Monique in de locatie Vinsterwolde. Ook even voor Abbekati Studio Gieten. Ook mooi dat er allemaal weer bij ben. Ook even voor de Gode Zone FM vanuit de Zeisterbossen. We gaan er aan die kant op. En komende maandag dan zijn we uiteraard weer op luisteren. Hè? Verder gaan we ze draaien voor de Overbuurman, oftewel de Paloma Radio. Ze gaan er aan die kant op.

wens u een goede middag. U staat hier in de verbinding met de Jukebox FM en Lady Tini. Alles live rechtstreeks op de vrijdag. Zomers een keertje een invalbeurtje. We hopen dat goed is van spraak en muziek natuurlijk. 0645 83 41 en dan de 92. Ik zou zeggen, kom voor ons weer die platen weer aan. En luister maar mooi mee, hè. We gaan dus beginnen met Hartje van Goud en de rest vol vanzelf alweer.

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee.

ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij... Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knap iets te verminderen.

Inmiddels 10 minuutjes voor 8:30. Amandus luisteraars, een goede avond. Dan is afgestemd hier op het signaaltje van de Jubbers Women. Lady Tini als live rechtstreeks wegdraaiend vanaf de locatie Ermelo Centrum. En we hopen dat het een beetje goed is van spraak en van de muziek natuurlijk. Je zult even reageren op het programma. Telefoonnummer van de studio luidt 06-45-83-41 en dan de 92. Dus 06-45-83-41 en dan de 92 wordt ook een mooi plaatje gedraaid.

En dan gaan de platen van vandaag even de ronde voor iedere luisteraar, iedere amateur, vriend of vijand, niemand, maar dan ook niemand uitgezonderd. Luister maar lekker mee daar. En dat op deze mooie vrijdagavond, hè. Ik zeg een zeer bijzondere goedenavond. U staat hier in de verbinding met een uitzending van de Jubus Women Lady Tini live rechtstreeks vanaf de locatie Ermelo Centrum. En we met elkaar het goed is van spraak en muziek natuurlijk. Telefoonnummer 0645-83-41-92. Laten we eens even zellig horen dat je erbij bent. Het bier is daar koud en de hits ben heet, hè. Ik zou zeggen, kom de volgende serie vocalen weer aanlopen. En een zeer bijzondere goedenavond. En luister maar gezellig mee.

Zeker, meester. Die komt uit Hoogkerk. Ik hoor hem zo'n beetje iedere dag op de radio. En toen zei de meester... Jan, je hebt je les niet goed geleerd, joh.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteit.

0: kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de 3 verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone FM.
3: The X-Fight. Jesse Sprikkelman.
4: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen. Hips,

weekend en dan gewoon even een uurtje Dance Classics op de radio. Mocht je suggesties hebben voor de lijst, je kan een mailtje sturen via dxfly.nl. Lost Frequencies nu. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

zin om te doen alsof het een jaren 90 feestje is, toen happy hardcore nog een ding was. En toen we in kleren liepen die, nou ja, laat ik het zo zeggen, nu niet meer hip zijn. Nakatomi had een mega hit in 96.

berichtje binnen van Jorn via dxy.nl. Daar kun je met ons mailen. Dankjewel, Jorn. Hij is onderweg naar zijn werk. Hij moet het hele weekend werken, maar heeft wel zin in wat voor hem jeugdsentiment is. De Bingo Plays in de Far East Movement. Get up, rattle.

2013, dat voelt als lang geleden. Ik kan je mededelen, dat is ook lang geleden. Dit was toen een grote hit, stond op nummer 10 in de Dance 15 van dat jaar. Het fantastische Cannonball van Showtek en Justin Prime.

In One Day vandaag van Bakermat zitten natuurlijk vocalen verwerkt. Maar Bakermat is wel een van de koningen van de instrumentale muziek. En een andere koning van de instrumentale muziek is natuurlijk Robert Miles. Ik had gewoon zin, toen ik in de auto zat in de studio, om deze weer eens te draaien. Het legendarische Children.

0: Alleen goed ijs en lekkere pasta komt uit Italië. Maar ook fijne muziek van Gigi D'Agostino. L'amour toujours brengt een einde aan deze episode van
1: X5. From every corner of the globe, we have witnessed greatness.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatigheid.

0: de nog onbekende buit. De politie zoekt de drie verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone FM.